0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A7, de afsluitdijk, is richting Friesland nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor de Harenvlietbrug 25 minuten vertraging door schade aan de slagboom. Je moet omrijden via Dordrecht en de Moerdijkbrug. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A7, de afsluitdijk, is richting Friesland nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor de Harenvlietbrug 25 minuten vertraging door schade aan de slagboom. Je moet omrijden via Dordrecht en de Moerdijkbrug. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Je luistert naar
3: Vallen en Opstaan,
2: de soundtrack of your morning.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. De allergezelligste ochtendshow die er maar is. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je om je eigenlijk nog meer richting het weekend te helpen. En om je te verblijden met een ongelooflijk leuke winactie. Nutteloze feitjes en de lekkerste muziek. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met de zeer stralende, mooi gekrulde Tanique.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Danique, wat fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Heb je een goede ochtend?
1: Ja, best wel. Ik ben echt dit keer met het goede been uit bed gestapt.
0: Oh,
1: dat zegt
0: fijn.
1: Eigenlijk niemand, hè? Het is altijd je verkeerde been.
0: En weten we ook welk been nu het goede been is? Was het links of was het rechts?
1: Links. Ik denk toch links.
0: Toch het linkerbeen. Ja, dat is. Ik zit even te denken aan mijn eigen situatie. Dan moet ik met mijn partner van kant gaan ruilen.
1: Ja.
0: Ja, ik ga dat vanavond eens voorstellen.
1: Ja,
0: dat ik morgen ook
1: werkt.
0: Met mijn linkerbeen uit bed kan stappen. We gaan het meemaken. Nou, zoals ik al zei, lieve luisteraars, we gaan jullie deze vrijdag 22 mei lekker op weg helpen richting het weekend. Het wordt een stralend weekend met heel mooi weer, maar ook met heel veel files. Maar daarover later meer. Wij gaan zoals altijd ons even hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, ja, het is een bijzondere dag. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook een beetje in de war ben.
1: Ik zie heel veel moeilijke woorden.
0: Jij ziet heel veel moeilijke woorden.
1: Ja.
0: Nou, het is ook waar. Het is namelijk de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Wereld Biodiversiteitsdag. Nou, bio, dan denk ik aan biologisch.
1: Ja.
0: En, iets natuurlijks, toch?
1: Ja.
0: Denk ik dan?
1: Gewoon biologie, bio.
0: Ja, ja, en diversiteit. Dan gaat het over veel verschillende soorten of veel verschillende exemplaren.
1: Ja, dus het klinkt heel ruim eigenlijk. Alsof het een hele ruime...
0: Een hele ruime dag.
1: Iets is, ja.
0: Nou ja, het gaat over de mate van variatie in leven. En dan hebben we het niet over leven. Jij leeft anders dan ik, want jij wil iedere zondag naar de kerk en ik niet, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar dan gaat het over levensvormen. Biodiversiteit gaat eigenlijk over zeepaardje tot kever, tot mens, tot boomblad, tot banaan.
1: Wow.
0: Alles wat eigenlijk leeft.
1: Oh, dat is wel cool.
0: En dat is wel heel gaaf. Nou ja, en biodiversiteit op aarde, die verandert naarmate je op een andere plek komt. Hè. Dat gaat over ecosystemen. Het gaat over hoe warm, hoe koud is iets. Hoe hoog of hoe laag iets is.
1: Welke dieren er lopen.
0: Of er dieren lopen. Hoe vies maken de mensen het. Dat is,
1: ja,
0: wel
1: dat is ook een heel groot verschil.
0: Heel groot element hieraan. Nou ja, en de natuurlijke processen van biodiversiteit, maar ook menselijke activiteiten, kunnen leiden tot het uitsterven van soorten en vermindering van die biodiversiteit. Dus we hebben bijvoorbeeld het meest simpele voorbeeld. Weet je nog dat de panda een beschermd dier was?
1: Ja.
0: Waarom was de panda een beschermd dier?
1: Omdat hij bijna uitstierf.
0: Ja, er waren er bijna geen meer.
1: Ja.
0: Dat was niet per se omdat wij ze dood gingen maken als in de mens, want wij vinden panda's, het is een leuke bontjas,
1: ja,
0: maar dat doen we al lang niet meer. Die maken we tegenwoordig van plastic.
1: Ja, we vinden ze schattig, terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo heel schattig zijn, maar super gevaarlijk.
0: Dank u. Eindelijk iemand die mijn panda anti-panda geluiden kan waarderen. Maar goed, even terug naar de panda.
1: Ja.
0: Die waren beschermd, omdat ze zichzelf niet voortplanten. En dat kwam dus omdat ze er geen zin in hadden. Nou ja, dat is ook iets waar je dus aandacht voor kan hebben op zo'n dag van de wereld biodiversiteit. En dat betekent dat wetenschappers, dierentuinen, universiteiten gaan nadenken over hoe kunnen we zorgen dat dat zo min mogelijk gebeurt. En dat iedereen gewoon gezellig door kan pandaan, maar ook kan doorkakkerlakken. Ja, het is ook
1: ja,
0: leven. Zodat de bomen blijven staan en niet alles door wordt en niet alles treurwilg heet aan het einde van het jaar.
1: Want uiteindelijk heb je toch altijd alles wel nodig. Als een diersoort of een plant uitsterft, heeft toch wel iets of iemand er last van. En indirect eigenlijk komt het uiteindelijk ook wel weer uit bij de mens.
0: Precies.
1: Dat is wel grappig.
0: Het is echt, dat.
1: En naar spinnen. Spinnen en muggen.
0: Spinnen, muggen, alles.
1: Ja.
0: Dus als je vandaag even een momentje hebt en denkt, wat ging ik ook alweer doen? Denk even aan het leven om je heen.
1: Ja.
0: Vier het leven om je heen. En vier daarmee ook gewoon dat we met z'n allen hier mogen zijn.

0: dat was een flinke hey. Ja. Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Tegenover mij zit de stralende, prachtige... Ik ben echt jaloers op hoe mooi jouw krullen deze ochtend zitten.
1: Ja, het is altijd of wel of niet.
0: Ik weet niet hoe je dit hebt gedaan, maar ik wil het ook.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Ik ben volledig afgeleid. Want we gaan het hebben over, heb je dit gezien? En dat betekent dat we

0: Er is een meneer ter dood veroordeeld. En dan zit je vaak op death row, zo noemen ze dat.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk in een bepaalde afdeling van een gevangenis te wachten. Totdat de datum is dat ze dat dan ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.
1: Weet je dat datum wel van tevoren? Of is het van je kan ineens horen van
0: je kan ineens opgeroepen worden.
1: Ja?
0: De reden dat het zo lang duurt. Want je zou zeggen, ja, je bent al veroordeeld. Kunnen we dan niet meteen het klusje klaren? Dan is iedereen minder zenuwachtig in zijn leven.
1: Ja.
0: Nee, omdat heel vaak mensen ook nog in beroep gaan. Dus er zit ook nog een stukje gerecht achter. Hè. Sommige mensen krijgen gratie. Nou, en er worden door ook familieleden natuurlijk vaak petities gehouden. Nou, verzin het maar. Dat is één kant van de medaille. Aan de andere kant is het geen goedkope en geen makkelijke zaak.
1: Nee, dat begrijp ik wel.
0: Dus, en er zijn, je moet dus ook maar een werknemer vinden die daar zin in aan heeft. Even lullig gezegd.
1: Ja.
0: En soms, zin in aan klinkt alsof je mag zeggen, oh nee, ik wil dit niet. Maar het aantal mensen dat dit kan en dat dit mag uitvoeren is beperkt.
1: Nou, ik denk dat er al een verschil in zit van doe jij dit omdat iemand heel ziek is of doe jij dit omdat iemand dit is uitgesproken. Ja. Dus ik denk echt wel een verschil mentaal.
0: Precies. En als iemand heel ziek is zal je ook iets andere middelen gebruiken dan wanneer dit gaat over we willen eigenlijk dat deze persoon nooit meer in de gemeenschap is.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Dit is allemaal bijzaak. Maar er is dus een meneer in Tennessee. Tony Carruthers heet hij. Die was ter dood veroordeeld. Omdat hij een serie ontvoeringen en moorden had gepleegd in 1994. Let even op, hè. 1994.
1: Dat is 22.
0: Dus deze man, die zit, het is 2026 plus 6, 32 jaar te wachten op zijn executie.
1: Oh, ik dacht dat je zei, het kan wel even duren. Ja. Had ik niet verwacht dat het echt even kan duren.
0: 32 jaar. Nou ja, goed. 32 jaar later wordt dan besloten, oké, we gaan het nu echt doen. Die meneer die mag dan mag je een laatste maaltijd nog kiezen. En je mag je familieleden, je mag een soort afscheid nemen, wat me heel wrang lijkt, maar oké.
1: Ja.
0: En afgelopen donderdag, als in gisteravond, was het, tenminste hun tijd, hè, dat is even zit al tijdsverschil in, was het de bedoeling dat hij, de laatste keer zijn oogjes open zou hebben. En dat doen ze daar door injecties met een vloeistof die eigenlijk er vrij snel voor zorgt dat je een hartstilstand krijgt. Zo moet je het zien.
1: Ja.
0: Het is nog steeds gruwelijk.
1: Ja.
0: Want je bent je er dus bewust van. Maar oké. Dat gingen ze doen. Maar de medewerkers van de gevangenis waren ongeveer een uur bezig om überhaupt een ader te vinden. Ja, waar ze de naald in konden zetten. En dat lukte dus niet.
1: Wow.
0: Een uur lang is die man. Maar je moet je voorstellen, even los van wat een klootzak je bent geweest in je leven.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Hij heeft absoluut dingen gedaan die niet kunnen.
1: Nee.
0: Maar jij weet dus, dit is mijn laatste uurtje.
1: Ja.
0: Mensen zitten aan je te frummelen, te frotselen. Er is ook bij zo'n executie vaak een aantal mensen dat kijkt.
1: Ja, want gaat het eerlijk?
0: Gaat het goed? Die staan er allemaal en na een uur zegt het personeel, ja sorry, lukt niet.
1: Ja, maar ben je dan blij of juist niet? Ja,
0: nou, dat vraag ik me dus af.
1: Ik denk dat je blij bent dat je leeft nog, maar ik denk dat je ook niet blij bent. Omdat je zit er denk ik best wel tegenaan tikken en dan ineens toch weer opnieuw, opnieuw afscheid.
0: Nou, wat er nu dus precies is gebeurd, hij is teruggebracht naar zijn cel.
1: Ja.
0: En later maakte die gevangenis dus bekend dat het niet gelukt was. Want de naald om te injecteren was gelukt. Maar ze moeten altijd een reserveslang aanbrengen.
1: Ja.
0: Dat zijn ze verplicht bij een executie.
1: Ja.
0: Omdat stel dat het niet lukt, dan moet je meteen door kunnen pompen naar die andere. Want je wil ook niet dat iemand half kreperend, snap je?
1: Zonder pijn. En
0: dat. Zonder pijn lukt niet helemaal. Nee, maar in ieder geval, as soon as possible. Laten we het zo zeggen. Zo snel mogelijk, klaar. Dat lukte dus niet. De gouverneur van Tennessee maakte bekend dat hij een jaar uitstel van executie krijgt.
1: Alsof je binnen een jaar ineens zo'n ader hebt die dat lukt.
0: Maar even serieus, je hebt dus al 32 jaar zitten wachten.
1: Je hebt helemaal afscheid genomen van alles en iedereen.
0: Je hebt een uur daar in doodsangst gezeten, letterlijk.
1: Ja.
0: En dan zegt iemand, we doen het volgend jaar nog een keer. Hoe is het met je?
1: Ja.
0: Ik snap er echt helemaal geen klap van.
1: Nee.
0: Ik denk echt, serieus, een jaar. Dat vind ik, het klinkt heel lullig, maar dat vind ik dus niet humaan.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee.
0: Dat was mijn heb je dat

0: gezien. Nou ja,
1: ja, ik vind het een hele goede, heb je dat gezien?
0: Dit is toch wel,
1: dit gebeurt niet veel, denk ik.
0: Ik vond het zo'n bizar verhaal. Ja. Poeh. Nou, we gaan even hieruit. Even richting de muziek. En daarna komen we bij je terug met wat leukere dingen, hopen we. Nou, hoewel, we gaan het over de files hebben.
1: Ja.
0: En waarschuwing van Rijkswaterstaat. Dit wordt een ongelofelijk druk weekend.
1: Ja, want het is ook Pinksteren.
0: Lekker weer, Pinksteren. Iedereen naar de camping en het pretpark.
1: Ja.
0: Misschien is het verstandig om nu alvast te vertrekken. Gewoon, gratis tip van ons. Ja.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A7, de Afsluitdijk, is richting Friesland nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor de Harenvlietbrug 25 minuten vertraging door schade aan de slagboom. Je moet omrijden via Dordrecht en de Moerdijkbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Na, na, na, na. Oh, sorry. Ik zit er helemaal in. Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en tegenover mij zit Danique.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hallo, hallo, hallo. Het is tijd voor onze recap van vorige week. De wat? Van de wie?
1: Ja.
0: Wat? Nou, ik ga je even vertellen. We hebben natuurlijk een turbulente nieuwsweek gehad. Durf ik zomaar te zeggen.
1: Ja, veel gebeurd.
0: Dat, inderdaad. Ik heb een quizje voor jou gemaakt. Of jij hebt opgelet.
1: Ja.
0: In het nieuws.
1: Dat vraag ik me ook af.
0: Ja, ik heb 5 vragen voor je. Valt best mee, toch?
1: Ja, valt mee.
0: Nou, we beginnen met vraag 1. De vastgoedmarkt. Ik zie jou angstig kijken. Nou ja, de huizenprijzen blijven verbazen. Volgens de laatste index van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren koopwoningen in april gemiddeld weer flink duurder dan een jaar eerder. Met welk percentage stegen de prijzen? Was dat A, ruim 2%, B, ruim 4% of C, ruim 8%?
1: Ik denk 8. Nee, 4. 4 klinkt realistischer.
0: Ja, wat is het nou?
1: 4.
0: 4. Dat heb je hartstikke goed.
1: Ja, echt?
0: Ja, ondanks een dalend consumentenvertrouwen blijven de huizenprijzen stijgen. Al dus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, en we hopen dus maar dat het ergens ook gaat stoppen. Want ja. Het zou zo leuk zijn als jij in de toekomst ook nog een huis kan kopen.
1: Ik denk dat ik voordat ik het huis uit, echt het huis uit kan, ook een jaar of 50 ben op het moment.
0: Nou ja, gezellig. Ja. Ik ben ook van die leeftijd en wel vlak bij mijn ouders. Ik bedoel, hallo.
1: Ja, alles kan, hè. Het is dieren.
0: Ja, dus dat. Vraag 2. Spanning in de luchtvaart. Voor het eerst sinds de coronapandemie rapporteerde de luchtvaartsector in het eerste kwartaal een daling in het aantal passagiers. Wat was volgens analisten de hoofdoorzaak van deze dip? Was dat A, een nieuwe vliegtax in Europa? B, winterweer en geopolitieke conflicten in het Midden-Oosten? Of C, massale stakingen onder het grondpersoneel?
1: Ik denk A.
0: Jij denkt A. En A, nog even voor de luisteraar, was een nieuwe vliegtax in Europa.
1: Ja.
0: Had zomaar gekund, maar dat is niet het antwoord.
1: Oh.
0: Het antwoord is B, winterweer en geopolitieke conflicten. Ja, want het eerste kwartaal, toen was het natuurlijk nog hartstikke winterweer.
1: Ja, klopt.
0: En er waren, ik herinner me dat hier op een gegeven moment zo'n storm was. Dat onze collega Monique, weet je nog, niet weg kon omdat er niet gevlogen werd.
1: Nee, toen hadden we ook en sneeuw en maar ook vliegtuigen.
0: En de geopolitieke conflicten. Er zijn natuurlijk vluchten die niet meer over bepaalde gebieden kunnen.
1: Nee, dat is waar.
0: En dat zorgt er ook voor dat de vliegende passagier angstig wordt. Omdat hij denkt, ja, wat als, als ik toch per ongeluk uit de lucht gehaald word. Terwijl dat niet de bedoeling was. Dan gaan we naar vraag 3. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: En die gaat over grensoverschrijdend onderzoek. De Limburgse archeoloog Wim Dijkman werd deze week kortstondig aangehouden in Maastricht. Welke historische fonds bracht hij eigenhandig naar Duitsland voor DNA-onderzoek, wat overigens leidde tot een flinke rel met de gemeente? Waren dat A, de vermoedelijke botresten van musketier D'Artagnan, B, de verloren schat van de Sint-Servaas-basiliek of C, een Romeins officierszwaard?
1: Ik denk C. Een Romeins
0: officierszwaard. Nee, dat was het dus niet. Het was hartstikke A, de vermoedelijke botresten van de musketier van D'Artagnan.
1: Yeah.
0: Ja, die zijn ongeveer een klein maandje geleden gevonden. Wat iedereen helemaal in de war was. Want we kennen natuurlijk het verhaal van de 3 musketiers. En toen kwam er in het nieuws dat het er waarschijnlijk 4 waren. Omdat ze dus de botten hebben gevonden van nummer 4. Nou, deze wetenschapper die dacht, ik ga naar Duitsland. Daar hebben ze wat betere apparatuur om te onderzoeken hoe het in elkaar zit. Alleen had hij dat niet overlegd met de lokale Maastrichtse gemeente. En die zeiden, ga je er nou vandoor met een kunstschat? Hallo?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel raar, hè?
0: Ja, maar hij was niet de bedoeling om het te jatten. Hij wilde het laten doormeten en weer terugbrengen. Maar
1: toch.
0: Goed. Vraag 4 van vandaag. Vermissing op de Antillen. De lokale autoriteiten hebben deze week helaas de grootschalige zoektocht moeten staken naar de 53-jarige Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen. Op welk Caribisch eiland verdween deze man? Was dat A, Sint Maarten, B, Bonaire of C, Saba?
1: Ik denk Sint Maarten.
0: Dat zou leuk zijn, was het niet. Het is Saba. Na een intensieve zoektocht van ruim een week gaan de hulpdiensten uit van een noodlottig ongeval. En stoppen ze de zoektocht. super verdrietig. Dan vraag 5. Dat is de laatste vraag. Ja. De Fancy in de polder. In Marknesse, in de Noordoostpolder, kwamen deze week militairen en techbedrijven uit maar liefst 24 landen bijeen. Wat werd daar op grote schaal getest? Was dat A. waterstofgedreven legervoertuigen? B. geavanceerde antidronesystemen? Of C. AI-gestuurde radarsystemen?
1: Dit is echt heel erg, want iemand in mijn familie is hierbij geweest.
0: Ah, wat goed. En nu weet je niet wat het is en nu schaam je.
1: Ik weet dat hij op het water werkt, dus dan denk ik A.
0: Jij denkt A, waterstofgedreven legervoertuigen. Ja. Nou, nee.
1: Huh?
0: Het waren geavanceerde antidronesystemen. De NAVO en Defensie testen hier hoe ze vijandige drones effectief uit de lucht kunnen halen.
1: Huh?
0: Oh, ja, en water heeft niet per se iets met waterstof te maken. Hè?
1: Nee, dat is waar.
0: Dus, nou ja. Dit was het nieuws van vorige week. Heb jij thuis geluisterd en wist jij alles? Wat ben jij een goeie?
1: Yeah.
0: En Daniek, volgende week ietsje beter opletten.
1: Ja.
0: Wij gaan lekker naar de muziek om even bij te komen hiervan. En daarna zijn we uiteraard bij je terug met een nutteloos feitje waar je ook, nou ja, echt niks aan hebt. Maar goed, we doen het toch.

0: ik heb ineens zin om een breakbeat dansje te gaan doen.
1: Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja.
0: Ik had ineens heb ik zin in drum en bass avond. Oh, jongens. Nou, goed. Goedemorgen. Het is... Oh, wacht. Nee, wacht. Dit moeten we anders doen. Oh. Let op.
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Met Danique. What? Want als het goed is, heb jij je verdiept in de nutteloosheid van de wereld.
1: Ja, ik heb...
0: De microfoon hangt een beetje op 7:30. Wie heeft hier aan zitten likken?
1: Eeuw.
0: Nee.
1: Ja, ik heb weer een dierenfeitje.
0: Vertel mij alles over het dierenfeitje.
1: Want wist jij dat de tong van een gans heeft een soort van tanden?
0: Sorry, wat?
1: Ja.
0: Nee, dat is... Nee, nee. Nee. De nee. Tanden, je tanden zitten niet op je tong.
1: Nee.
0: Dit is niet...
1: Maar als je het dus... Je moet even voor de grap googlen. Je ziet dus aan de zijkant van de tong bij een gans... zie je allemaal soort haakjes zitten. Het zijn geen echte tanden. Maar ja, dan kunnen ze alles wat beter verteren... aangezien ze ook wel wat plantjes eten. En wat weet ik het, wat voor gekke dingen allemaal. Maar ja, het is dus omrand met een soort stekels... Ja, het ziet er echt wel een beetje luguber uit als je het...
0: Maar is dat, want... Ik heb allemaal vragen tegelijk en er komt er niet één uit mijn mond. Dat is best knap.
1: Ja.
0: Is het... gebruiken ze dat... Waar gebruiken ze... Want waar likt een gans aan dat het kapot moet? Dat is mijn vraag geformuleerd.
1: Ja.
0: Waar likt een gans aan dat het kapot moet?
1: Ja, ik zit een beetje... waarom nou precies kom ik nou ook dus niet helemaal achter? Maar het is... ze vormen een zeer geschikt hulpmiddel om gras van te grijpen en het afscheuren.
0: Ah.
1: Dus het is inderdaad... ja, om gras en dat soort zooi goed te kunnen
0: afwerken.
1: En goed te kunnen slijpen. Maar het ziet er echt wel een beetje...
0: Wat bijzonder.
1: Heel duidelijk het antwoord op hoe, wat nou. Dat
0: is niet helemaal...
1: Nee, daar zijn ze een beetje geheimzinnig over. Dus ik denk dat de gans dat niet vrij wil geven.
0: Ha. Nou, ja. Oké.
1: Okay. Maar ja, dit is al de... Denk ik de derde dier die blijkbaar gekke tanden of iets op zijn tong heeft... waarvan ik het niet zelf eerst wist.
0: Jeetje, ja.
1: Dus vroeger heb ik natuurlijk slakken gehad.
0: Ja, precies. We hebben allemaal zacht ogende beesten met harde bekjes.
1: Ja, dus laat je nooit grijpen door gans, denk ik.
0: Want laat je nooit grijpen door gans.
1: Dan heb je twee randen aan tanden in je arm.
0: Sorry.
1: Ik ga het een keer anders zeggen dan vorige week, want het klinkt weer zo raar.
0: Ik vind dit de mooiste uitspraak ooit. Laat je nooit grijpen door een gans. Gratis advies van
1: Gewoon rennen.
0: En met dat...
1: Nou, dat doen ze trouwens ook weer achter je aan. Dat is eigenlijk ook geen goede optie.
0: Oh, ja.
1: Gewoon niet in de buurt komen.
0: Gewoon niet in de buurt komen van de gans. Blijf weg bij de gans. Maakt niet uit hoe die naar je kijkt. Nee. Gewoon door zijn kleine kruiloogjes of met hele hongerige ogen.

0: ganzenogen.
1: Ja.
0: Laat je nooit grijpen door een gans. Nee. De les van vandaag was dat. Oh, ze zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur vallen en opstaan.
1: Oh.
0: Maar geen paniek hoor, we hebben nog genoeg te bespreken en te doen de aankomende twee uur. We gaan zo meteen het tweede uur in met de powerplaat van deze week. Door jullie uiteraard vorige week naar de nummer 1 gestemd. En we hebben de uitslag van wie powerplaat gaat worden volgende week.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Verder hebben we nog iets anders bijzonders. Ja. En dat ga jij even uitleggen.
1: Ja, de komende twee uur moet je even goed je oren open houden. Want de week van 5, die begint vandaag. Want Girl Power bestaat bijna 5 jaar.
0: Yay!
1: Dus wij gaan 5 dagen lang tussen 5:05 en 5:10 tijdens vallen en opstaan een nummer draaien waarin het nummer 5 voorkomt. Dit kan in de titel als zowel de artiest zijn. En mocht jij dit nou horen, dan moet je ons heel snel bellen. Want voor de 5e beller hebben wij een fantastisch pakket wat je kan winnen.
0: Woehoe!
1: Ja,
0: prijzen.
1: Je wilt het.
0: Ja, en hoe gaat het dan? Als je dus belt, dan de 5e beller met het juiste antwoord. Dus dit wordt nog ingewikkeld, hè? Stel, er zijn 10 bellers.
1: Ja.
0: Daarvan hebben er 5 het antwoord fout. Die tellen dus al niet mee.
1: Nee.
0: Dus de 5 met het juiste antwoord, daarvan is de 5e de prijswinnaar.
1: En kijk, je hoeft niet de artiest en titel. Ik wil degene waar de 5 in staat horen.
0: Ja.
1: Dus mocht het de artiest zijn en je weet de titel niet, prima. Of andersom, zolang je mij maar kan benoemen.
0: Waar zat die 5 in? Goh, dus, wat wordt spannend, zeg. Ja, jij gaat de telefoon opnemen straks. En voor de mensen die meekijken op Twitch, dan kun je ook zien waar we ongeveer zijn. Zijn we bij nummer 1, nummer 2, nummer 3?
1: 600.
0: Ik hoop dat het een beetje overleeft. En wij wachten dus op nummer 5 met het juiste antwoord. Dat kan dus ook zijn dat als jij nummer 1 bent, dus dan neemt Danique op en die zegt, ja, het antwoord is goed, maar je bent de eerste beller, dan moet je heel snel terugbellen, want dan zou het kunnen zijn dat je alsnog
1: ineens
0: de nummer 5
1: bent.
0: Ja. Oh jongens, ik heb nou al stress.
1: Ja.
0: Ik heb nou al helemaal stress, heb ik ervan.
1: Ja.
0: Maar ik vind het ook wel ontzettend leuk dat we dit mogen weggeven. Ja. Want het is wel echt een heel vet prijzenpakket.
1: Ja.
0: Voor de mensen die willen weten wat het is. Nou, sowieso krijg je natuurlijk een aantal zeer exclusieve Girl Power goodies.
1: Ja.
0: Die niemand anders heeft.
1: Nee.
0: En ja, 5 keer 5, dat is alles wat ik zeg.
1: Ja.
0: 5 keer 5, wat is dat, beste mensen? Goed, zoals je kunt rekenen.
1: Heel veel.
0: Nou ja, laten we zeggen dat we je de mogelijkheid geven om ook nog naast dat pakket zelf iets uit te kiezen van 5 keer 5.
1: Ja, dat is leuk, toch?
0: Ja, volgens mij wordt het geweldig.
1: Ik vind het leuk. Ik zou het zelf ook willen winnen. Het is jammer dat ik niet mee
0: mag doen. Wij mogen niet meedoen. Nee, nee, dat zou een beetje gek zijn.
1: Ja.
0: Maar ik begrijp wel dat je mee wil doen. Want
1: het is echt leuk.
0: Het is hartstikke leuk.
1: Ja, dus vooral bellen.
0: Bellen. Maar niet zomaar bellen. Echt bellen als je dat liedje hoort met 5 erin. En dat kan dus de titel zijn. Dat kan de artiest zijn. Dat kan, nou ja, van alles.
1: Ja.
0: Dus blijf het in de gaten houden.
1: En als je ervoor belt, neem ik lekker niet op.
0: Nee, zo is ze ook nog eens een keer. Nee, laat die vrouw met rust, zeg, jongens. Het is tijd voor de situatie in de wereld en de situatie op de weg. Daarna komen we bij je terug met de powerplaat. En ik ga je vertellen, in de titel van de powerplaat zit dus geen 5.
1: Nee.
0: Oké?
1: Okay? Ja.
0: Nog niet bellen.
1: Nee.
0: Dat we dat even weten. Nou, daar gaan we dan hoor, beste mensen. Hier komen ze.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daar op tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang en Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er twee rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de Bilt nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Het blijft een raar einde.
1: Ja, elke keer trappen we er weer in.
0: Ik denk iedere keer, er komt nog een stukkie. Maar er komt niet een stukkie. Nee. Het was het stukkie. Mijn oortjes zijn stukkie. Mijn gevoel voor timing is stukkie. Maar dat.
1: Ja.
0: Krijg toch het heen en weder. Jonas Blue en Malibu met Edge of Desire. Trouwens, het is voor mij althans de laatste keer... Nee, dat is niet waar.
1: Nee, vanmiddag hebben
0: we ene laatste keer dat ik ze ga draaien als powerplaat van deze week. Jullie hebben daar vorige week lekker op gestemd. Trouwens, ik riep net massaal. Dat is niet waar. Want het was vorige week een nek-aan-nek raceje.
1: Ja, klopt. Maar dat waren twee best wel zelfde-achtige nummers.
0: Ja, en deze week hadden we drie andere kanshebbers om powerplaat te worden.
1: Ja.
0: Namelijk Shakira met Burna Boy en Dai Dai. En Tove Lo met I'm Your Girl Ride. En Ruben Hillen met 20 Seconds. Nou, verder uit elkaar kon het niet liggen.
1: Maar was er deze week wel een duidelijke winnaar of was het weer nek aan nek?
0: Nou, het was absoluut duidelijk. En ik was even in paniek, zal ik heel eerlijk zeggen. Want de eerste tussenstand lag Tove Lo helemaal onder Oppie. En stond Ruben Hillen helemaal boven Annie.
1: Oh, oh.
0: En jij dacht waarschijnlijk ook... Country, dat is niet waar jij zo blij van wordt.
1: Nee.
0: En ik dacht, nou, heel de week een chagrijnige Danique.
1: Geen zin wel zitten.
0: Heb ik al geen zin in. ik wil het niet. Dus ik heb de hulptroepen ingeroepen. En toen ging het ineens schuiven.
1: Oh.
0: Het was zo rond woensdag gebeurde er van alles. Je zag ineens de cijfers veranderen. Toen kwamen de Insta-story stemmers erbij. Toen was het helemaal bal, blablabla, alle kanten op.
1: Ja, ik heb wel gestemd via de Insta-story.
0: Ja, zie je? Daar ga je al. Ja. Nou ja, en dat betekent dat ik nu bekend ga maken wie de nummer 3 is geworden. Oftewel, wie is er onderaan bij het afvoerputje blijven hangen? Wie is het allemaal net niet? Nou, ik denk dat jij hier heel vrolijk van wordt. Laagst scorend deze week. Ruben Hillen met 20 seconds. Nou vind je het zielig. Nou vind je ineens zielig. Ja, nee, luister. Ik denk niet dat hij zielig is. Want ik zag gisteren ook dat hij al een aantal grote concertzalen aan het uitverkopen is.
1: Ja, dus...
0: Dus dat jij er niks van vindt, dat wij als luisteraars...
1: Dat ligt gewoon denk ik aan mij.
0: Precies. Het is, jij snapt gewoon niet hoe leuk het is om een cowboylaarzen door het leven te stappen. Wie dat wel snapt is Ruben Hillen. En we nemen afscheid van hem met op de derde plaats. Dus 20 seconds, Ruben.

0: wanna be with you. Ja, je kan zeggen wat je wil. Maar ja. We zongen allebei mee.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Erg, hè?
0: Dat is wel wat er gebeurde. Nou ja, we hebben dus afscheid genomen van Ruben Hillen als kanshebber om powerplay te worden van volgende week.
1: Ja, maar je hoort hem af en toe hier nog wel voorbij komen. Dus zeker. Helemaal afscheid, dat dan ook
0: nee,
1: weer niet.
0: Maar je hebt niet gewonnen, niet.
1: Nee.
0: Dan hebben wij over in de strijd Shakira en Burna Boy met Die Die en Tove Lo met I'm Your Girl Right. Het was spannend.
1: Ja.
0: Want zoals ik al zei, op enig moment stond Tove Lo helemaal bovenaantjes.
1: Ja.
0: En dat ging gisteren toch anders.
1: Oh.
0: Zij zakte langzaam, maar zeker naar plek nummer 2.
1: Dat vind ik dan jammer.
0: Ik vind het ook jammer. En dat betekent dat we het afscheid gaan nemen van onze Tove Lo. Oftewel Tove links. Want we hebben dus geleerd dat lo links betekent ja. In het Deens, Zweeds, Vins. Ja. Weet niet meer. Iets Scandinavisch.
1: Zweeds.
0: Dat was. En zij blijft zich maar afvragen. I'm your girl, right? Ja, het antwoord is no, Tove. You are not our girl. Helaas. Nummer 2. Ah.

0: Dat doet ze. Ze doet, nou, nu ik snap ineens waarom ze het niet is geworden.
1: Nee. Ja.
0: Jij snapt het ook ineens, hè?
1: Half.
0: Sort of. Kind of sort of.
1: Ja.
0: Dat betekent, lieve Daniek.
1: Ja.
0: Dat het tijd is om bekend te maken wie de powerplaat van volgende week gaat worden. En
1: wie zal dat nou zijn?
0: Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. We hadden 3 kanshebbers en we hebben er 2 weggestuurd. Zou er dan nog eentje over zijn? Ja, moeilijk dit.
1: Ja,
0: het is duidelijk dat wij niet de scherpste mesjes uit de la zijn.
1: Nee.
0: Maar jij thuis hebt uiteraard al door middel van deduction bedacht. Dan moet het Shakira met Burna Boy zijn.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is zo.
1: Ja.
0: En jij had het al voorspeld, hè?
1: Ja, jij ook, hè?
0: Sterker nog, het wist niet eens dat het een kanshebber was. En toen hebben wij vrijdag al gezegd...
1: Hij staat erin en hij wint.
0: Ja. Ja,
1: wij zijn echt.
0: Dus we moeten een lot kopen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Maar als jij dus een keer je toekomst wil voorspellen,
0: ja, kom naar ons toe.
1: Kom maar.
0: Geef ons een handafdruk of zo. Of nee, van je neus. Op basis van je neusafdruk vertellen wij jou hoe het met je gaat.
1: Ja.
0: Dat kunnen wij gewoon.
1: Ja.
0: Ja. Volgens mij is dat een lucratieve handel, joh.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Maar goed, laten we vooral niet afgeleid raken van waar het hier echt om gaat.
1: Nee.
0: Namelijk de winnaar van Powerplaat van volgende week. Iedere ochtend mag jij ermee opstaan, lieve Daniek. Ik zeg bewust jij, want ik heb volgende week een weekje vrij.
1: Haha. Ja. Nou, volgende week zeg een week, jongens.
0: Ja, precies. Ik zeg doei doei. En jij zegt daai daai. Ja.

0: Oké. Misschien wel de terechte winnaar.
1: Ja, let's go.
0: Let's go.
1: Let's go.
0: Papi, papa, papo.
1: Ja.
0: Lali, lalo, lala. Sorry, ik ben helemaal afgeleid. Want ik ben nog steeds met mijn hoofd bij ons andere spannende ding van vandaag. Want laten we even één applausje voor Shakira. Gefeliciteerd, Shakira, hey. Burner Boy. Volgende week powerplaat. Zometeen gaan wij een plaatje draaien waar we lekker zin in hebben. Maar er gaat ergens in de komende 2 uur... iets anders voorbij komen.
1: Ja,
0: voor de mensen die net inschakelen. Wil je even uitleggen wat er gaat liggen te lopen te gebeuren?
1: Nou, oké. Kort, maar krachtig. Het is de week van 5. Want Girl Power bestaat bijna 5 jaar. En dat betekent dat wij prijs. Wij
0: gaan prijzen
1: een
0: weggeven.
1: Nummer draaien tussen 5 over 8 en 5 voor 10. Tijdens vallen opstaan. En in dat nummer zit 5 verwerkt. Dat kan zowel de titel als in de artiest zijn. Mocht jij dit nummer horen, dan bel je mij. Naar ons, maar eigenlijk krijg je mij aan de telefoon. En dan moet jij mij vertellen waar de 5 in is verwerkt. Dus is de artiest en je weet de titel niet, prima. Of andersom, ook prima, maar je moet het mij benoemen. En de 5e persoon die dit goed heeft, die wint een pakket waar je u tegen zegt.
0: U.
1: Ja, als ik had mee mogen doen, had ik 5 dagen achter de telefoon gezeten.
0: Ja, dat snap ik. Wij mogen niet meedoen. Wij mogen alleen ontvangen.
1: En we hebben hem nog niet gedraaid. Dus het kan nu, maar het kan ook over een uur. Het kan over 1,5 uur. Alles kan.
0: Ja, het kan allemaal.
1: Dus hou je oren open.
0: Ja, en let eens op, hè, die 5 kan overal inzitten. In de titel, in de band, in de... Dat.
1: En als je op de snelweg rijdt, niet gelijk de telefoon in zo, hè. Jongens, kijk daar pas wel uit daarmee, alsjeblieft.
0: Ja, alsjeblieft. We willen geen boetes. Nee. En zeker geen 5 boetes, want we gaan dit 5 dagen doen.
1: Ja.
0: En dan kan je denken, hé, hoe zit het nou? Het is de week van 5, het is vrijdag. Hoezo beginnen jullie de week op vrijdag? Nou, maandag hebben we natuurlijk met z'n allen vrij. Dan is het hartstikke tweede Pinksterdag.
1: Ja.
0: En we gunden jullie wel 5 windagen.
1: Ja.
0: Dus we doen vandaag net alsof het maandag is. En dinsdag is dan dag 2. Woensdag dag 3. Donderdag dag 4. En volgende week vrijdag dag 5. En voor de oplettende luisteraar. Ik ben er volgende week dus een weekje niet. Want ik dacht, als ik vrij ben, mag ik misschien wel bellen. Ik heb net ontdekt dat het niet zo is.
1: Nee.
0: Dat is jammer weer.
1: Nee.
0: Ik had het zo leuk gevonden.
1: Ja,
0: maar Hugo en jij gaan in de ochtend deze wedstrijd, deze eer uitvoeren.
1: Ja, fantastisch jongen. Ik heb er zin in.
0: Ik kan me zo goed voorstellen dat je er helemaal wild enthousiast van wordt.
1: Ja, lekker. Ja. Maar ja. Niet allemaal nu al gaan bellen als die niet wordt gedraaid. Want ik hoef geen 100.000...
0: Nee, voicemails. Dat. En weet je, zelfs als je ernaast grijpt, niet iedereen hoeft te winnen
1: nee.
0: om een winnaar te zijn.

0: Iedereen zijn winnaar lief.
1: Ja. Ja, dat hopen we dan maar.
0: Ja, ik vind het helemaal gezellig dit. Ja. Ik ben heel benieuwd wanneer die plaat met 5 voorbij gaat komen.
1: Ja. Ja.
0: Wat ik wel al weet,
1: is
0: dat er straks een hoop verkeergedoe gaat zijn. Ja, we gaan zo meteen namelijk onze vrienden van de ANWB vragen hoe het is met de situatie op de weg. Maar voordat we dat doen, wil ik van jou graag even een wilde gok. Is het al druk op de weg? Gebeurt er hele jaar niks? Wat denk jij?
1: Nou, ik hoop dat ik een keer goed ga zitten.
0: Ja?
1: Ik denk dat het druk is.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik een kilometer of 120.
0: 120 kilometer.
1: Veel? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Nou, als je moet lopen is het ver.
1: Ja.
0: Ja, 120 kilometer file.
1: Ja,
0: dat is wat jij denkt. Ik denk ook dat het veel is. Want er is ons zoveel gewaarschuwd. Maar het is ook vrijdagochtend. Ja, ik weet.
1: Het is een beetje dubbel, hè?
0: Jij zegt 100. Wat zijn er 120?
1: 120.
0: Dan, ik denk dat ik op de helft ga zitten.
1: 75.
0: Dat is niet...
1: 60, gaf je.
0: Wauw.
1: Dit heb ik nooit gezegd.
0: Zag je wat hier gebeurde?
1: Ja.
0: We gaan denk ik snel naar een liedje. Dan gaan we het vragen aan onze vrienden van de ANWB wat het wel echt is.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu is die weg weer vrij. Er staat nog een file van 15 minuten die langzaamaan gaat oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nou,
3: ik zat in de buurt hoor.
2: Ja, dag. Als dat in de buurt is, dan mag jij van mij. Jij mag nooit mijn administratie doen. Dat is duidelijk.
3: Oh, jammer.
2: Nee, er stond 30 kilometer file. Jij had gezegd 120.
3: Ja, jij
2: ik had gezegd 60. Nou, het was daar nog eens de helft van.
3: Een kwart van wat ik zei.
2: Wauw. Maar wel, wat er staat is wel pittig te pittig. Dat je denkt, jammer de bammer dit.
3: Ja. Jongens, gelukkig zijn wij er om jou door deze files heen te helpen.
2: En dat doen we met een gezellig liedje uit de jaren 70 alweer. Hoor je ze?

0: Echt niet?
1: Nee, ik zal je hart nooit breken. In ieder geval niet expres. Misschien omdat ik een keertje ergens tegenaan stomp. Maar niet, ja, dat is omdat ik een beetje kippig ben. En wat breder dan de gemiddelde persoon. Nou, dat gezegd hebbende, het is tijd voor muzieknieuws.
0: Yay!
1: Muzieknieuws. Ja, we hadden het eerder deze week al over ome Harry Styles. Die ongelofelijke serie concerten geeft in Amsterdam Arena. Zo erg zelfs dat de voetbalclub die daar normaal hoort te spelen uit moest wijken naar Volendam om te voetballen. Ja, ja, zal je toch gebeuren van versnokkers. Maar goed, het schijnt gewoon te mogen.
0: Ja, ik ben bang dat dit niet het laatste is wat we over hem te vertellen hebben.
1: Dat denk ik ook. Nou ja, hij heeft van de week klachten te horen gekregen. Omdat er mensen waren die een VIP-kaart hadden gekocht. En dat zou dan betekenen dat je bijna in het podium stond. En lekker bijna de zweetdruppels van Harry op je gezichtje kon krijgen.
0: En daar betaalde je goed geld voor.
1: Ja, dat was natuurlijk geen goedkope derde rangsplek. Alleen het zicht was wel die van een goedkope derde rangsplek.
0: Ja.
1: Dankzij de spannende loopbruggen die meneer Styles gebruikt om zijn show echt een show te maken, zagen die mensen, die dus klauwen met geld hadden neergelegd, precies niks. Ja, de onderkin van de security guard, die zagen ze.
0: Ja.
1: Maar verder niet echt. Daar zijn klachten over geweest. Toen hebben ze gezegd, we passen het aan. Dus ik zie dat. Ik denk, ik word enthousiast, hè. Ze gaan die loopbrug anders neerleggen.
0: Dat dacht ik ook.
1: Ze gaan, of ze halen lager, er eentje weg of lager. Of ze zetten die mensen op een verhoginkie. Nee, wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben die mensen naar achter geschoven.
0: Ja.
1: Dus jij hebt heel veel geld betaald om de zweetdruppels van Harry Styles op je voorhoofd te voelen. En ze zetten je verder naar achter.
0: Ja, maar weet je wat het is? Als je vooraan staat, sta je nog steeds vooraan, denk ik. En dan moet je kiezen. Of wil je hem niet zien en dan 3 minuten wel na max en heel dichtbij. Of, want als je verder weg staat, zie je natuurlijk meer. Snap je? Dus het is of het een of het ander. En er zullen ook vast mensen zeggen, oh, maar ik sta nu te ver. Maar ja, als je dichtbij had gaan en niks had gezien, was het ook niet goed geweest. Dus ik denk dat dit best wel een goed...
1: Ja, ik snap het. Maar als ik nou, wat ik dus ook verdrietig vind, die mensen die eerste ronde er waren. Eerste en tweede. En die allemaal hebben geklaagd. Die hebben dus helemaal geen schadevergoeding, niks.
0: Nee, want het
1: niet
0: is
1: eens een ijsje. Ik weet toevallig hoe duur dat is daar. Dat is, kan je een hele bak chemo-ijs verkopen.
0: Ja. Maar er was wel meer ophef, want je kreeg dus ook een VIP-pakket. Nou, dat was dus een nagelvel.
1: Sorry, wat?
0: Een nagelvel, nagellak, nagelstickers en een keycord. En dan kreeg je een toilettas. Ja, en dan heb je en slecht zicht. Dus nu hebben ze ineens lastminute besloten om daar nog een tote bag bij te doen. Want daar was dus ook super veel ophef over. Want je betaalt gewoon voor zo'n kaartje, schrik niet, ruim eigenlijk meer dan €600.
1: Wat de hel?
0: Ja. En dan heb je,
1: wat de hellie, zeggen wij dan.
0: Ja.
1: Nou, Harry, ik hoop dat je hiervan leert.
0: Ja.
1: Dat hoop ik. Over andere bijzondere concertreeksen gesproken. Na 7 juni, want dat is de laatste voor de K3 Originals, zegt Studio 100-baas Gert Verhulst dat het echt klaar is met K3.
0: Ja.
1: Althans, met de Originals.
0: Ja.
1: Ja, ze beginnen donderdagavond, dat was dus gisteren, in de AFAS Dome in Antwerpen aan hun allerlaatste serie Reunie concerten.
0: Ja, dat is best wel lang bezig. Want wanneer begon? Nou, vorig jaar toch al?
1: Ja.
0: Zo.
1: En not to do. Nou ja, er is geen enkel plan om dit te verlengen. En dat is ook echt niet de bedoeling, aldus Verhulst. Het succes van deze reeks heeft ermee te maken dat de mensen beseffen dat dit de allerlaatste keer is dat ze hen zullen zien. Aldus de Studio 100 baas. En er wordt definitief een streep ondergetrokken op 7 juni. Eens en voor altijd. Ja, jij wist mij iets leuks te vertellen over Kathleen.
0: Ja, want die...
1: Even help mij, wie is dat nou? Is dat,
0: dat is de
1: rode, de blonde.
0: Die als eerste, zij was de original en zij is dan Josje geworden. En zij vertrekt terug naar Zuid-Afrika. Want ze is wel een beetje klaar met de schijnwerpers. Ze zegt, ik heb geen applaus en veel publiek nodig om te weten dat ik iets goed doe. Vind ik wel heel knap dat je dat zegt. Want ja, ik denk niet dat iedereen er zo in staat. Maar het leuke is dus, zij heeft 2 zoontjes. Ik weet niet precies hoe oud, maar wel wat jonger. En die wisten dus niet dat hun moeder heel bekend was. Ze wisten wel dat ze in een soort popgroepje zat.
1: Maar die dachten dat het stelde niks voor.
0: Alsof je hier gewoon op een klein festivaletje, en dat zagen hun voor zich. En toen gingen ze dus mee naar een van de eerste van de reeks. En toen waren ze helemaal in shock om hoeveel mensen hun moeder kende en hoe bekend ze was. En het mooiste uitspraak vind ik toch wel dat K3 heeft gezegd dat hun vriendschap op dit moment zelfs beter is dan dat het ooit is geweest.
1: Wauw.
0: Ja, is dat dan echt zo of is dat gewoon, weet je, dat is altijd ook maar weer de vraag.
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, misschien zit er ook een beetje sentiment in, hè?
0: Ja, omdat je nu een beetje ook volwassener, je zit niet meer van, oh, we moeten presteren. Ja, soort van wel, maar het is niet meer, we zitten nu niet meer bij elkaar omdat het moet, maar ook omdat we het willen. Dus ik denk dat ook wel een andere soort connectie.
1: Andere vibe.
0: Ja.
1: Een andere vibe. Ja, dat snap ik. Nou, en jij had tot slot ook nog een muzieknieuw
0: momentje. Ja, want ik zie hier staan, Jessie G heeft bekendgemaakt dat ze kankervrij is.
1: Yay, wat een goed nieuws.
0: Ja.
1: Wat een lekker nieuws zo op de vrijdag.
0: Dat heeft ze in een emotionele social media post gedaan.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat ze heel erg opgelucht is voor het eerst dit jaar. Ja, snap ik wel. Dat is niet niks, hè.
1: Nee, nou dat.
0: Dus en hopen dat het ook zo blijft. Dat is altijd dan maar weer de vraag. Maar ze bleef wel optreden, zag ik.
1: Ja,
0: dus dat is dan ook
1: is
0: wel
1: echt. Maar ik snap het ook, hè. Het is zo dubbel. Aan de ene kant voel je dat je leven stopt. En aan de andere kant voel je dat je leven absoluut niet moet stoppen.
0: Ja, en dat vind ik dan wel mooi van, weet je, oké, het is kut, maar blijf positief en haal er nog elke dag uit wat je eruit kan halen. Zoiets moois, als je het ook kan, hè.
1: Nou, precies.
0: Veel mensen niet.
1: Precies.
0: Dus.
1: Nou, ik zeg tijd voor muziek. Wat hebben we daarna nog vandaag?
0: Hetzelfde woord, ander nummer.
1: Oeh. Oh. En wat, weet je al wat het woord wordt?
0: Ja, die heb ik uitgekozen.
1: Oh. Ik ben heel benieuwd. Nou, dat komt er straks aan. Maar nu eerst gewoon knetterhard muziek.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: ergens van. Dit is weer ergens uit gepikkensteeld. Maar ik weet even niet meer wat. Daar komen we later op.
1: Maar jongens, ik heb nieuws.
0: Ja, ik zag jou rete enthousiast. Vertel.
1: We hebben een winnaar!
0: Ja, voor de mensen die denken, wat is er? Wat een winnaar? Wat heb ik gemist? Je hebt niet opgelet, hè?
1: Nee.
0: Je hebt niet opgelet. Vertel jij nog één keer welke actie er loopt.
1: Nou, het is de week van 5. Want Girl Power Radio bestaat bijna 5 jaar.
0: Yay!
1: Om precies te zijn, als ik het goed zeg, zelf volgende week zondag.
0: 31 mei bestaan we 5 jaar.
1: En daarom doen wij 5 dagen lang in de ochtend tussen 5:05 en 5:10... tijdens vallen en opstaan een nummer met 5 erin. In zowel de titel of in de artiest. En als jij dit nummer hoort, dan ga je bellen.
0: En je bent de 5e beller.
1: Ja.
0: En je hebt het antwoord goed.
1: Ja.
0: Het waren wel heel veel dingen waar ze aan moesten voldoen.
1: Ja.
0: Je moest 5e beller zijn, je moest het antwoord weten.
1: Ja, maar weet je wat het is? Anders wordt het zo makkelijk.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, blijkbaar was de plaat duidelijk te herkennen. Want je hoorde dus... Nee, dat gaan we straks vragen aan de winnaar. Maar dat wist iedereen. Alle bellers hadden het antwoord goed. Alleen niet alle bellers waren 5e beller.
1: Nee.
0: Maar Erika was dat wel.
1: Oeh.
0: Dus wij gaan even bellen. Of althans, ik ga een wilde poging doen om te bellen met Erika. Als het goed is, gaat... Kijk, hij gaat nu over. Erika, ik hoop dat je...
2: Hallo
0: Erika.
2: Hallo, met Erika.
0: Hi, wat leuk dat jij hebt gebeld. En wat fijn dat we je te pakken kunnen krijgen. Je spreekt met Rea en Danique van Girl Power Radio.
1: Hallo.
0: En jij was 5e beller. En weet jij nog welk liedje jij zei dat er gedraaid werd?
2: Jullie zijn heel slecht te verstaan.
0: Dat geloof ik meteen.
1: Ja.
0: Oh, je hebt je radio nog aanstaan. Kan dat kloppen? Of zit je in een auto? Wat
2: nee,
0: is wat gebeurt er?
1: Hallo?
0: Oh, Erika.
1: Toen werd het stil.
0: Ja. Oh, is ze er nog? Ja, ze is er nog wel.
1: Ja. Heel vaak.
2: Ik hoor alleen maar muziek.
0: Ach, nou, lieverd, weet je wat? Dan ga ik je helpen. Help dit. Hallo?
1: Hallo?
0: Erika? Erika? Oh, nee, het gaat toch niet gebeuren dat we onze eerste winnaar niet te pakken krijgen?
1: Oh, nee.
2: Ik hoor jullie wel, maar heel zacht.
0: Oké. Okay. Nou,
2: nu hoor ik jullie.
1: Oh,
2: ja.
1: Zo, dat duurde even. Hallo.
2: Ja, ik hoorde de muziek er doorheen.
0: Oh, er zit een vertraging in natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Oh, jeetje. Erika, lieve schat. Kan je ons uit de brand helpen en vertellen welk liedje het was dat je hoorde?
2: Dat was Mambo Number 5.
1: Ja.
0: Erika, mogen we jou feliciteren?
2: Yeah!
0: Jij bent de eerste winnaar!
2: Oeh!
0: Ja, nou,
2: leuk.
0: Wij gaan zo meteen buiten de uitzending even jouw gegevens opnemen. Want dan krijg je aan het eind van de week van 5 een prachtig prijspakket thuisgestuurd.
2: Leuk. Ja, hartstikke leuk.
0: Nou, van harte gefeliciteerd, Erika.
2: Ja, dank jullie wel.
0: En, ik weet niet wat er gebeurt, maar niet meteen. Je wordt strakjes teruggebeld door onze redactie. En die gaat met jou even afspreken waar dat prijzenpakket naartoe mag. Ik wil je een onwijs fijn Pinksterweekend wensen.
2: Jullie ook.
0: En gefeliciteerd met je prijs.
2: Ja, dankjewel.
0: Helemaal gezellig. Dan gaan wij nu echt naar de muziek. Niet schrikken als die er binnenkomt hoor, Erika. Dit hoort.
2: Nee, is goed.
0: En blijven luisteren.
2: Fijne dag nog.
0: Doei.
2: Doei.

0: Volgende week kan jij dat zijn, hè, luisteraars?
1: Ja, als je denkt, shit, ik had ook wel zo'n mooi pakket willen winnen. Ja.
0: En het chill is, als jij dus nou maand, dinsdag voor niet de eerste beller bent, heb je woensdag, donderdag en vrijdag ook nog de kans.
1: Maar om
0: je
1: wint het maar wel te proberen. Keer, ja, nou dat.
0: Sorry.
1: Ja. En dat deze feestvreugde brengt ons alweer zo goed als aan het einde van het tweede uur. We hebben nog maar een uurtje.
0: Maar we hebben nou nog een heel uur, hè, jongens?
1: Ja, zeker. En in dat hele uur gaan een aantal hele leuke dingen gebeuren. We gaan het hebben over hetzelfde woord, andere titel.
0: Ja.
1: En je hebt een prachtig woord gekozen.
0: Ja.
1: En dat is, ik weet niet, is dat je hobby?
0: Nee, alles behalve. Dus daarom dacht ik van, ik ontmijd dit. Dus dit wordt het woord.
1: Je gaat een woord. Ja, snap
0: kijken
1: ik.
0: Of ik gemotiveerd een keer kan worden daardoor juist.
1: Ik begrijp het. We gaan verder een ontzettend goede tip aan je meegeven. Hoe je deze laatste werkdag van de week gaat overleven.
0: En we hebben een goede.
1: Jazeker. En er is natuurlijk sportnieuws met niemand minder dan onze allereigenste Deborah.
0: Ja.
1: En dan hebben we de drie van vandaag. Oftewel drie ongelooflijk nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je er geen bal aan hebt. Maar waar je dan toch de blitz mee gaat maken bij het koffiezetapparaat.
0: Echt, geloof ons.
1: Ja, ja. Sprak ik teder. Ja, ik ben heel hard aan. Er zit minimaal één dierenfeitje in.
0: Ja, als je ons vaker luistert, dan weet je dat hopelijk ondertussen allemaal ook wel.
1: Ja, precies. Dat hoeven we eigenlijk niet meer te vertellen.
0: Het is bij ons altijd dierendag soort van eigenlijk hier.
1: Het is bijna altijd dierendag. Ja, al was het alleen maar vanwege onszelf en de collega's. Ja, dat is een beetje zelfliefde. Dat mag gewoon. Nu is het in ieder geval tijd om de situatie in de wereld te bespreken. Evenals de situatie op de weg. Daarna komen we bij je terug met al dat lekkers. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En Danique, lekker ook. Zie je het aan.
0: Ja.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten sturen 5.000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Gaat in de weg en daarom zijn 2 rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een 30 minuten vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Schultz en Francesco Yates met Sugar. Nou, dat moest wel duidelijk zijn, ja. Toch? Dat dat niks anders was dan suiker.
1: Suiker.
0: Het is tijd voor zelfde woord, ander verhaal.
1: Ja.
0: Vertel even aan onze luisteraars, wat is dat, Danique?
1: Nou. Ik kies random, soms Rea, maar vraag ik een random nummer. Woord. Zo. En met dat woord gaan wij een nummer zoeken. Dus het woord moet in de titel voorkomen. Het kan ook iets langer zijn gemaakt. Dus het hoeft niet alleen dat woord te zijn, maar het moet in voorkomen. En wat je daarmee krijgt is dus totaal verschillende nummers tegenover elkaar.
0: Met een mooi verhaaltje. En wij hebben er allebei dan één uitgekozen. Dus dat is ook wel grappig. Ja. Twee verschillende muzieksmaakjes tegenover elkaar. En vandaag was het woord... Wat was het woord?
1: Run.
0: Ja, ik vroeg net al, is dat je hobby dan, dat rennen?
1: Nee, juist niet.
0: Nee, dus jij dacht misschien dat ik nu in beweging kom van... Ik vind rennen ook moordend hoor. Helemaal geen zin in dan.
1: Ja, ik vind het ook niet...
0: Maar goed, hè?
1: Het is niet mijn...
0: Het is niet mijn ding. Maar het is wel mijn ding in de muziek, kan ik je vertellen. Want mijn keuze viel vandaag daardoor op The Runner van The Three Degrees. Ja, ik ga er even iets over vertellen. Ik neem je mee terug in de tijd. Het jaar 1978. Ik was er al. Ja.
1: Wow.
0: En de dansvloeren lagen vol met glitters. En mijn kleine babygimpjes. Nee, dat dan weer niet. De lichten flitsten, de baslijnen dreunden door de speakers. Dit was namelijk het tijdperk van de disco. En dat tijdperk was er één Amerikaanse meidengroep die de wereld veroverde. Namelijk de Three Degrees. Ja, en ze bestonden al een tijdje en stonden bekend om hun lekkere Philadelphia soul. Maar eind jaren 70 veranderde de muziek en het moest allemaal sneller, elektronischer, energieker. En de groep sloeg daarom de handen ineen met een legende, Giorgio Moroder. En Giorgio Moroder was echt de king van de electrodisco. Hij is ook een van de eerste mensen die een vocoder, dus een stemvervormer zoals Cher, gebruikte in zijn liedjes.
1: Wow.
0: Dat was revolutionair.
1: Dus dit is voor die tijd was dit echt een...
0: Hipper de pipper.
1: Oké.
0: Okay. Ja, hij was dus... hij werkte bijvoorbeeld ook met sterren als Donna Summer. Dat is ook niet de minste, hè? En samen met zangeres Sheila Ferguson van The Three Degrees schreef hij The Runner. Het nummer werd de tweede single van hun album New Dimensions. En er waren dus ook echte nieuwe dimensies voor hen.
1: Ja.
0: En de sound was uniek. Een perfecte mix van die soulvolle stemmen van die meiden en een soort hypnotiserend elektronische synthesizers van Moroder. En als je het nummer hoort, dan kan je eigenlijk niet stil blijven zitten.
1: Nee.
0: Nou, waar gaat het nummer over? De titel zegt het al, The Runner. Het gaat over de jacht in de liefde. Over een ongrijpbare man die constant op de vlucht is. En vrouwen die achter hem aan moeten rennen om zijn hart te winnen. Moeten, dat willen ze vooral. Het tempo van de muziek weerspiegelt die achtervolging. Het is snel en het houdt maar niet op. Dit nummer sloeg dus in als een bom, kan ik je vertellen. Het werd een wereldhit. Vooral in Europa dansten de clubs de hele nacht door op deze track. En in het Verenigd Koninkrijk stormde het zo de top 10 binnen. En ook in Nederland werd het een lekkere disco-klassieker die vandaag de dag nog steeds op feesten of gekke aerobics-klasjes gedraaid wordt.
1: Wow.
0: Ja, daar gaan we dus naar luisteren vanuit mij. Maar jij hebt ook een run uitgekozen.
1: Ja,
0: en welke run is dat dan?
1: Iets minder oud, maar het scheelt niet veel. Want mijn nummer komt al uit 1985. Dat is Running Up That Hill van Kate Bush. Een van de meest iconische nummers van de Britse singer-songwriter. Nou, het is nog best wel een strijd geweest om de titel. Want ze zingt ook over een deal with God. En eigenlijk was het idee om dit nummer ook daadwerkelijk een deal with God te noemen.
0: Ja, waarom ook niet?
1: Nee,
0: zit in de tekst.
1: Ja, maar het zou het nummer kunnen boycotten of te weigeren te laten draaien op de radio.
0: Ja,
1: en hoewel Bush het er eigenlijk niet mee eens was, gaf ze toe om het nummer een kans te geven. De titel werd veranderd naar Running Up That Hill en tussen de haakjes A Deal With God. Maar dit is dus heel leuk, want dit nummer is vaker teruggekomen. Want in 2012 werd er een remix gebruikt tijdens de sluitingsceremonies van de Olympische Spelen in Londen. Maar nu komt het. 37 jaar na de release-datum bereikt het nummer voor de eerste keer een nummer 1 positie in de officiële Britse hitlijsten. Nou, denk je, 37 jaar, dat is veel, hè?
0: Dat is lang, dat is bijna net zo lang als die meneer in de gevangenis zat aan het begin van de show.
1: Maar dat komt omdat in mei 2022 het nummer intensief gebruikt werd in het vierde seizoen van Stranger Things van Netflix. En dat valt mij op, ze hebben ook vaak echt goede nummers in die serie, maar zodra er een nummer wordt gebruikt in Stranger Things, wam, gelijk de hitlijsten in.
0: Ja.
1: Dus, en daardoor is het nog iconischer geworden en kent, denk ik, mijn generatie het ook. Eindelijk.
0: Nou ja, twee compleet andere manieren van rennen. De ene achter iemand aan, de ander tegen de berg op. Wij gaan ze lekker achter elkaar voor je draaien. En daarna komen we bij je terug met zeer waarschijnlijk toch wel het sportnieuws. Oh.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. PSV kroonde zich vorige week al tot landskampioen, maar vanavond staat er in de laatste speelronde van de Eredivisie nog genoeg op het spel. Zo wordt er nog gestreden om 2 tickets voor Europees voetbal. We gaan namelijk erachter komen wie nummer 2 en 3 gaat worden vanavond. En er zal duidelijk worden welke clubs er volgend seizoen op het hoogste niveau uitkomen. De KNVB brengt vanaf volgend seizoen het aantal clubs in de Eredivisie terug van 12 naar 10. NAC Breda en Excelsior weten al dat ze volgend seizoen op het tweede niveau spelen. Maar ook de nummer 10, ADO Den Haag, nummer 9, Heren United en nummer 8, AZ, zijn nog niet helemaal zeker van hun plek in de Eredivisie. Dat heeft te maken met de situatie in de eerste divisie, waarin de Graafschap vanavond een beslissingswedstrijd speelt tegen Jong Ajax. Wint de Graafschap, dan promoveert de ploeg uit Doetinchem en degradeert dus ook de nummer 10 uit de Eredivisie. Bij een overwinning van Jong Ajax, dat als belofte team niet mag promoveren, blijft de nummer 10 van de Eredivisie op het hoogste niveau. ADO Den Haag staat momenteel dus op nummer 10, maar ook dat kan vanavond nog veranderen. Lorena Wiebes heeft de eerste rit in de ronde van Burgos gewonnen. De renster van SD Works was na 127 kilometer koers met start en finish in Burgos veruit de snelste in de massasprint. Ook in de laatste reguliere speelronde van de Premier League darts hebben Michael van Gerwen en Gian van Veen niet weten te imponeren. Van Veen kwam in Sheffield in de kwartfinales tekort tegen German Price. Het werd 6-2. En van Gerwen kreeg nog wel een wedstrijdpeil, maar verloor de beslissende leg van Luke Humphries. Het werd 6-5. NASCAR-coureur Kyle Busch is donderdag op 41-jarige leeftijd onverwacht overleden, hebben zijn familie en NASCAR gezamenlijk bekendgemaakt. Eerder op de dag was al naar buiten gekomen dat de Amerikaan met een ernstige ziekte in het ziekenhuis was opgenomen. Het is niet bekend aan welke ziekte Busch is overleden. Dit weekend kijken we ook uit naar heel veel boksen. Want niet alleen Verhoeven komt in actie, maar ook onze eigen Maud van der Toorn en Tessa de Kom, powered by Girl Power Radio, hebben wedstrijden dit weekend. Maud van der Toorn in Eindhoven boksen en Tessa de Kom kickboksen in Essen. En dit was het sportnieuws. Een heel fijn weekend. Heb het goed en graag tot maandag.

0: Ja, you just might. En weet je wat je zou kunnen doen?
1: Nou, vertel.
0: Iets handigs om deze aanloop naar het weekend te overleven.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb namelijk voor jou vandaag, gratis en voor niks, de Hoe overleef ik de laatste werkdag tip.
1: Yep.
0: Ja, het is vrijdag voor de meesten de laatste werkdag van de week. Maar hoe kom je die laatste werkdag nou een beetje goed door? Hè? Hoe kom je dit het makkelijkst, het fijnst, het gezelligst door? Nou, ik heb er eentje, joh. Ik pas hem zelf ook wel eens toe. Als je nou heel veel dingen moet doen op een dag. Dan gaan we de 1-3-5 regel toepassen.
1: Ik heb hier nog nooit van gehoord.
0: Nou,
1: vertel mij.
0: Bij deze.
1: Ons.
0: Je kiest vandaag bewust voor één grote taak.
1: Ja.
0: Eentje waarvan je denkt, oh, 3 middelgrote taken.
1: Ja.
0: Dat je denkt, 10 minuutjes, zoiets. En 5 kleine klusjes.
1: Dat is
0: 5 kleine, even brieven naar de brievenbus brengen. Even,
1: zo.
0: Weet je, dat.
1: Okay,
0: dat zo'n klein klusje.
1: Ja.
0: En die middelgroot is een mail schrijven. En die grote is een heel schema maken voor whatever.
1: Ja?
0: Ja?
1: Oké. Okay.
0: En die streep je af, daar maak je een lijstje van. Dus de grote, de 3 middelgrote en de 5 kleine. En dan elke keer als je er eentje afstreept, mag je een klein feestje vieren.
1: Yeah.
0: En dat kun je doen door een klein wandelingetje te maken. Door jezelf een gevulde koek te geven. Door een lievelingsliedje te draaien en daar even op te dansen. Door stiekem de kauwgom uit de tas van je favoriete collega te pikken. You know who you are.
1: Maar maakt het dan ook uit in welke volgorde? Of zolang het maar... Wat doe jij? Doe jij dan eerst de grote en dan langzaam? Of gooi jij het gewoon allemaal door elkaar heen?
0: Ik ga eigenlijk van groot naar klein altijd.
1: Oké.
0: Dat is niet per se goed hoor. Maar dat is...
1: Nee, maar
0: dan, ja.
1: Ik heb nog nooit gedaan, dus dan weet ik waar.
0: En dan is het voelt het alsof het steeds minder wordt. En steeds minder zwaar. En het is steeds feestelijker.
1: Ja, dat is waar. Maar dat vind ik een goeie.
0: Ja, snap je?
1: Ja.
0: Deze gaan we gewoon doen.
1: Ja.
0: We gaan gewoon terugtellen andersom eigenlijk. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1 grote, 3 middelmatige en 5 kleintjes.
1: Ja.
0: Nou, en dan als beloning steeds een gezellig dansje. Bijvoorbeeld op Cascada.

0: Oh, ik ben helemaal kapot gedanst met Cascada. Ja,
1: lekker.
0: Ik ben blij dat ik niet naar mijn werk hoef te lopen, maar dat ik dat dus met de auto kan. Ik hoop dat andere mensen er ook een beetje blij mee zijn. Want de situatie op de weg, daar gaan we het over hebben.
1: Ja, denk je dat het drukker is? Ik denk het wel.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb het idee dat het volgens mij morgen gewoon helemaal dramatisch gaat zijn.
1: Ja.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Nou kijk, weet je waar ik vandaan kom? Daarvoor zal het heel het weekend druk zijn.
0: Ja, jij woont bij het strand.
1: Ik zit heel dicht op het strand. Dus ik ga veel ter been dit weekend.
0: Ja, ik snap het.
1: Dus,
0: ja. Nou, hartstikke leuk. Ik zeg, we gaan kijken naar de situatie op de weg. En daarna komen we je troosten met de lekkerste plaatjes. En natuurlijk ook nog de drie van...
1: Vandaag!
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de weg. Onder andere in het midden van het land. Dat komt ook door een paar bijzonderheden daar. Allereerst de A27 Almere-Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 10 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Verder gaat in de weg bij Hout op de A27 naar Gorkum. Vanaf knooppunt Rijnsweerd 10 minuten vertraging. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Elspeet. Ongeveer 10 minuten extra door een ongeluk. Daar moet je eraf via de af- en de oprit. Daar word je dan lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: goes.
1: Boom.
2: Ja, dat mag ik hopen denk dat jouw hart boom zegt.
1: Ja,
2: precies. Anders,
1: ja, als het niks meer zegt, hebben we toch wel een probleem.
2: Ja, dan zou ik toch maar even huisarts hebben.
1: Dat dus. ja, dat duurt vrij lang, kan ik je vertellen. Dan ben ik al dood. Dat gaat niet goed komen. Nee. Het is tijd voor de drie van vandaag.
2: Ja!
1: Drie nutteloze feitjes, weetjes, niksjes van de Vriemen de Vrommen de Flopsie.
2: Ja.
1: Luister en huiver.
2: Ja, ik luister altijd.
1: We hebben het natuurlijk gehad over de blauwe walvis. Een van mijn favoriete dieren.
2: Ja.
1: Daar hebben we heel veel over geleerd.
2: Ja.
1: He, je kan door zijn hart heen zwemmen. Ja, dat is toch bizar. Maar over dat hart gesproken. Blauwe walvissen horen elkaars hartslag op 3 kilometer afstand. Ja. Nou, het hart is dus, hadden we al eerder verteld, zo groot als een bumperauto, een botsautootje. En weegt ongeveer 180 kilo. En die hartslag is zo krachtig dat de laagfrequentietonen kilometers ver door het oceaanwater reizen.
2: Ja, ik vind dat eigenlijk niet iets heel raars. Het lijkt me best logisch, want je zit gewoon
1: maar
2: met
1: 3 kilometer is ook ver.
2: Ja, maar hun hebben natuurlijk van die sensoren in hun. Ik
1: ja,
2: weet niet hoe dat
1: ja dingen.
2: Plus het golfslag van het water zou ook wel meewerken, want ja, niet dat je letterlijk het hartbeat voelt door de golven, maar best wel wat, denk ik.
1: Ja.
2: Dus alsnog wel heel ver trouwens. Wacht, 3 kilometer is trouwens wel heel ver.
1: Snap je?
2: Zo.
1: Het is niet
2: ik zat even bij een kilometer.
1: Niet 3 doors down. Nee, 3 kilometers wel, down.
2: Ja. Wow, dat is eigenlijk inderdaad best wel veel.
1: Ja, dat is
2: Dus het is eigenlijk misschien wel nooit stil voor hun. Hun horen dus altijd wel iets eigenlijk. Oh, dat is pas ziek. Mm. Dat je ja. Ja, mij niet bellen.
1: Nee.
2: Ja, en verder.
1: De volgende. Even kijken. Er geldt een anti-spionagewet voor postduiven in Frankrijk.
2: Ja. Wacht even, maar postduif
1: ja
2: en spion, dat zijn twee
1: compleet
2: verschillende dingen. En het is nou niet, denk ik, dat een duif gaat zeggen: oh, ja, nou die meneer stond daar.
1: Nou,
2: zo
1: dat, hè?
2: Laat. Dat is. Weet jij ook toevallig waarom? Hoe dit zo letterlijk.
1: Ja, dat weet ik. Nou, volgens een oude Franse wet is het streng verboden om zonder officiële toestemming van de overheid een cameraatje aan een duif te bevestigen.
2: Oh.
1: Ja. En die wet die stamt dus uit de oorlogsjaren.
2: Maar wacht even.
1: Want toen deden mensen dat. Deden ze een cameraatje aan een duif. En dan zeiden ze: hup, duif, vlieg, vlieg, vlieg boven oorlogsgebied. Zodat je kan zien wat er gebeurt.
2: Pauze, pauze, pauze.
1: Ja, breaky, breaky.
2: In de oorlog hadden ze nog geen kleine camera's, hè?
1: Nee, dat was een
2: dus
1: unit van een ding.
2: Hoe vliegt een duif? Want ik zie, jongens, dit is wat ik zie. Ik zie echt zo'n tv, nou niet een tv-camera, maar echt wel een grote, niet een camera, fototoestel, maar eigenlijk wel wat groter. Want toen hadden ze nog niet de techniek die ze nu hebben. Dus ik zie het al helemaal voor me, maar dan zit je toch met 10 duiven vast. Hoe kan je nou, ja, huh?
1: Ja,
2: okay, dat
1: nou
2: was
1: ja,
2: even de pauze.
1: Misschien hebben ze aan elkaar geknoopt. Ik weet het niet. Het is wel een goede vraag.
2: Ja, dit was
1: ze
2: even
1: hadden zo'n lichtgewicht cameraatje als we nu hebben. Dat bestond
2: ik
1: helemaal niet.
2: Ik echt even kortsluiten toen je zei oorlog terug. Hè, maar dat kan toch niet?
1: Ja.
2: Ja, maar ja. Misschien was toen de techniek wel iets voor, weet je. Dat kan natuurlijk ook. Ja.
1: Ik vind het een hele goede vraag van jou. Ja. Dit is, ja, dat.
2: Oké. Okay.
1: Dan hebben we de laatste. En deze is bizar.
2: Oké. Okay.
1: Wist jij dat mensen net als zebra's strepen hebben? Of tijgers? Of leeuwen? Of ja, je kijkt me nu aan. Oké, let op.
2: Ik heb geen strepen hoor.
1: Jij hebt wel strepen. Luister, gestreept tijgertje van me.
2: Wow.
1: Wij hebben net als tijgers strepen over ons hele lichaam. Dat zijn de zogenaamde lijnen van Blaschko. En die volgen de migratie van cellen tijdens de embryonale ontwikkeling. Dus als je nog een embryootje bent. En die worden pas zichtbaar onder UV-licht of bij specifieke huidziekten.
2: Wacht.
1: Ja. Dus.
2: Hebben we het over als je een embryo bent of als ik nu in UV-licht sta, heb ik ook strepen? Want
1: ja,
2: als ik ga. Ik ging een keer midget golfen in Glow in the Dark. Dan heb je dat dus ook UV. Heet dat UV?
1: Ja. Nee, ja.
2: Lampen. Nou, ik heb nog nooit die strepen op mijn lichaam gezien hoor.
1: Je moet gewoon goed kijken. Nou,
2: wel rimpels.
1: Het wel rimpels. Ja.
2: 20 en nu over rimpels zeiken.
1: Slagschaduw. Ja, precies. Oh. Het patroon, omdat die celstromen dus overal dezelfde efficiënte routes volgen, krijgt elk mens ongeveer een gelijkwaardig onzichtbaar patroon. Op de rug is het een V, op de borst en buik een soort S en de armen en benen lopen ze verticaal. Ja, nee, dit is...
2: Ik ga dit echt uittesten.
1: Yes, you have streeps. En ik heb hier, dus dat is wel grappig. Je kan het opvinden. Kijk, en ja. Wanneer worden ze wel zichtbaar? Bij mensen met mosaïcisme. Dat is een soort celmutatie. Of specifieke huidziekte. Dan krijgt de ene celstroom een andere kleur of structuur dan de andere ernaast. En dan zie je dus ineens de zebrastrepen verschijnen.
2: Oké.
1: Ja, wist je niet, hè? Ik ook niet, hoor, trouwens.
2: Oh, ik heb dit opgezocht.
1: Ja.
2: Ik zoek het niet op. Ik klik dit weer weg.
1: Ja, dit zijn geen hele frisse...
2: Het is niet vies, maar misschien omdat je het niet bent gewend dat het te zien is, dat het een beetje...
1: Maar je bent gewoon een zebra, dus. Ja. Of een tijger, of een... Ja. Nou, dat is toch leuk? Ik vind het
2: interesting.
1: Leuk.
2: Dit is een idee.
1: Nou, dat dacht ik nou ook. Ik vond het ook hartstikke interesting.
2: Ja, dus als ik vanmiddag in mijn koffiezetapparaat zeg, loop ziek. Ja, jij hebt strepen. Dan denk ik, strepen. Wat heb ik aan? Nee.
1: En dan zegt iemand anders, na strepen, je hebt vooral tijgerogen.

0: Jam and Spoon met Plavka in Love, Fall in Love with Music, Right in the Night. Nou, dat is wel gelukt. Waarom ben jij? Hoor ik jou niet? Ja, want je staat wel open. Oh, ja. Oh, is het touwtje? Zal het touwtje er weer tussen?
1: Misschien moet ik een keer stoppen met al dat draaien.
0: Ja, hou eens op met dat draaien en dat tuten.
1: Ja.
0: Nou ja, we gaan er ook bijna mee stoppen. Want het is alweer bijna het einde van het derde en laatste uur van en opstaan.
1: Maar we hebben nog heel veel leuks vandaag.
0: Zeker weten.
1: Namelijk.
0: Ja.
1: GP at Work.
0: Dat start om 10 uur. En dat is de allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Ken gewoon.
1: Ja. En dan hebben we vanmiddag weer achter aansluiten.
0: En dat begint ietsje eerder dan dat je normaal van ons gewend bent. Namelijk om 2 uur. Wij gaan namelijk met de ambtenaren de deur uit. Die stappen meestal rond 1 uur of 1 zo op hun fietsje.
1: Ja,
0: om naar de carpoolplek te rijden.
1: Met interessante dingen voor weer aankomende zondag.
0: Ja, want zondag is het weer zover. Dan is er weer een aflevering van de Haagse zomerhit voorrondes. De laatste voorronde trouwens.
1: Oh, het gaat snel.
0: Ja, dan gaan we naar de alweer. Dan zijn we alweer een maand bezig, joh.
1: Ja, maar volgende week is dan de halve finale al.
0: Not to do. Nou ja, en als je daar dus bij wilt zijn.
1: Dat wil je.
0: Sowieso. Dan kan dat, hè. Zondag hartstikke gratis. 7:30 in de maatschappij op Scheveningen. En dan krijg je 3 bandjes. En welke 3 bandjes dat zijn, dat hoor je dus vanmiddag in achter aansluiten. Sterker nog, 1 van die bandjes hebben we te gast. En die andere, die mogen we vanaf hun werk lekker inbellen.
1: Zo. Gek.
0: Ja, en dan denk je, nou, is wel klaar zo verder. Vind wel mooi met mijn leven. Nee, want om 4 uur is het tijd voor
1: Freaky Freaky Friday.
0: Ja, de allerlekkerste freaky plaatjes om je het weekend in te helpen. Van niemand minder dan onze allereigenste Justin. En dan is het nog niet klaar, hè? Want vanavond is het tijd voor een gloednieuwe aflevering Mosh Cult, de metal podcast. Ja.
1: Ja, fantastisch.
0: Met Mayo, Neo en Maggie en mijzelf natuurlijk. En ik ga je vertellen, er komt echt een hele hoop leuks voorbij. Tune in om 8 uur, van 8 tot 10, Mosh Cult.
1: Oh.
0: Ja. En dan denk je, oké, en dan is het weekend en dan is het klaar. Nee.
1: Nee? Nog meer. Moet niet gekker worden.
0: Maar we doen het lekker wel. Want zondagochtend is het tijd voor onze eigen Helien met haar B-side radio. De allerleukste verhalen achter de B-kantjes van mooie platen. Jazeker wel. Ja. En natuurlijk heeft zij een aantal shameless self-promotion plaatjes.
1: Oeh.
0: Mooie muziek van Nederlandse bodem. En misschien zelfs een klein vooruitblikje op Helien's huiskamersessies.
1: Maar we hebben nog wel één ander belangrijk dingetje.
0: Ja.
1: Aangezien maandag nog Pinksteren is,
0: zijn
1: wij niet live te horen.
0: Nee.
1: Maar we hebben natuurlijk wel de beste, vetste, mooiste muziek van jullie. Dus
0: gewoon
1: lekker luisteren.
0: Lekker luisteren. En zorg ervoor dat je dinsdag weer klaar zit.
1: Ja, met je telefoon.
0: De 5.
1: Oh.
0: Ja, wie weet ga ik toch proberen er tussendoor te komen.
1: Ja,
0: misschien herkennen.
1: Ja.
0: Als ik nou zo praat, dat ik dan misschien wel kan bellen. Denk je dat het helpt?
1: Ja, weet ik niet.
0: Ja, trap
1: misschien
0: er
1: als
0: niet
1: ik, ja, nou, ik denk dus juist wel.
0: Nou, dan ga ik dit, dit ga ik
1: gewoon
0: doen.
1: Zo zeggen.
2: Huh? Hallo, ik hoorde een plaat met 5 voorbij komen. Ik wil graag zo'n prijzenpakket.
0: Nou, als je niet weet waar we het over hebben, ja jongens, dan moet je heel snel naar onze socials rennen.
1: Ja.
0: Want dan ga je dat allemaal weer bijhouden. Pot voor snokken, Dory.
1: Ja.
0: Ik vond het een heerlijke uitzending.
1: Ja, lekker. Maar misschien komt dat ook alweer doordat het zonnetje weer vroeg komt. Hè?
0: Dat is zeker waar. Ik ga mij geestelijk voorbereiden op vanmiddag 3 lekkere bands in de show.
1: Ja, leuk.
0: Dan horen we je graag weer. En nu, fijne mensen, lekker luisteren naar GP at Work. En natuurlijk het journaal. Enzovoort. En zo verder. Rest mij niks anders dan te zeggen. Heb een hele fijne ochtend. Als ik je niet meer spreek of zie, heb een heel fijn Pinksterweekend. Ik ben pas weer, terug na deze week. In juni ben ik er dan pas weer. Oh, wat erg.
1: Zo, gaat snel.
0: Dat is trouwens niet waar. 31 mei ben ik natuurlijk wel bij de zomerhit. Hallo.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat dus. Maar goed. En Daantje is er natuurlijk gewoon wel.
1: Jongens, ik ben er altijd.
0: Dat is absoluut
1: vanmiddag
0: waar.
1: Vanmiddag zijn we er nog, hè?
0: Zeker.
1: Dus, komt goed.
0: Alvast een fijn weekend.
1: Ja, doei, hè?
0: Doei!

0: Dittes, me start, me squad, je weet dat. Dittes, me start, me squad, je weet dat. Dittes, me start, me squad, je weet dat. Dittes, me start,
1: me start, me start, me start.
0: Dittes, me start, me squad, je weet dat.

0: Straks het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoreu geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden voor mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van een eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden. En er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 22:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: guys.
1: Girl power.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?

0: het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Het is immers het begin van een lang Pinksterweekend. En voor veel mensen het moment om op uit te trekken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Meersen. 22 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een uur. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven. Ongeveer een kwartier vertraging. En na een ongeluk viel op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging een uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ja, welkom bij Achter Aansluiten, de allerleukste fileshow van Girl Power Radio.
1: Yay.
0: Ik ben Rea en de komende 2 uur ben ik bij je om je door de files heen te helpen. Denk je, hè, 2 uur is nog veel te vroeg? Nee. Je hebt het net gehoord, hè?
1: Ja.
0: De files beginnen vroeg vandaag. Om 1 uur gaat de gemiddelde ambtenaar het pand verlaten en daarmee zich op de weg begeven. En wij hebben de lekkerste platen om daar doorheen te komen. Ik zeg wij, want ik ben Rea en tegenover mij zit niemand minder dan de immer knappe, goed gekrulde en goed gemutste Danique.
1: Hallo, daar zijn we weer.
0: Ik ben zo blij dat je er weer bent.
1: Ik ook.
0: Zonder jou is er geen klap aan.
1: Oh.
0: Zo. Ja. Zoals ik al zei, we hebben straks de lekkerste nummers voor je. We hebben in het 2e uur ook de allerleukste gasten.
1: Ja.
0: Die iets heel bijzonders komen vertellen.
1: Ja, dat wordt weer giga fantastisch.
0: Dat wou ik zeggen. Maar we beginnen de show zoals altijd met onze host confessions. Ja, ik hoop dat je eerlijk wilt antwoorden op deze, lieve Danique. Want zo leer ik jou een beetje beter kennen, maar onze luisteraars jou ook.
1: Ja.
0: En we beginnen vandaag meteen goed, namelijk met de vraag: wat is het eerste dat je zou kopen wanneer je de loterij zou winnen?
1: Dat vind ik een hele goede vraag.
0: Ja.
1: Ik moet hier gewoon even over nadenken. Wat zou jij kopen?
0: Nou, ik denk dat ik vooral eerst een gat zou vullen, zeg maar.
1: Ja.
0: Snap
1: dat
0: je?
1: Dat ook.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat als eerste. En als het gat gevuld is, dan denk ik dat ik als eerste mijn ouders mee zou nemen om ergens heel lekker te gaan eten.
1: Ja, dat snap ik. Ik denk dat ik toch wel als eerste een huis zou kopen en allemaal meubels.
0: Ja, dat snap ik.
1: Want dan heb ik gewoon een koophuis en dan gelijk zo'n huis waar ik elk oud in kan worden.
0: Ja, waar je nooit meer uit hoeft. Ja, dat snap ik wel.
1: Ja.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed.
1: Of heel veel concertkaartjes. Ook. Niet of.
0: Ook,
1: gewoon
0: niet
1: ook.
0: Of. En ja, heel veel concertkaartjes. Heel veel. Stoppen met werken?
1: Nee, want ik denk dat het dan heel saai wordt.
0: Nou, dat is grappig. Dat denk ik dus ook. Ik zou ook niet stoppen met werken. Ik zou misschien sommige dingen minder gaan doen.
1: Ja, dat wel.
0: En dan wel een beetje cherrypicken over wat ik leuk vind aan het werk.
1: Ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens.
0: Maar... En dan desnoods iemand huren. Om die rotklusjes te doen.
1: Want als het al zomervakantie was, vond ik met school. En dan was in week 3 aan 4 was ik al, ik wil naar school, ik verveel me.
0: Ja, nou daar ga je.
1: Ja, dus ik denk, ik zou wel blijven willen werken. Blijf ook lekker onder de mensen komen.
0: Precies, en dan word je niet helemaal wereldvreemd. Zoals sommige hele rijke mensen wel eens als probleem mogen te hebben.
1: Ja.
0: Zit jij te luisteren? Zit je in de auto, ben je thuis of waar dan ook? En denk jij, dit is echt heel dom. Als ik de loterij zou winnen, was het eerste wat ik ging doen.
1: Dit.
0: Laat het ons weten. Stuur ons een appje via 0634606464. Of wanneer je luistert via de Girl Power Radio website of de Girl Power Radio gratis app. Klik je gewoon op het WhatsApp-icoontje, laat je het daarachter. En kijk en luister je toevallig mee via de Twitch stream. Dan kun je in de Twitch stream chat uiteraard ook even vertellen wat jij doet. Wat zou jij doen met 1 of meer miljoen?
1: Ja.
0: Want het is er niet maar 1, hè?
1: Nee, ik neem aan dat we dan jackpot.
0: Ja. Sowieso. Hebben. Ja, ik ga dan wel uit voor van de grootste prijs.
1: Ja.
0: De never ending. Wat is het? 20 jaar, 2 miljoen.
1: Ja, want dan zit de koophuis er voor mij ook niet in, denk ik.
0: Nee. Ja, je hebt de loterij gewonnen. 5 euro.
1: Ja,
0: dan wordt het lastig. Dan wordt het lastig een koophuis kopen.
1: Ja.
0: Nou ja, we zijn heel benieuwd naar jullie inzendingen. Wat vinden jullie ervan? Wat gaan jullie doen? Na de muziek komen we bij je terug met deze datum in hits. En hopelijk van jullie ook wat antwoorden op de grote vraag: wat zou jij doen met meer dan 1 miljoen.

0: Oh, wat gezellig was dat. Tante Donna Summer met Bad Girls. Ja, dat zijn wij niet, toch? Vind ik. Oh, wacht. Ik ben weer helemaal... Ik wist weer niet waar je zat.
1: Jullie hoorden me weer niet.
0: Ja, ik dacht nog steeds dat je op 3 zat. Maar
1: Ik zit weer ergens anders. Jij, jongens. Hè?
0: Ja, deze vrouw gaat iedere keer aan de andere microfoon zitten. Ja, ben ik helemaal in de war.
1: Beetje variatie.
0: Variatie. Ja, we vroegen net aan jullie. Wat is het eerste dat je zou kopen als je de loterij zou winnen? Nou, er komen dingen binnen. Ik vind ze soms ook wat ik denk, is dit realistisch? Ruben die zegt bijvoorbeeld, een zwembad in de tuin. Let wel, ik woon in een flat.
1: Wauw, ja, maar... Oh, maar ik, weet je, ik krijg voor me... Zie je dan zo'n dat zie je soms ook in film, dat ze dan zo glazen... Weet je?
0: Zo, ja.
1: En dan doe je ineens pang!
0: Oh, nee.
1: En
0: dan... Oh, je maakt er meteen een horrorfilm van. Dat is ook
1: daar
0: niet...
1: gaat je droom.
0: Ja, nou, lekker.
1: Oh, sorry.
0: Lekker romantotisch weer dit, zeg. Potversnokkers. Ja, nee. God, je bent echt vreselijk. Nou ja, die dus. Sylvia die zegt, ik zou direct een auto kopen. Want ik moet nu alles op de fiets en ik word doodongelukkig van. Ja.
1: Ja.
0: Dus ik snap het. En Denise die zegt, het allereerste wat ik zou kopen is een lekker taartje. En dat zou ik in mijn eentje op gaan eten. En daarna eens nadenken over hoe het verder moet.
1: Helemaal mee eens. Ik geef je groot gelijk.
0: Denise begrijpt het.
1: Ja,
0: ja precies.
1: Ja.
0: Dus dat waren, vind ik, leuke inzendingen.
1: Ja, leuk.
0: Het is tijd voor iets anders. We gaan terug in de tijd. En niet met Yves Berendsen. Nee, we gaan terug in de tijd met de muziek. Het is namelijk de tijd voor deze datum in hits. En deze datum is 22 mei. Ja. We kijken terug in de muziekgeschiedenis en ontdekken, hopelijk, welke nummers, albums of bijzondere releases ooit precies op deze dag, nou ja, niet precies op deze dag, maar deze datum,
1: ongeveer,
0: verschenen. Maar, of bijvoorbeeld iets wat een nummer 1 plek haalde.
1: Ja.
0: Ik neem je mee naar 22 mei 1993.
1: Dat valt nog wel mee.
0: Ik was bijna 20.
1: Zo. Ik was er nog niet.
0: Nee, nou, dat dus. En dat is de datum dat de Zweedse popgroep Ace of Base hun eerste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk scoorden met het nummer All That She Wants. Ja, het stond ook bovenaan de hitlijst in meer dan 10 landen, waaronder Canada, Australië en Italië. In de VS bereikte het de 2e plaats. En het werd toch wel een van de best verkochte singles van het jaar. Het nummer stond op het debuutalbum Happy Nation. Daar hebben ze ook een liedje van gemaakt. Hè? Dat is trouwens een dreinerig zeiknummer. Mag ik dat even zeggen?
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Happy Nation. Sorry, ik ben helemaal afgeleid. Nee. ik zat helemaal into the Ace of Base. Maar goed, daar kwam het nummer dus vandaan. En het betekende de internationale doorbraak van deze groep. En je begrijpt uiteraard dat we dit nummer gaan draaien voor jullie. En dan dus niet Happy Nation, living in... Nee, All That She Wants.
1: Oké.
0: Ja. All That You Want is, wat wilde ze? Another baby. Niemand weet waarom.

0: Wat een hoogstaand stukje tekst was dat weer. Baby wants to bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ja, denk ik. Ja. Ach ja, het is bijna tijd om ons druk te gaan maken over de situatie op de weg. Wow. Ik vraag aan jou. Oh, ik word hier door het licht beschenen. Ik lijk wel dood. Moet je kijken. Moet je dit zien?
1: Zo, daar is het licht.
0: Oh, voor de kijkers thuis. Ja, het is intens. Ik zie ook geen klap meer meteen. Oh, ja, ik hoop dat dit niet gebeurt bij iemand die in de auto zit.
1: Zo.
0: Want dat is niet gaaf.
1: Zonnebrillen op en gaan.
0: Gaan met die banaan. Ja, wij vragen ons af hoeveel file zou er staan. Nou, vanochtend zat je er flink naast.
1: Ja, dus ik ga nu precies hetzelfde zeggen. 120.
0: 20 kilometer. Nou, ik ga veel hoger zitten. Ik zeg 550. Ja, je kijkt me nou aan of ik niet helemaal goed ben, hè?
1: Maar zeg dat denk ik nou iets heel raars? Of,
0: Nou ja, ik denk, luister wat ik denk, hè. Ik denk, sommige mensen hebben nog een half dagje gewerkt. Die gaan nu richting vakantiepark, camping, weet ik het wat. Dus je hebt niet alleen het verkeer vanuit het werk, maar ook het verkeer richting vakantieparken. Zodat je dan nog net je prakkie op Centerparks kan eten, zeg maar. Of in de camper. Ik weet het niet, hè. Dit is even mijn... Kijk, ik ga dat niet doen, maar ik ken heel veel mensen die dat wel gaan doen.
1: Ja, maar

0: veel overdag dan vertrokken dat ze het leedje dan vrijdag een dag vrij nemen?
1: Ik denk dat het nu, dat dit nu de piek is. Dat denk ik.
0: Ja, het gouden scholen zijn natuurlijk ook bijna uit, hè? Dus dat
1: dus
0: is waar.
1: Dat je denkt van, ja, dan rijden we meteen langs school, proppen die kinderen op de achterbank.
0: Hup, en gaan.
1: Ja.
0: Ja. Ga jij nou ook weg? Laat ons lekker weten waar jij gaat zitten. Want het wordt lekker weer dit weekend, hè?
1: Ja, waar ga je naartoe? Ga je naar het strand? Ga je lekker op het terras? Of ga je ook naar de camping? Ga je, ik weet niet...
0: Lekker thuis op de bank liggen.
1: Oh. wij dromen ervan, maar het gaat niet gebeuren.
0: Nee,
1: ik ben lekker op Snister aan het werk.
0: Ja, en, ik ben er ook.
1: Ja, precies. Jij ook. We zijn allebei op Snister aan het werk.
0: What?
1: Nou, gekke woorden. En zondag bij de zomerhit. Ja.
0: Wij zien elkaar elke dag, jongens. Dat is echt bizar. Eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Oh jee. Straks weet ik gewoon niet meer hoe het even zonder jou is.
0: Nee. Ja, jij bent straks volgende week een week weg. Wat denk je van mij?
1: Ontwenningsverschijnselen krijg je. Nou, je mag altijd bellen.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben het er dus over gehad. Jij zei 120 kilometer.
0: Ja.
1: Ik zeg 550, gewoon omdat ik 5 een mooi getal vind.
0: Ja,
1: kunnen we straks nog meer over vertellen over 5? Gaan we ook even doen, hè?
0: Ja.
1: Maar nou ja, ik ben benieuwd wie van ons het dichtst bij... valt er nog wat te winnen? Hebben we dat jij zegt...
0: Voor ons of voor de luisteraar?
1: Voor ons. Waar wedden we om? Wedden is misschien een groot woord. Waar spelen we om?
0: Dit vind ik ook weer...
1: Als jij het dichtst...
0: Een Be Brave concertkaartje.
1: Oh, die is gemeen. Die is gemeen. Nou, dat... Oké.
0: Maar ik weet gewoon dat ik verlies. Dus eigenlijk een hele slechte zet van mij.
1: Ik ga ontzettend mijn best doen. Maar ik weet nu dus... ik ga naar Be Brave deze zomer. En jullie gaan allemaal lekker in de file staan. Tenminste, dat denk ik.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem een half uur vertraging. Daar staat een auto met pech. A28 Groningen richting Zwolle tussen Assen en afrit Westerbork. Een half uur extra reistijd, dat komt door een aanrijding. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ik ga naar Be Brave, olé, olé.
0: Oh,
1: ik ga naar Be Brave, olé, olé.
0: Yeah.
1: Ja, je hebt verloren, vriendin.
0: Ja, het zoek is niet, hè?
1: Ja, het was bijna 500. Ik zei 550, jij 120. Maar volgens mij zat ik er dichterbij.
0: Ja.
1: Denk ik. En dat betekent dat wij... Want daar moet je straks even uitleggen waarom.
0: Jongens,
1: maar we gaan eerst luisteren naar waar wij naartoe gaan. Hou je vast. Pak je bij je toepet. En nou ja, luister goed.

0: Wat was dat voor raar oetje aan het eind?
1: Nou, dat raar oetje. Ik heb wel meer vragen bij deze tekst. Ja, jij niet, Andrea?
0: Ja, ik heb wel degelijk vragen bij deze tekst. Het taalkundig klopt er natuurlijk geen ene hout van. ik weet niet eens meer wat de fuck gebeurd is. Alleen dat er geflirt is. Nou, dat is...
1: echt een hele goede lijn.
0: Ja, lekker man. Ik ben vriel met je. Vooral hun uitspraak van het woord real.
1: Ja,
0: vind
1: zo
0: ik
1: real.
0: Vriel. Net als rap en... Cascadille, een beetje van hetzelfde. Trek je er niets van aan en ik kan maar beter gaan. Oké, lekker bezig.
1: Ja.
0: Want dan komt de klapper van de tekst. Voor ik weer iets doe wat ik niet terug kan draaien. Dat is twee keer een ontkenning.
1: Ja, dus
0: het zou moeten zijn,
1: voor
0: ik iets doe wat ik niet meer terug kan draaien. Maar hij zegt wat ik niet terug kan draaien. Dus voordat ik iets doe wat ik altijd wel kan terugdraaien. I do not get it. My brain confused.
1: Oh, wat fantastisch.
0: Ik ga dit in de Mindmaker behandelen.
1: Ja.
0: We gaan het hebben over Be Brave.
1: Ja, Be Brave neemt in deze heel Nederland weer over, jongens.
0: En deze vind ik ook wel goed. Dus op zich hebben ze wel, zeg maar, hun prioriteiten op orde. Want er wordt hier gezegd, dus ik kleed me aan voor ik weg kan gaan. Goed idee.
1: Yo.
0: Dat je niet in je blote jukkeloekie over straat gaat lopen. Ja, ik weet niet. En dan... dit dus. Het is heel heftig. Nu doet ze tof voor de deur in haar string en de haar in de knot.
1: Klopt, ja. Ik heb nu al weer spijt.
0: Ja, maar jij gaat met mij naar Be Brave. En misschien moet je even uitleggen hoe dat kan. Want die band die doet het toch al heel lang niet meer.
1: Daan. Ja, ik heb dit van een week heb ik dit ook al hier besproken. Be Brave is in 2017 uit elkaar gegaan. Ze zijn bij elkaar gewoon door X-Factor. En ze zijn door Harry Styles fans gespot bij de AFAS live.
0: Gek.
1: Maar in plaats van met 4. Dus ik zag het al, want er was eigenlijk wel ruzie daar geweest. Maar dat was niet heel erg buiten gekomen. En nu blijkt net, ik zit het voor de grap op te zoeken. En nog geen 3 minuten nadat ik het opzocht, komt het ook echt daadwerkelijk weer online. Er komt een reunie aan. Met 4 van de 5.
0: En wanneer is het? Ze poelen een pussycat dolletje.
1: Ja, er wilden er 2 toen stoppen. Dat waren niet degene die ruzie hadden. Maar er is dus tussen 2 Dioni en Kai van der Voort is er ruzie geweest. Waarover is nooit naar buiten gekomen.
0: Ik gok een meisje.
1: Ja, zoiets.
0: Een one night stand, denk ik.
1: Ja, het is... hoe fucking leuk, maar ja... Ik was 11 en ik was bij het laatste afscheidsconcert. En als ik dan nu dit soort liedjes hoor, dat ik heel denk...
0: Ik wil wel even daarbij zeggen...
1: Waar mijn ouders naar laten luisteren?
0: Ja, weten zij veel. Het is alsof je ouders dat allemaal gaan zitten luisteren van die jongens. Maar wat ik er wel even bij wil zeggen, over dat... jij hebt mij een foto laten zien. Ja, nee, echt. Dit is echt... Ze heeft mij een foto laten zien van dat ze naar dat concert gaat.
1: Ja, maar dit...
0: Er is weinig schattiger. Dat is... Nee, serieus. Het is... Too cute.
1: Ja.
0: Too cute. Je bent echt een snoetepetoete vervloetie.
1: Maar kijk, ik ben nooit echt fan van mensen geweest. Maar van deze jongen had ik dus wel echt posters. Dit was echt mijn boeie groep. Voor iedereen die luistert, die een beetje van mijn generatie is. Ik wil geen nu 11-jarige staan, want ik zou dat eigenlijk wel een beetje raar vinden. Mag wel, maar het zou wel een beetje raar zijn. Want ik denk dat ik daar al een van de jongste ben. Als je 11.
0: Ja.
1: Ik was wel... het waren we allemaal meiden van 16, 17 toen hoor.
0: Ja. En je had... Oh, jullie hadden er moeten zien. Een shirtje en schattige krullies.
1: Ik heb dus, jongens, ik heb dat shirt nog gedaan. Dat is echt een XXS. Want ik denk dat daar alleen mijn arm al niet in past meer. Dat is echt
0: bizar.
1: Dat
0: is echt, je was heel erg elf. Dat is wel echt waar.
1: Ja.
0: Och, jongens, wat een heerlijkheid. Ja, het is dus... Ga je proberen...
1: Ik word er helemaal blij van.
0: Ja, maar ga je proberen jezelf ook weer in dat shirt te prakken?
1: Nou, ik denk serieus ook niet eens over mijn hoofd krijg dat het gat van het shirt te klein is. Dat ik gewoon echt dan een schaar in moet gaan zetten. Dat vind ik ook weer zonde of zo.
0: Ja, dat snap ik wel. Nou, we kopen gewoon een nieuw Be Brave shirt als we er zijn. Wij gaan naar Be Brave en zorg ervoor dat je onze socials in de gaten houdt.
1: Dus hier,
0: we gaan hier absoluut verslag van bijhouden.
1: Ja,
0: dat ik dit ooit nog ging zeggen. Ik ga mijn vriendinnen bellen dat ik eindelijk naar Be Brave mag.
1: Ja, wat leuk. Zullen we er door zijn?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Oh, goed,
0: 52 voor geworden. Ja, geef niet. Maar wij gaan even luisteren naar andere oude rockers. Ja. Nickelback, om precies te zijn. Leuk. Daar heb je ook een album van.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat weet ik allemaal. Ik heb het daarover gehad.
1: Ja, ik was er woensdag niet.
0: Nee. Dus. Rockstar, Nickelback. Daarna komen we bij je terug met Music is the Thing.

0: Ja.
1: Ja, het is tijd voor niets meer, niets minder dan Music is the Thing met Danique.
0: Ja, ik zit ondertussen ook een beetje in de knoop.
1: Wat heb je gedaan?
2: Ik wil de stoel wegzetten. Ik zat even vast in de stoel.
1: Ik zie het. Nee, hij zit nog steeds.
0: Daar ben vast. Daar ben ik weer.
1: Ze is er weer. Ja. Gelukkig.
0: Okay. Ja, want we gaan weer door. Want we kiezen elke keer een woord. En met dat woord gaan wij kijken naar een random titel. Gewoon eentje. En daar gaan we een beetje in verdiepen.
1: Ja.
0: En het woord van vandaag is fire.
1: Oeh, nou daar kan ik wel een titeltje of 16 mee bedenken. Ja.
0: Echt, zijn nog meer dan 100 volgens mij.
1: Ja.
0: Maar we gaan naar een nummer wat is uitgebracht in 1989.
1: Ik was erbij.
0: En op het album Stormfront. Nou, daar heb ik het natuurlijk over We Did That Fire van Billy Joe.
1: Ja.
0: Ja. Het lied bestaat uit een opeenvolging van korte verwijzingen naar historische gebeurtenissen en personen en culturele onderwerpen.
1: Ja.
0: Ja,
1: dit is correct.
0: De verwijzingen beslaan de periode 1949 tot 1989. En er worden grotendeels chronologische volgorde genoemd. In de tekst komen onder andere politieke gebeurtenissen, internationale conflicten, bekende personen en ontwikkelingen uit de popcultuur voorbij. Ja, het is toch wel cool dat je dat soort van in een nummer kan verwerken.
1: En op een tempootje, vriendin. Ja, dat is niet te doen.
0: Het klinkt, weet je. Dat is ook nog wel moeilijk.
1: Zeker.
0: Ja, en We Did It Start the Fire bereikte in 1989 de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Top 100.
1: Hoppa.
0: Het nummer kwam ook in andere landen in de hitlijst terecht, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Australië. Door de structuur en inhoud wordt het nummer vaak genoemd als een voorbeeld van popsong die historische gebeurtenissen in tekstvorm chronologisch samenvat. Ja, toch knap dat hij dat kon, hè, die Billy Joe.
1: Weet je, ik denk dat ik geschiedenislessen veel beter had geleerd als het allemaal op liedjes was gegaan.
0: Nou, ik echt sowieso.
1: Toch?
0: Hadden we überhaupt geschiedenis over muziek?
1: Ja.
0: En inderdaad, op dit soort manieren misschien inderdaad ook. Dan,
1: ja, dat je dan gewoon...
0: Ja, is aardrijkskunde. Ik maak de liedjes voor het
1: piramides, la la la. Dat.
0: Zo ging ik wel in mijn eindexamen in mijn hoofd.
1: Ja, en zo heb ik de tafels geleerd. En ik kan je vertellen, ik kan nog steeds niet hoofdrekenen zonder heel snel in mijn hoofd dat liedje te zingen.
0: Ja, ik heb dat dan met mijn Duits. Hadden we een docent die ging dat ook zingen. En dan moest op die manier stampen. Dus je krijgt een soort rijmpje. Ja,
1: dat werkt.
0: Super slim.
1: Dat werkt.
0: Dus hier, tip van ons.
1: Ja, alle geschiedenis op muziek.
0: Ja.
1: Of alles gewoon door Billy Joel opnieuw laten arrangeren.

0: Ja, de parkeerplaats van deze week.
1: Ja, laatste keer alweer. Ik ga hem wel een beetje missen hoor.
0: Ja, ga je missen? Ja, ik moet zeggen, ik betrapte mezelf er gisteren op dat ik dit aan het neurien was in de auto. Dat was heel gek.
1: Echt?
0: Ja. Weet ook niet wat er aan de hand was. Okay. Ik zal moe geweest zijn.
1: Dat is, ja, dat kan. Ja, maar het is ook weer zo. Snap je?
0: Ja, ik snap dit helemaal. Ja. Maar dat betekent dat, als Danique zegt, dit is vandaag de laatste keer dat wij hem in ieder geval draaien in de middagshow, dat er een nieuwe powerplaat is gekozen voor volgende week.
1: Ja, leuk.
0: Ja, we hadden 3 kanshebbers, sturs, in willekeurige volgorde. Waren dat Tovelo met I'm Your Girl, Right? Shakira met Burna Boy met Die Die. En niet te verwarren met Sterf, maar meer een Let's Go. En Ruben Hillen met 20 Seconds. En tot jouw grote teleurstelling duurde dat nummer langer dan 20 seconden.
1: Ja, best wel heel erg veel langer.
0: Ja. Ken je ook niks aan doen.
1: Nee.
0: Nou ja, jullie hebben gestemd, fijne luisteraars. Ja. Het was nog even spannend. Gisteren stond Tovelo nog bovenaan. Is dat vandaag nog steeds zo? Ja. Ik kan je in ieder geval vertellen dat degene die op de 3e plek is geëindigd hard heeft gestreden. Heeft echt zijn best gedaan.
1: Ja, maar ik ben wel de laatste keer goed.
0: Ja, jij vindt het wel prima. Ja,
1: ik heb
0: deze man
1: voor 100 keer gehoord.
0: Hij zei, ik heb maar 20 seconden nodig om je te overtuigen. Het is niet gelukt.
1: Nee,
0: het is niet gelukt. Nee.
1: En luisteraars blijkbaar ook niet.
0: En luisteraars ook niet. Hij is overigens niet 0 keer opgestemd. Nee. Maar volgens mij een kleine 19%. Maar dat is ook niet verkeerd, toch? Hè? Beter dan niks. Ja. We gaan afscheid nemen van Ruben Hillen en zijn 20 seconds. Die dus langer duren dan 20 seconden.
2: I

0: with you.
1: Ja, had hij maar bij 20 seconden gelaten. Of gewoon 20 seconden zang alleen muziek. Had ook prima geweest.
2: Ja. Nou ja, misschien bij elkaar uitdagen. Dat gaat best snel. Bij elkaar opgeteld, een beetje gecomprimeerd.
1: Ja.
2: Lukken die 20 seconden wel. Ja, dat was ons afscheid van Ruben Hillen. De derde plek dit keer in de Race on Power plaat van volgende week. Dat betekent dat wij er nog twee over hebben.
1: Ja.
2: En als je een beetje logisch na kunt denken, als wij jou straks vertellen wie dan de nummer 2 is, weet jij ook meteen wie de nummer 1 is.
1: En weet je wat ik nou zo leuk vind?
2: Wat vind jij?
1: Degene die hier nummer 2 deze week is geworden, staat toch wel in november in de AFAS, hè?
2: Zo, dat wil ik maar even zeggen.
1: Dus, zo slecht is diegene niet.
2: Zo slecht is diegene niet. Nee, helemaal niet. Het is helemaal geen slechte plaat.
1: Nee.
2: Laten we dat vooropstellen. Maar ja, jullie willen het natuurlijk weten. Lieve luisteraars, we gaan ook afscheid nemen van Tove Lo.
1: Ik vond dit wel een beetje.
2: Deze had van mij mogen winnen. Maar dat ben ik. Jullie weten hoe ik mij voel over Shakira.
1: Ja.
2: Hoewel ze de panfluit thuis heeft gelaten deze
1: bijzonder,
2: keer.
1: Bijzonder, hè?
2: Ja, nee, dus dit is één groot feest.
1: Ja.
2: We gaan eruit met Tove Lo. I'm your girl, right? Daarna de situatie in de wereld. De situatie op de weg. En dan horen jullie meteen de nieuwe powerplaat van volgende week. En dat zijn Shakira en Burna Boy met...
1: Hey, die. Ja. Let's go.
2: Let's go. Maar we beginnen met Tove.

0: gaan doen natuurlijk, hè, met die Tovelo. Ik was er nog even helemaal niet aan toe. En dat komt omdat we in de war waren. Weet je nog? Wij hadden namelijk een vraag aan onze gast. En als jullie denken, gast? Ja, dan wil je natuurlijk wel weten wie dat is.
1: Wat zijn we nou weer uitgezet?
0: Ik zet jou altijd uit, dat weet je. Zo ben ik. Dat is waarom zou ik dat niet doen?
1: En als jij dan wil weten wie onze gast is, dan moet je echt blijven hangen.
0: Ja, zeker.
1: Bijna.
0: Bijna. Maar eerst het nieuws.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Houten een half uur extra reistijd door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en knooppunt Gorinchem een half uur oponthoud door een auto met pech. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork een half uur vertraging. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg rijdt het langzaam. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: De bouwplaats van volgende week. Door jullie naar de nummer 1 gestemd. Gefeliciteerd, Flapstaart.
1: Ja.
0: Dat betekent dat wij dinsdag... Zeg je het goed? Ja, dinsdag. Ja. Nou, wij niet. Jij en Hugo gaan dinsdag bekendmaken wie de 3 nieuwe kanshebbers zijn om volgende week weer powerplaat te worden.
1: Ja, en er is deze week heel veel uitgekomen. Dus ik ben heel benieuwd wat er volgende week komt.
0: Vorige week hadden we deze voorspeld. Inclusief dat ze zouden winnen.
1: En toen wisten ze nog niet eens dat ze überhaupt meededen, hè, jongens? Deze week, ik heb geen idee. Ik durf
0: het
1: niet
0: te
1: zeggen.
0: Ik durf het ook niet te zeggen. Wat ik wel durf te zeggen is dat wij een gast aan tafel hebben. Yay! Even kijken, ik ga even zo doen. Zo kijken, dat we hem ook kunnen zien thuis.
1: Wow.
0: Dat is heel erg gezellig. Ja, precies. Welkom aan tafel. Voor de mensen die zitten te kijken via Twitch. Jullie zien hier een jonge man aan tafel zitten. Ja. En dat is niet zomaar iemand. Deze persoon, Joris, heet hij, komt van A Better Place. Dan denk je, zo'n beetje alles van de studio is A Better Place. Nou, dat snappen wij ook wel. Welkom.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ja, jij gaat zondag, ben jij een van de drie, niet een van de drie mensen, want ik neem aan dat je een hele band meeneemt.
2: Dat klopt.
0: Maar hoor jij bij een van de drie bands die gaan strijden om de titel van Haagse Zomerhit?
2: Dat is helemaal waar.
0: En A Better Place, dat klinkt sowieso gezellig. Waar jullie naartoe gaan, waar je ook vandaan komt, het is altijd A Better Place.
2: Zeker, daar zorgen we ten alle tijden voor.
0: Ja, heel goed. Ja, en jij komt tegenover twee andere bands te staan, namelijk DK Rebirth en Zoef. Ja, Zoef.
1: Zoef.
0: En wij gaan, voordat we heel diep het verhaal in gaan duiken met jou, Joris, even proberen te bellen met Wouter van DK Rebirth. Nou, ik zeg proberen te bellen, want we hebben namelijk een nieuwe telefoonopstelling.
1: Kijk of het wel beter ging dan vanochtend, jongens.
0: Potverdorie, jongens. Wat een ellende wordt mij hier aangedaan iedere keer. Of doe ik het mezelf aan?
1: Ja, denk
0: wat denk
1: wel.
0: Jij? Wat denk jij?
1: Ja.
0: Ik denk dat ik het gewoon zelf ben.
1: Ja.
0: Even kijken. Dit klopt alvast niet. Ja, dat gaat lekker. Als jij nou even aan de mensen gaat vertellen wat die zomer heet. Ik ga even proberen die kerel te bellen.
1: Aankomende zaterdag is wel al de 4e editie van Zomerhit. En er komen allemaal Haagse artiesten bandjes. Die schrijven speciaal een Zomerhit. En die presenteren ze, battelen ze. En dat is elke keer 3 tegen elkaar. Uit elke ronde komt 1 finalist en 1 halve finalist. Nou, is dit al de 4e? Dus dat betekent dat volgende week de halve finale is. En de week, en dan 27 juni is de finale. Ja, als je er nu pas over hoort, heb je echt wat gemist. Want het is echt leuk.
0: Oh, volgens mij maak ik verbinding, jongens. Oh, ik ga even.
3: Hey,
0: Wouter. Welkom. Ja, we hebben je net heel uitgebreid geprobeerd voor te stellen.
3: Oh, dat heb je al gemist, want ik was niet bij de... Ik de radio niet aanstaan.
0: Nee, dat snap ik, want het gaat rondzingen.
3: Ik neem aan dat het een hele mooie...
0: Hebben verteld dat jij jij zit in een van de 3 bands die aanstaande zondag gaan strijden om de titel van Haagse Zomerhit. En dat doen we in de maatschappij op Scheveningen. Uh-huh. En jouw band heet DK Rebirth.
3: Dat klopt.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik dat voor het eerst las, dacht ik, dat is metal.
3: Ja, ik had dat voorbereid. Ik was wel voorbereid op deze vraag. wij zijn een stuk minder metal dan de naam doet vermoeden. Je kan hem ook iets meer misschien poëtisch zien, de naam, DK Rebirth. Het gaat om weer het herrijzen vanuit een dal, vanuit een, Dus er zitten meerdere thema's eigenlijk aan verbonden.
0: Ja.
3: Die ook wel een beetje in onze nummers terugkomen.
0: Dat wou ik zeggen, want ik ben vervolgens gaan luisteren. Want ik dacht, metal? Nee.
3: Maar, ja, ik kom wel van de koude kermis terug.
0: Nee. Het was niet wat ik verwachtte dat het was. Maar ik heb daadwerkelijk genoten. Ik dacht, dit vind ik heel leuk. En toen ging ik nog eens goed kijken naar de bijbehorende foto. Jullie zijn maar met z'n tweeën.
3: Nou, dat is in ieder geval heel fijn te horen. Dat is altijd leuk, zo'n compliment. We zijn maar met z'n tweeën inderdaad.
0: En
3: en dan denk je, hoe doen we dat nou?
0: Ja, inderdaad. Hoe doe je dat?
3: Mijn zanger. Dus ik ben de drummer en de zanger die doet heel veel. Die heeft een soort van, andere redactie heeft het ook wel genoemd als een soort van een cockpit. Hij heeft een heleboel pedaaltjes. Hij heeft nog een synthesizer voor zich. En zijn gitaar wordt versterkt naar en bas en gitaarversterker. Dus hij heeft een soort van dubbele... Ja, een dubbel of een driedubbele rol eigenlijk in de band.
0: Wauw.
3: En ik drum er eigenlijk achter. En we worden wel ook nog versterkt door zelfgemaakte sample tracks die een beetje de extra atmosferische geluiden en daar de opvullingen in geven. we zouden proberen met z'n tweeën toch een hele band te vormen.
0: Nou ja, qua geluid. Ik had het niet verwacht totdat ik de foto zag. Toen dacht ik, ze zijn de helft van de band vergeten te fotograferen. Ja. Maar dat was dus niet. Dit is echt zo.
3: Nee, ja, als je het echt niet gelooft, voor alle andere mensen die hier luisteren, die denken, die ons op Spotify opzoeken en denken van, dit kan niet waar zijn.
0: Ja.
3: Zal ik ze vooral opdragen om even langs te komen zondag en het daadwerkelijk mee te maken dat het kan met z'n tweeën.
0: Zeker weten. Hey, jullie hebben al eerder nummers uitgebracht. Hè? Er is een aantal singles van jullie in omloop.
3: Mm-hmm.
0: Want jullie hebben nu een zomerhit moeten schrijven.
3: Mm-hmm.
0: En hoe ging dat? Is dat iets wat je zegt, joh, dat doen wij fluitend, want wij maken alleen maar zomerhits?
1: Hoe is de kerstnummer wat je ineens hebt omgebouwd?
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Was het eigenlijk een kersthit?
3: Nee, over het algemeen, ja, zomerhits is inderdaad niet per se iets wat helemaal in een straatje valt. Net zoals dat kerstnummer ook niet per se. Ja. Het blijft toch wat moeilijker als je iets meer melodramatische muziek maakt om dan een zomerhit te schrijven. Maar we hebben wel ons best gedaan om het wel die tinten te geven.
0: Kijk, ik ben ontzettend benieuwd. Je moet er nog niks van weggeven, want mensen moeten natuurlijk komen kijken.
3: Precies.
0: Dat wilde ik zeggen. Stel nou, hè, er zitten nu mensen te luisteren. Ik ga zo meteen ook een nummer van jullie draaien. En die denken, oh, ik vind het echt super vet. Maar ja, zondag kan niet, want mijn oma is jarig. Ik moet allemaal dingen doen. En kan niet. Is er een andere plek waar ze jullie nog kunnen gaan zien? Waar moeten ze naartoe?
3: Een andere plek, als ze zondag niet kunnen?
0: Ja.
3: Dan moet ik even goed op de agenda kijken. Ze kunnen sowieso altijd naar dkrebirth.nl gaan om te kijken wat er in de agenda staat. Waar we nog meer spelen de komende tijd.
0: Heel slim.
3: Dus daar dacht ik sowieso op mijn mensen. En dan kunnen ze ook vanuit daar naar onze socials gaan of andere dingen. Onze clip bijvoorbeeld kijken die we onlangs uitgebracht hebben voor een ander nummer. Dat is eigenlijk het punt waar mensen die ons toch wel interessant vinden vooral heen wil sturen. We staan binnenkort met een andere band, een vriendenband, staan we in de boerderij, dat is in Zoetermeer.
0: Ja.
3: Hebben een avond georganiseerd met Lost Age, ook een erg leuke band. En we staan in de zomer nog op een klein festival in Haarlem. Dat is voor nu, in de korte periode wat we spelen en in de lange periode gaan we nog bekendmaken waar we wel...
0: En niet gaan spelen. En anders moet je gewoon. Anders moet je gewoon. Ja, dat is dus een hele lange lijst waar je niet gaat spelen.
1: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, zondag moeten mensen natuurlijk gewoon komen kijken. Voor de luisteraar die nu denkt, leuk zondag. Hoe laat, waar, waarom? Om 19:30 exact starten we. Dus de gratis tip is 19:45 binnen zijn. Kan je nog een angstplasje doen en een biertje pakken. En dan ga je dus 3 bands zien, waaronder DK Rebirth. En. Het is helemaal gratis, jongens.
1: Ja,
0: het bier niet, maar de entree wel.
1: Ja.
0: Ik snap gewoon niet. Ik snap niet dat mensen niet nu al aan het fietsen zijn.
1: En besef, het is ook lekker weer. Dus je kan daarna ook nog lekker gewoon op het strand uitwandelen.
0: En er is een terras.
1: Oh.
0: Er is een terras, jongens.
1: Oh my God.
0: Oh, ja. Nou, dit is. Ik weet nu ook niet meer wat ik er verder nog aan moet doen. Maar dit.
3: Nee. Beter visje dan dit wordt het niet.
1: Nee,
0: dat wou ik net zeggen. Ik heb even klaarstaan van jullie het nummer Break.
3: Alright.
0: Ja. Is er iets wat je daarover wilt vertellen? Of zeg je van, nee jongens, jullie moeten gewoon luisteren. En dan mag je hem gewoon aankondigen van mij.
3: Ja, ik zou zeggen, dit is misschien een van de rustiger nummers. Iets meer richting de poppy. Dus het is een lekker om te luisteren.
0: Gateway DK Rebirth.
3: Ja, goeie om meer van ons te laten weten. Alright, nou, veel plezier in ieder geval met het luisteren. En wij zien elkaar in ieder geval zondag.
0: Zeker weten. Tot zondag en heel veel succes. Ben benieuwd naar jullie zomerhit. En dan is hier... Break van DK Rebirth.

0: Ja, en dat was DK Rebirth, de kanshebbers. Eén van de drie kanshebbers.
1: Ja.
0: Om zondag dus met die titel, die felbegeerde titel, naar huis te gaan.
1: Oeh.
0: Maar ja, wie dat ook nog steeds kan, dat is natuurlijk de man hier aan tafel. Hallo. Ja. Wat vond jij ervan?
2: Ik vond het lekker nummer. Beetje Royal Blood, jij noemt dan Muse.
1: Ja.
2: Dus, ik ben benieuwd hoe dit live wordt.
1: Ja,
2: met twee mensen.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Met hoeveel mensen zijn jullie?
2: Wij zijn met z'n drieën.
0: Met z'n drieën?
1: Ja, eentje meer, maar is ook niet veel.
0: Nee, dat is waar. Maar ja, dat kan net het verschil maken.
1: Ja. Mm. Wel een drummer, toch?
2: Drummer, yes. Bassist. En een boel gitaarherrie.
0: Ja. Een boel gitaarherrie. Ja, en neem jij die ook voor jouw rekening, de gitaarherrie?
2: Dat verzorg ik.
0: Het vermoeden had ik al. Ja, ook jullie hebben een zomerhit moeten schrijven. Daar ga ik het straks heel graag met je over hebben. Want ik begreep dat jij eigenlijk een soort, nou ja, record writing machine bent. Dat als we jou één keer aanzetten, dan houdt het niet meer op.
2: Nou, dat valt ook wel weer mee. Dat zijn we sowieso met z'n drieën, die record writing machine. Maar ja, de nummertjes die vloeien er lekker uit.
0: Dat is heel mooi. Want het is, lijkt me ook heel lekker als je mensen vindt waarmee dat kan.
1: Ja.
0: Want dat moet je ook maar even. Dat moet ook maar net lekker gaan natuurlijk. Als je denkt, ja, ik vind het helemaal leuk. En jouw bandgenoten kijken je aan. Nou, die vinden geen hol aan. dat is super vervelend. Ik denk dat degene die daar het minst last van heeft van alle bands zondag Zoef is. Want volgens mij opereert hij toch met name in zijn eentje. Dat gaan we even checken of dat waar is. Ik ga weer proberen om de beste man te bellen. Ja jongens, het is, je gelooft het niet, maar ik blijf bellen vandaag.
1: Leuk.
0: Het is, zou het dan toch nog ooit eens goed komen met mij?
1: Ja, waarschijnlijk
0: vast wel. Niet. Ik denk het niet. We gaan het proberen. Eens even kijken wat hier gebeurt. Ik ga in ieder geval de achtergrondmuziek eruit gooien. Gooi die er even uit. Ga eens kijken wat hier gebeurt. Nou jongens.
3: Hi met Moos.
0: Hey, hallo.
3: Hallo.
0: Ja, spreken wij met de enige echte man achter Zoef.
3: Zeker, ja.
0: Ja, wat fijn. Nou, je spreekt met Danique en Rea van Europa Radio.
3: Ja, heel leuk.
0: Ja, en wij zijn heel blij, want wij hebben begrepen dat jij een van de drie kandidaten bent om aan

0: Dat betekent dus, want je zegt het meest passend, dat je eigenlijk meer dan één potentiële zomerhit in jouw voorraad hebt.
1: Ja, ik denk het, ja. Ja, ik wil niet arrogant zijn hoor. Maar...
0: Nee, nou ja, luister, nee, ja, als dat zo is, dan is het zo, toch?
1: Ja, volgens mij zijn er wel 2 of 3 die het zouden kunnen zijn. Dus, het is even kiezen van welke is het, heeft dan het meeste potentie of zo.
0: Ja. Ja. Ik snap het. En want als je wat is voor jou een element dat dan in een zomerhit moet zitten? Wat zij dus alle 3 dan hebben, of alle, weet ik veel, 4?
1: Ja, nou,

0: Ja, ik denk dat vooral. En dat het iets van. Dat het. Er hoeft niet per se in de tekst te zitten, maar dat het ook iets van een vrolijk element heeft. Ofwel in de tekst of in het arrangement.
1: Een melodietje of ja. Dit snap ik wel. Hey, je zegt, we hebben dingen liggen. Ik denk altijd, als ik jou zie, zeg maar op de socials en alle andere plekken, deze man opereert alleen.
0: Ja.
1: Ben je er ook alleen zondag of blijkt er dan nu toch een entourage uit de Hoge Hoed te komen?
0: Zondag ben ik er alleen. Normaal spelen we live wel met band, maar zondag ben ik er alleen. En de nummers heb ik geschreven samen met mijn producer. Dus daarom spreek ik vaak in de wij- en ons taal. Omdat ik ben ook online, dat ben ik allemaal, is allemaal Zoef.
1: Ja.
0: En ik ben Zoef, zeg maar. eromheen zitten natuurlijk wel wat mensen die met mij de liedjes schrijven en produceren. En vaak ook live uitvoeren. Behalve dan dus zondag, dan kom ik het wel in mijn eentje brengen. Maar ja.
1: Vind je dat spannend om dat zonder band te doen? Of denk je van, nou, is eigenlijk wel relaxed?
0: Ik vind het wel oké. Ik heb het 2 keer eerder gedaan. Want ja, de band kan er niet altijd bij zijn. Dus het is op zich fijn dat met dit project, omdat het alles elektronisch is, dat je de flexibiliteit hebt om het ook, ja, dat ik het ook zonder band kan. En het is, ja, er komt dan misschien iets meer op mij aan, maar ik vind het ook wel leuk. En het is eigenlijk wel prima, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd naar zondag. Ik heb je muziek geluisterd en ik vind het hartstikke leuk. Stel nou, hè, er zitten mensen te luisteren en die denken, ja, die horen straks. Ik ga namelijk straks een nummer van je draaien. En die denken, ja, het is super tof, maar zondag kan ik dus niet. Maar ik wil deze Zoef wel graag zien. Waar kunnen ze dan nog meer naartoe? Ja.
0: Nou, even kijken hoor, ik moet het goed zeggen. 6 juni spelen wij op Kaderrok bijvoorbeeld.
1: Het Haagse feestje, ja.
0: Ja, precies. Ja, de posters hangen al door de stad. En 13 juni spelen we ook nog op het Fruitfestival. En 8 juli spelen we ook nog op de parade hier in Den Haag.
1: Oh, wat leuk.
0: Dus er zijn genoeg kansen nog, ja.
1: Ik wou net zeggen, nou wat fijn. Dat is fijn. Maar goed, eigenlijk vinden we natuurlijk dat iedereen er zondag bij moet zijn.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Het wordt een feestje namelijk. Er roept iemand in de chat bij ons op mijn verjaardag. Nou, ga op je verjaardag 13 juni. Dan, die moet op zijn verjaardag naar de parade. Dat,
2: ja,
1: is
2: leuk.
1: Dat is duidelijk.
2: Gaan we allemaal voor je zingen?
1: Ja, gaan we allemaal voor je zingen. Behalve Zoef, die doet zijn eigen liedjes.
0: Superleuk.
1: Ja, toch? Ik wil je ongelooflijk bedanken dat je tijd hebt vrijgemaakt om even met ons te praten. Is er nog iets wat jij aan onze luisteraars moet vertellen, wat ik je niet heb gevraagd, maar waarvan je echt denkt, ja, hallo, dit moeten ze weten?
0: Oeh, goede vraag. Daar heb ik eigenlijk niet per se over nagedacht. Ik zou het heel leuk vinden om, mocht iemand luisteren, om je bij een van de shows te zien. En ben benieuwd wat je ervan vindt. Leuk om je te ontmoeten.
1: Nou,
0: ik denk dat. Ja.
1: Nou, super. We gaan dansen in Den Haag draaien. Ja, ik kon niet anders dan die kiezen. Dat snap je wel, hè?
0: Nee, snap ik.
1: dus wij gaan even dansen in Den Haag. Wij zien jou zondag. Heb een ongelooflijk lekkere vrijdag. Duik de zon in. Doen wij dat ook met jouw muziek.
0: Heel leuk. Komt goed. Dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Kan zo niet echt anders zijn. Maar het weer zien doen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 750 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Kelpen-Oler en Knopert-Leende-Heide een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel-Roderijs en Rotterdam-Feyenoord een kwartier vertraging. Daar staat een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en Knopert-Hertogdsplein een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik hoor jou net zeggen, wij zijn heel erg leuk.
3: Ja,
2: dat vind ik, misschien ja. moet je dit ook even met het luisteraars delen, ja. Danique.
3: Ik vind het dus fantastisch als bands shirts meenemen. Ik denk dat voor de vaste kijker wel duidelijk is dat ik 9 van de 10 dagen een bandshirt aan heb. Ja. En specifiek vaak ook wel zwart. Dat is wel grappig.
2: Ja, ik ben wat kleurrijker, maar heb ook nu weer een bandshirt aan. Overigens van een van de contestants van de zomer.
3: Dus ik zei net ook tegen Joris van... hebben jullie het? Neem het mee.
2: Ja.
3: Want dat is toch altijd wel leuk. Want je support ze ermee en ik vind het gewoon leuk om te dragen.
2: Precies. En support your locals, hè jongens. Ja, shirts, stickers, alles kopen.
3: Maar wel alleen shirts als ik ze ook echt goede muziek vind maken. Ik ga niet een K3-shirt lopen, weet je?
2: Nee. Nou, ja, dat zou ik misschien dan weer ironisch doen. Maar omdat ik boven de 50 ben, mag dat dan?
3: Ja, dat mag dat. ik ben nog 20. Hallo.
2: Ja, daarom. Nee, ik zou als ironische oude zure sloot best in een K3-shirt kunnen denken. Ja.
3: Zou jij in een K3-shirt willen lopen?
4: Sowieso. Waarom?
2: Kijk, Joris en ik gaan zondag in K3. Dat is duidelijk.
4: Als jij er eentje meeneemt.
2: Ik ga dit regelen. Nee. Ja, wat? Waar maak je je druk om? Dat is hartstikke leuk. Draag wat je leuk vindt, wordt hier gezegd in de chat ook.
3: Altijd,
2: dat is zo.
3: Altijd
2: aantrekken waar je je prettig in voelt. Dat is vele malen belangrijker dan wat iemand anders ervan vindt.
3: Maar...
2: Nou, met deze wijze les zijn wij aangeland bij A Better Place. Ja, ik vind het fantastisch hoe mooi deze brug gaat. Van elke keer kom je weer terug op een betere plek.
4: Mm.
2: Wat heerlijk moet dat zijn als je bent zo heet. En als het dan ook echt zo voelt.
4: Ja, dat doet het ook. Gelukkig maar.
2: Ja, want jij vertelde ons net buiten de uitzending dat je nog niet zo heel lang in deze bandconstructie bezig bent. Iets meer dan anderhalf jaar, zei je.
4: Zoiets ongeveer.
2: Dan hebben jullie wel echt flink hard gewerkt in die anderhalf jaar.
4: Ja, daarvoor ook al stiekem een beetje, maar
2: Want hoe zit dat? Had jij, werd je op een dag wakker en dacht je, ik heb inspiratie, ik schrijf me helemaal scheel. En dan ga ik daarna zoeken of er mensen zijn die er iets met mij mee willen. Of hebben ze jou gevraagd? Of hoe ging dit?
4: Nou, het ging natuurlijk niet in één dag of zo. En ook niet in een week. Ik heb heel lang gewoon alleen gitaar gespeeld. En ondertussen schreef ik ook altijd liedjes. En op een gegeven moment waren die liedjes wel goed genoeg om wat mee te doen. Maar... Ja. Ik had geen band om er wat mee te doen.
3: Hoe is jullie band dan bij elkaar gekomen? Ben je ze gewoon random op straat tegengekomen?
4: Nou, onze drummer Scott, daar heb ik heel vroeger in mijn eerste echte band. Daar was hij drummer, ik speelde gitaar. En toen ik dacht, nou, ik heb nu zoveel liedjes, daar moeten we wel wat mee gaan doen. Toen heb ik gelijk hem gevraagd.
3: Oh, leuk.
2: En hij had er ook meteen zin in. Want voor hetzelfde geld ben je naar uit elkaar gegaan. Denk je, dag, ik ga fanfare spelen nu.
4: Nee. Scott had er meteen zin in.
2: Wat en cool.
4: Scott die zei ook gelijk, ik weet wel iemand die wil bassen.
2: Kijk.
4: En toen was Luc er.
2: Ja.
4: En zo is het gegaan.
3: Ja. En dat, leuk.
2: Kijk, je zegt we schrijven ook veel samen. Ik kan me voorstellen, je komt vanuit, ik heb in mijn eentje veel geschreven, veel liedjes geschreven. En dan ga je dat delen met mensen. Dan moet het ineens bijna een democratisch proces worden. Hoe gaat dat bij jullie? Gaan we urenlang poldermodellen totdat er een liedje is waar iedereen blij mee is? Of zegt Joris soms gewoon, en nou gaan we het zo doen?
4: Nou, ik denk dat de jongens mij wel iets meer laten beslissen. Maar omdat ze dat laten.
2: Ja,
4: maar ik ben ook wel heel blij als zij gewoon met suggesties komen. Want anders gaat het een stuk langer duren om die liedjes te schrijven. Want al die vorige liedjes, ik denk dat we er een stuk of 10 hadden toen we begonnen. Daar heb ik 3 jaar, 4 jaar over geschreven. Maar ondertussen hebben we een stuk of 20 liedjes.
3: Ja,
4: en dat is een stuk sneller gegaan.
2: Ja.
4: Dus als je samen bent, dan
2: dat
4: dan
2: werkt toch goed. Ja. En hoe zit het video-wise? Want ik zag op Spotify wel een stukje video voorbij komen. Althans, dat doen ze dan heel gemeen. Hè? Dan, als je net op je telefoon luistert, dan komt er alleen een kleine snippet. Mm. En ik heb denk ik 34 keer jouw gezicht zo even voorbij zien flitsen. Maar zijn er ambities? Zijn er fantastische video's al die we ergens kunnen bekijken met z'n allen?
4: Ja, behalve
2: het snippetje, ja?
4: Ja, het nummer It Rains. Onze zomerhit van voor de zomerhit.
2: Ja, de herfsthit.
4: Het gaat wel over... Het is wel een zomerliedje. Maar niet voor de zomerhit deze keer.
2: Nee, dat snap ik.
4: Ja. Maar die heeft gewoon een clip. Die staat op YouTube.
3: Leuk,
4: die,
3: leuk.
4: Mag je bekijken.
2: Ja, zeker. Dus dat is goed om te weten. En ook aan jou de vraag. Als er nou mensen... Die gaan natuurlijk zondag... Wil iedereen komen?
3: Ja, iedereen is daar. Punt.
2: Niet iedereen kan. Maar ze denken, Better Place wil ik eigenlijk best wel graag zien. Waar moeten ze dan naartoe?
4: Nou, we spelen in juni best wel een paar keer. Ik geloof de 13e in Amsterdam, de 20e in Gouda. En alles dat daarbij komt of dat er nog naast staat, check even onze Instagram. Check het ook op Spotify. Daar staat het ook gewoon.
2: Ja, want ik zag de Gons voorbij komen.
4: Ja.
2: Nou, dat is een hartstikke leuke plek. Als je dan toch in Gouda bent. Let's go, zou ik zeggen.
4: Met een hele leuke andere band.
2: Oh.
4: De Tonic Smile.
2: Oeh. En dat, die kennen jullie, je kent ze persoonlijk? Of zeiden ze bij de Gons, nou jullie gaan met hun spelen. Toen mee ze gaan luisteren, toen dacht je, dit is vet.
4: Nou, we hebben hun leren kennen bij een ander optreden in Amsterdam.
3: Oh, lekker ver ook.
4: Ja, ja. Maar we komen allebei uit Den Haag.
3: Oh, leuk. Bij de band. Leuk.
2: Dat is wel grappig.
4: En Elmer, een gitarist, die kende ik wel een beetje. En het was zo gezellig. En wij vinden hun muziek super vet. Zij vonden onze muziek blijkbaar ook wel vet.
3: Komt er ook een keer een samenwerking?
4: Nee. Dat weet ik nog niet. Ik beloof nog niks.
3: Oeh, spannend.
2: Ik vind hem wel... dat is wel leuk.
3: Ja.
2: Ja, en jullie gaan ook nog naar Musicom. Met een andere band die ik ook goed ken. Namelijk Baron C.
4: Ja, en Bleed Root.
2: Ja. Dat is ook een hele leuke band. Dat is, worden drie op een bil, jongens. En voor weinig, vertel ik je er ook nog even bij. Moet ik natuurlijk niet zeggen. Want, maar dat is,
4: wel zeggen, komen. Want er komen er meer mensen.
2: Ja, precies. Kom, en als je van tevoren je kaartje bestelt online, dan ben je voor minder dan een tientje klaar. En heb je drie echt vette bands. Durf ik zomaar te zeggen. Dus.
3: Wow.
2: Ja, ik denk, ik doe even aan de... Ja, wij werken veel samen met Musicom. Ja. Dus ik dacht ineens, wacht even. Wacht eens even. Dit heb ik voorbij zien komen.
3: Ja.
2: Genoeg plekken om a better place te laten maken. Van waar je dan ook staat. Of dat nou in een of andere grot is. Of gezellig in de maatschappij op Scheveningen. Ja. Of festivals. Gaan jullie ook nog doen? Of is dat vooral een wens nog?
4: We hebben nog geen festival staan. Maar ja, als er festivals luisteren.
2: Ja,
3: hier
4: wij zijn hier.
2: Boek deze mensen.
3: Doe het.
2: Ja, zeker weten. Nou ja, en als je denkt van dat is leuk, boek deze mensen. Ik heb nog niks echt gehoord. We gaan zo meteen natuurlijk naar It Rains luisteren. Maar je kunt een betere indruk krijgen als je zondag gewoon met je billen richting de maatschappij komt op Scheveningen.
3: En als je er niet bent, mis je echt iets, jongens.
2: Het is sowieso altijd zo ongelooflijk gezellig.
3: Elke week.
2: Ja. En toen we eraan begonnen dachten we, wat erg.
3: Wat
2: en
3: komt
2: nu
3: er?
2: Denken we, wat jammer dat het alweer bijna voorbij is.
3: Nog maar de finale en de halve finale hierna, dan zijn we alweer klaar.
2: Ja,
3: moet dan op zondag gaan doen?
2: Ja, de herfsthit, denk ik. De nazomerhit, ik weet het niet.
4: Wij beginnen vast met schrijven.
2: Ja, als jullie vast beginnen met schrijven, dan moeten we in ieder geval, de winterhit moet wel komen, toch?
3: Ja.
2: Vind ik.
3: Maar geen kerst.
4: Winterhit hebben we al.
2: Deze vrouw, echt. Ik kan niks bij haar kwijt. Geen Abba, geen kerst. Maar verder, goed. Ik ben ook een zeur, want ik wil geen panfluit en geen Shakira. Ja, daar ga je al. Dit is heel beperkt waar wij naar luisteren. Verder kan er niks.
3: Gewoon een drum en een gitaar is goed.
2: Ja, dat is zeker waar. Het is meer dan een drum en een gitaar. Ja. A Better Place met It Rains. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
2: Ja? Nee, ik vond het niet overtuigend. Ik ben er klaar voor?
3: Ja.
2: Oké. Gelukkig.

0: dat lekker was. Het is, ja.
1: Ja, ik vind het echt hard. Ja. Ik ben heel benieuwd naar dit lijf. Ik denk dat dit echt heel vet is.
0: Nou, kijk. Ja. En ik moest meteen denken aan Dinosaur Jr. En dat is toch wel ook een van mijn favoriete gitaristen. Joris was er niet kwaad over dat ik het zei.
2: Nee zeker niet. Nee.
0: Dus dat vind ik fijn. Ja, het zou heel rot zijn als je dan zegt, gadverdamme, Dinosaur Jr. wil ik echt niet gebruiken. Ach, ja. Dat brengt mij terug in de tijd, Dinosaur Jr. Toen ik nog jong, fris en fruitig was. Speaking of terug in de tijd. Het is tijd voor Flashback Friday.
1: Ja.
0: En wat gaan we doen met Flashback Friday?
1: Nou, dan gaan we even kijken naar deze week. Heb je iets bijzonders meegepakt? Echt jouw hoogtepunt? Mm-hmm. Of iets onverwachts? Of ja, gewoon iets positiefs? Mm-hmm. Joris, heb jij even deze week iets?
0: Wat was jouw hoogtepunt deze week?
2: Poeh. Nou, dan heb ik wat heel zoetsappigs. Want van het weekend is de zus van mijn vriendin getrouwd.
1: Oh, leuk.
2: Dus dat was wel heel bijzonder natuurlijk.
0: Ja,
1: leuk.
0: Oh, dat is heerlijk. Ja. Maar of ze had het weer niet mee? Of waren jullie ergens op een locatie waar het wel droog was?
2: We waren in Stuttgart. In de ochtend regende het. En zo rond die 2 uur rondom het trouwen, scheen de zon, was er een dubbele regenboog.
1: Oh, het had zo moeten zijn. Ja.
2: En een uurtje later begon het weer te regenen.
0: Oh, ja, bizar. Maar wat goed dat je precies op dat moment. Ja. Heerlijk. Ja, super tof. Ach, nee, dat is inderdaad wel een mooi moment. En jij, Daantje, wat was jouw mooie moment? Je dacht je vrij tussendoor?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb niet echt iets bijzonders meegemaakt.
0: Potverdorie, zeg.
1: Ik heb gewoon een saai leven.
0: Ja, nou, dat is niet waar. Dat weten we allemaal. Nee. Maar leuk dat je het probeert te verkopen.
1: Ja, ik weet het niet. Er staat me niet echt iets bij eigenlijk.
0: Nee, nou.
1: Ja, dat mag.
0: Dat mag ook. Ben je ongelukkig?
1: Nee, ik ben wel heel gelukkig.
0: Dat is wel even wat ik wilde weten. Ja, want anders moeten we daar iets aan doen.
1: Klopt gelijk zo. Oh, nee. Gaat gewoon goed hoor, maar het is gewoon werk, school.
0: Ja, niet zo heel spectaculair nog. Nee. Maar dit weekend wordt het spectaculair.
1: Ja, de aankomende weken wordt het spectaculair.
0: Precies. Nou, dat is toch. Het is ook iets.
1: En jij?
0: Ja, nou ja, ik was van heel blij dat ik eindelijk een afspraak met mijn huisarts heb kunnen maken.
1: Oh, echt?
0: Spectaculair moeilijk was dat. Als we het dan over spektakel hebben.
1: Wow.
0: En ik heb ook ontdekt dat, zoals jij weet, maar dat weet Joris nog niet, ik heb een kitten, Millie.
1: Oh.
0: En ik ben erachter gekomen dat zij zelf heel knap vindt dat ze nu deuren kan openmaken. Dus dat was wel een hoogtepunt, want dat betekende dat ik zo'n beetje elke deur moest gaan beveiligen. Kent het systeem. Kat in kamer liever niet. Oh. Sommige kamers liever niet.
1: Nee, gewoon niet.
0: Deze kat denkt, deur.
1: Ik besef ineens wat mijn hoogtepunt deze week is.
0: Kijk, zo. Ja,
1: dan denk ik toch wel even een uurtje geleden.
0: Wat heb je een uur geleden gedaan?
1: De bekendmaking van de Be Brave Game. Ik denk dat dat mijn hoogtepunt is deze week.
0: Oh, wauw. Dit is ook fijn.
1: Ja, wist jij dat al? Katie Brave?
2: Oh, dit is. Ik wist niet dat ze.
1: Ja, dat is dus. Ze komen terug met 4 van de 5. En Rea gaat met mij mee. Ik was toen 11. Ja, echt schandalig.
0: Ik denk dat jij Joris zo even moet laten zien. De foto van jou toen je 11 was. Nee. En dat je naar Be Brave ging. Die is echt zo ongelooflijk schattig.
1: Oh.
0: Dat,
1: jongens, jullie krijgen hem thuis allemaal lekker niet te zien.
0: Nee, nu moet ik met haar terug naar Be Brave. Want ik hoop dat ze gewoon dezelfde manier gaat kijken als toen ze 11 was.
1: Ja, leuk.
0: Ja, ik snap dit hoogtepunt.
1: Ja.
0: Ja. Nou, heb jij een hoogtepunt? Zit je te luisteren en denk je van, nou jongens, ik weet niet waar jullie het over hebben. Ik vind het super saai. Ja. Mijn week was pas echt spannend. Ik kijk even naar jou, Master Kenobi. Heb jij een fantastisch iets meegemaakt de afgelopen week? Laat het ons weten. Ja. Stuur ons een berichtje via de Twitch streamchat of via 0634-606464.
1: Doe het.
0: Ja, dat zeg ik goed. Kan ook trouwens via de Girl Power Radio website. Klik je gewoon op het WhatsApp-icoontje, zit je er zo in.
1: Easy.
0: Easy as pie. Het is tijd voor muziek, jongens.
1: Ja, lekker. Leuk.
0: En de zon schijnt buiten.
1: Ja.
0: Maar onze playlist weet dat nog niet, kan ik je vertellen. Want daar host het. En het host hard.

0: Ja, en van het regenachtige weer op de radio kun je zo meteen naar buiten, naar het zonnige weer buiten. Ja. Maar niet voordat wij met jou hebben gekeken naar wat mag er weg dit weekend?
1: Ja, fantastisch, want elke week gooien wij op vrijdag een irritatie weg. Gewoon iets in de prullenbak, wat en mag van alles zijn.
0: Ja, zo hebben zolang we naakte wielrenners gehad, waarvan ik al dacht, waar zie je die? Maar blijkbaar hebben wij een collega die regelmatig over naakte wielrenners struikelt.
1: Ja.
0: En ze graag niet meer wil zien. Ik begrijp dit.
1: Ja. Die drummer die met de stofzuiger is me ook heel erg bijgebleven.
0: Ja. De Bohemes zaten hier. En die drummer die wilde graag een speciaal stofzuigerachtig iets. Zodat de splinters van zijn drumstokjes die hij op de rim stuk sloeg. Eens een keer uit zijn sokken en zijn borsthaar zouden verdwijnen. Hey, het businessmodel hoorden wij hier aankomen. En dan is de vraag aan onze gast, Joris. Als jij iets weg mag gooien, zo van afgelopen week, van je hele leven. Iets waar je van denkt, nou, waarom doet dit het überhaupt nog op deze aardkloot? Wat zou het dan zijn?
2: Poeh. Nou, een van mijn grootste irritaties is dat in onze oefenruimte, als alle versterkers aanstaan en je telefoon oplaadt, dat dan alle versterkers beginnen te brommen.
1: Huh?
2: Allerlei gekke geluid.
0: Ja, ik heb ook wel eens Radio Rusland. Tenminste, dat vermoeden heb ik dan. Dat je Radio Moskou ontvangt als je schuin staat. Zo, dat je
2: wel eens gehad.
0: Ja.
2: Dus, en ik geloof dat dat komt als de stopcontacten niet goed geaard zijn of zo.
0: Ja.
2: Dus, daar wil ik wel vanaf.
0: Ja, nou, dit snap ik. Dit is absoluut een muzikante ellende. En waar je graag van af wil. We hadden ook iemand die zei, ik wil graag af van het feit dat als je een nieuwe gitaarsnaar wilt, dat je dan een heel pakje moet kopen. En dat je niet kan zeggen, ik wil alleen die ene.
1: Ja, het zat hem echt
0: diep. Het zat hem erg hoog. Ja.
2: Daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, jij wil ze allemaal hebben?
2: Nee, dat is toch. Ik wil dan een heel nieuw pakje. Dat is anders. Want, anders voelen ze anders. Dat klopt toch niet?
0: Dus jij gaat alles allemaal opnieuw snaren dan?
2: Ja.
0: Oh, wow. Wat een werk.
2: Lekker ontspannen, lekker zen.
0: Lekker zen, ja. Ja, goed. Maar ik kan me ook voorstellen als je bijvoorbeeld tijdens het spelen er eentje moet wisselen. Ga je hem niet helemaal doen, toch?
2: Nee, gewoon twee gitaren meenemen.
0: Gewoon twee gitaren meenemen, ja. Oh, zie je, we leren van alles hier, Daniek.
1: Ja.
0: Ja, je zit naar mij te kijken van wat ga jij dan weggooien?
1: Ja, wat ga
0: naar mijn schouder, als het even kan. Weet je wat ik weg ga gooien? Nee, ik ga het uitleggen aan de mensen wat ik weg ga gooien. Ik wil heel graag af van het geautomatiseerde proces dat mijn huisarts heeft aangegrepen om niks meer te hoeven doen. Dat hij daar zeg maar in plaats, vroeger had je de assistenten, dat was dan de waakhond, hè? Die ging er dan tussen zitten om te kijken of je wel ernstig genoeg ziek was om iets mee te doen. Ja. Maar nee, in dit geval zit er een app tussen en die app. Ik wilde gewoon een afspraak met mijn huisarts en het duurde heel lang. Het was heel moeilijk en ik snap convenience voor allebei de partijen. Maar dit was niet convenient.
1: Nee.
0: Zo, ik ben weer kalm, denk ik.
1: Oké, fijn.
0: Ja, fijn. Ben je blij dat ik weer een beetje kalm ben? Oh, jongens. Nou, weet je waar we zijn?
1: Aan het eind.
0: Wauw, wat klonk jij?
1: Wow, die klonk
0: gaat
1: wel heel
0: diep. Gaat hij niet? Wil je erover praten?
1: Nee, ik zat gewoon even mentaal ergens anders over na te denken.
0: Nou ja, doe dat dus niet.
1: Nee.
0: Nee, maar het klopt. We zijn aan het einde van deze aflevering van Achteraan Sluiten. En deze aflevering werd voor jou verzorgd door Daniek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Leuk.
0: En door onze speciale gast Joris. Die, als je denkt, wat een sympathieke knul. Die kan je zondag gewoon gaan zien spelen. Ja. Ook nog eens. Niet alleen sympathiek, ook nog eens muzikaal.
1: Ja.
0: Gratis en voor niks voor jullie.
2: Exact. Helemaal gratis.
1: Wat wil je nog meer? Hallo. Even serieus.
0: Lief Joris, voordat we echt afscheid gaan nemen, is er iets wat ik jou niet heb gevraagd waarvan je denkt, ja, dat wil ik eigenlijk wel heel graag vertellen aan de luisteraars. En zo ja, wat is dat dan?
2: Nou, als je ons liedje The Rains hoorde en je dacht, dat vind ik wel vet, ga eens naar Spotify. We hebben een hele EP, luister die andere liedjes eens. En als je die nou ook allemaal heel vet vindt, vertel het aan je vrienden.
1: Juist.
0: Vertel het iedereen en zijn moeder, zodat ze er de volgende keer ook bij kunnen zijn.
1: Ja,
0: ja, dat is lijkt
1: wel
0: me
1: goeie,
0: niet.
1: Goeie hoor.
0: Ja, ja, ik hou van deze shameless self-promotion.
1: Ja.
0: Dat is, daar ben ik groot voorstander van. Wij gaan afronden. De zon in. Ik ga richting Sniester. Ik zie jou morgen daar.
1: Yay.
0: En we zien iedereen overmorgen. Zeg ik dat goed? Ja, bij de zomerhit.
1: Ja.
0: De en maatschappij.
1: Daarna een dag rust.
0: Dat dacht jij.
2: Nee.
0: Ik bel je en we gaan gewoon aan het werk.
1: Oh. Nee.
0: Lieve luisteraars, kijkers en alles wat daar tussenin en omheen zit. Ik wens jullie een ongelooflijk fijn weekend. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
1: Je eigen.
0: Je eigen. Doei!

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

Connection. The absolute purity.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er nog een geval is van het Hantavirus in Nederland. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Dat schip is vanuit Turkije teruggekomen en geïsoleerd voor behandeling. Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn 4 tenten van het Rode Kruis neergezet. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om in te slapen, laat een woordvoerder weten. Er werden vanmiddag namen omgeroepen van ongeveer 20 mensen die daarna het terrein van het aanmeldcentrum opliepen. Of er plek voor hen is vrijgekomen, wilde een medewerker niet zeggen. De Oekraïense president Zelensky komt naar de NAVO-top over 6 weken in Ankara. Dat meldt NAVO-topman Mark Rutte. Hij heeft Zelensky uitgenodigd en hij zal er zijn, laat hij weten. Waarschijnlijk zal Zelensky niet aanwezig zijn bij een vergadering van NAVO-leiders. En ontloopt hij zo waarschijnlijk de Amerikaanse president Trump. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. WingTech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van WingTech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat nu nog ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er aan de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leendeheide en Leende een kwartier vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Afsluitdijk. Tussen Tijnje en Oude Haske ruim een half uur vertraging. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebroort en Breda-West. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: 'cause it's you.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië roepen Israël op te stoppen met nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de landen neemt het geweld daar toe en raakt een vredesoplossing verder uit beeld. Ook zouden de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël zou het beleid nu moeten terugschroeven om verdere spanningen te voorkomen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. En in De Bilt is vandaag voor het eerst dit jaar de grens van 25 graden bereikt. Daarmee is de eerste officiële zomerse dag van 2026 een feit. Volgens meteorologen komt die zomerse temperatuur ongeveer een week later dan gebruikelijk. Ook de komende dagen blijft het warm. Met zaterdag lokaal zelfs kans op 30 graden in het binnenland. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en Kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: welkom bij Mashcult, de nog hardere podcast powered by Girl Power Radio. Gehost door vier metal, punk en hardcore minnende dames. Pas op, wel de juiste hardcore. Je luistert vandaag naar episode 5 van seizoen 3. En Mayo opent vandaag met de metal en hardcore vrouwen. Ik neem je mee naar de nieuwe releases. En in het tweede uur hoor je Maggie met lekker veel lokaal kabaal. En sluit Neo af met een heel specifieke uitagenda. Ben je er klaar voor? Mooi. Dan geef ik het woord meteen aan Mayo voor de metal hardcore vrouwen.
1: Ja, het was even zoeken naar de hardcore vrouwen. Want ik ben natuurlijk nog steeds op zoek naar nieuwe bands. En bands die ik nog nooit eerder hier heb laten horen. Dus het was even een verhaal van de lange adem, denk ik. Want ik had al eerder bedacht, oh, dat doe ik de vrouwen. En toen had ik echt letterlijk één band. Ja, daar redden we het niet mee. Dus het was even wachten. Maar ondertussen is er toch wel het een en ander op mijn Spotify en in mijn algoritmes voorbij gekomen. Dus ik dacht, nou, nu is de tijd daar. En als we het dan hebben over algoritme en nieuwe dingen die voorbij zijn gekomen. Een aantal weken geleden zag ik op Instagram een post van Killchain. En toen dacht ik, nou, wat is dit dan toch? Die hadden nog helemaal wie zijn dat dan? Die hebben nog helemaal geen muziek. Maar het werd wel vol bombari aangekondigd. Dus hun PR ging op zich wel lekker, denk ik. Het is onder andere de band van Andrew Neufeld, dus de zanger van Comeback Kid. En ook van Kelsey Yates, oftewel één dame. Die zijn een band begonnen en die hebben nou sinds kort 3 nummers uit. En dat stond natuurlijk in mijn algoritme vanwege Andrew Neufeld, gok ik. Mega fan natuurlijk van Comeback Kid. Ja. Er zitten ook leden in van A Morning Star en Bayonet Dismemberment.
0: Oké,
2: okay. Brutal.
0: Stukje geschiedenis voor de luisteraar.
1: Ja, dat wordt. Ik heb dan natuurlijk een beetje zitten zoeken naar. Oké, wie zijn deze mensen dan allemaal? En uit welke band? En dan staat er echt zo. Ja, natuurlijk ook van de bekende band. En dan denk ik, nou, ik heb echt nog nooit van deze band gehoord. Dus misschien zit hij die volgende uitzending dan erin. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ook nog steeds niet naar geluisterd. Maar wat niet is, kan nog komen. Maar goed, deze beste Kelsey Yates. Die kende ik ook niet. En waarschijnlijk kenden heel veel mensen die niet. Want die is pas 2 jaar geleden begonnen met gitaarspelen. Oh. En die was meteen helemaal. Die was helemaal enthousiast. Dus die is vooral hooked. Die was heel veel nummers gaan spelen. Gewoon bekende nummers mee gaan spelen. En op een bepaald moment dacht ze, ik kan wel eens gewoon mijn eigen riffjes gaan schrijven. En dat heeft ze laten horen aan Andrew. En ook aan Christian Frizzell van A Morning Star. Ah. En die waren super enthousiast en die wilden een band starten met haar. En ze dacht, ja, doei, dat is echt een grap. Maar nee, blijkbaar niet. En zo ontstond Killchain. Dus laten we meteen maar even gaan luisteren naar het nummer Never Been Yours.
0: Oké.

0: Op. Nou, Rea, jij vroeg, heeft het nummer een einde? Wat vinden we van dat einde?
1: Het is duidelijk een einde.
0: Duidelijk een einde. Ja, dat is niet altijd even duidelijk, maar deze heeft wel echt duidelijk een einde.
1: Ik vind het heel fijn. Parada is het, dan weet ik. Oh, dan kan ik nu bier halen.
0: Oké. Ja, het schijnt dan melodic hardcore te zijn, wat dat ook mogen betekenen. Ja, dit is blijkbaar. Van Canada blijven we lekker in Canada.
1: Je houdt van Canada. Als
0: ja,
1: dat, muziek
0: dat
1: aan,
0: is wel een ding, hè? De Ice Cold Canadian Hardcore. Dat blijft blijkbaar toch wel een dingetje. Ik kwam uit bij Mortality Rate. Nou, vorige Killchain super nieuw. Mortality Rate helemaal niet nieuw. Die zijn op dit moment ook helemaal niet zo heel erg actief meer. Maar op de een of andere manier vond mijn Spotify-algoritme vond wel dat ik daarmee in aanraking moest komen. En dan vooral, er was een nummer met Judiciary. En daar zingt dan Jess van Mortality Rate. Die heeft dan een stuk in dat nummer. Dat is wel pas na 3 minuten ergens op het einde. Maar toen dacht ik, wow, dit is vet.
2: Who this?
0: Ja, precies, who this? Het schijnt dat zij ze hebben zo'n split EP uitgebracht. Dus 3 nummers Mortality Rate, 3 nummers Judiciary. En dan heeft op 1 van die nummers heeft dan Jess bij Judiciary meegezongen. En op een ander nummer van Mortality Rate heeft dan Jake Collinson van Judiciary dus. Die heeft dan weer bij hun meegezongen. En daar kwam ik eigenlijk pas gisteravond achter toen ik nog even goed aan het zoeken was van wie zijn deze mensen dan en wat doen ze dan allemaal. En ik had 2 nummers klaargezet en toevallig dus die 2 nummers. Dus we gaan dadelijk even nadenken over wat we dan willen. We liever veel Jess en weinig Jake of liever andersom?
1: Wat is jouw aanrader? Want jij hebt ze geluisterd, ja, neem ik aan.
0: Ik vind, dat is dan misschien een beetje jammer, maar ik vind dus die Pure Fury, die dus van Judiciary is, waar je Jess dus pas na 3 minuten hoort. Ik vind die wel echt super, super vet.
1: Nou, dan gaan we die doen, toch?
0: Ja.
3: Want ik hoorde, wil je veel jazz? En ik dacht, natuurlijk wil ik niet veel jazz.
0: Jazz. Yes.
3: Heel even error.
0: Sorry, maar jazz, niet jazz.
1: Jazz als in de persoon en niet ja. Jazz als in de muziek.
0: Ja,
1: met de ja
0: nee.
3: Deze podcast uitlopen. Maar.
0: Dat is,
1: ja, met een same passie.
3: Free jazz.
0: Nee. Laten we er vooral mee ophouden.
1: Dus ik vind het lief dat je we zegt, terwijl ik de aanstichter ben van deze ellende.
0: Ja, oh wel. Dat is iets wat ik misschien uit het onderwijs meepak. Laten we er vooral mee ophouden, dan bedoel ik jou. Okay, laten we ons huiswerk maken en daarmee bedoel ik jullie. Ja, zullen we dan maar gewoon, we in dit geval. Niet de koninklijke we, maar de gewone we. Zullen we gaan luisteren naar Judiciary met dus Jess Nix van Mortality Rate. En het nummer heet Pure Fury.

0: De static is real.
1: Zo. Ja, de, nee, ja, de outro is wel een beetje... Dat is wel weer teleurstellend. Maar ik weet niet. Ik vind dat nummer, dat bouwt dan zo op. En als je goed luistert, dan hoor je jazz nog wel in het refrein. Maar dat, daar moet je wel echt heel goed voor luisteren, kwam ik achter. Of ik luister gewoon nooit goed genoeg. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar goed, als zij er dan inklapt, ik vind haar stem echt super vet.
2: Het is wel pittig.
3: Ja. Zo'n typisch hardcore vrouwschreeuwtje, als ik dat mag zeggen. Het is een beetje zo over...
0: Wacht even, wat is een typisch vrouwenschreeuwtje?
3: Ja, overgeschreeuwd of zo? Is dat een woord? Nee.
0: Beetje nu wel.
3: Zo'n beetje
2: Wauw.
1: Nou, ik snap... Ik snap wel echt precies wat je bedoelt. Echter, ik vind dat dus bij deze juist niet. Maar goed, het mag er zijn.
3: Ik kon het hebben, maar ik heb er soms wel eens wat moeite mee.
1: Ja, en dat is denk ik ook wel de reden dat het soms lastig is om vette bands te vinden met vrouwen. Want Neo en ik hebben het daar een aantal keer ook over gehad. Van ja, het is wel echt... soms is het gewoon wel een hele zoektocht om iets te vinden waarvan je denkt... Oh ja, dit vind ik wel echt vet.
2: Ja.
1: Om denk ik een beetje misschien wel de zeehondenreden. Of dan of het is te veel clean. Of het is gewoon, ja, het is gewoon net niet vet. Of ja, nou dat. Ik vond het juist bij de nummer. Daarom viel het mij ook op. Want dan zit ik dit kwam dus in mijn algoritme. Dan zit ik op mijn werk gewoon een beetje te viben. En ondertussen nou ja, zit ik dan, weet ik veel, mijn e-mails te typen of zo. En dan komt het voorbij. En denk ik, wow, oké, dit vind ik wel super cool. Maar goed, de verschillende meningen mogen er zijn. Niet elke mening is even goed. Oké. Geef het een kans. Geef het een kans. Dadelijk in onze show notes zit dus ook nog een nummer van Mortality Rate. Dat heet Veins. En dat is dan voornamelijk jazz. Maar dan wel ook aangevuld met dus Jake van Judiciary. Ik vond die hele split, die heb ik gisteren nog even zitten luisteren. Ik vond er staan, hij is heel sterk. Hij is keihard. Dus aanradertje. Dan gaan we door naar False Reality. Ook eigenlijk hetzelfde verhaal. Die kwam ook voorbij. Ook gewoon dat ik op mijn werk nog steeds lekker zo achter mijn laptopje zit te viben. Ja, maar dat is echt letterlijk wat ik doe. Ik ga ook gewoon meedrummen op mijn bureau. En dan vergeet ik gewoon dat de mensen om mij heen zijn. Dat, oh, sorry. Was ik dit aan het doen? Ja, ik was dit aan het doen. En dan een collega zei, oh, ik vind het heel gezellig. Dacht ik, oké.
2: Oh, dat prima. Is mooi.
3: Ja. Nou.
1: Ja, precies. Ja, ik kan er ook gewoon niks aan doen. Of ja, misschien wel, maar dat... Ja.
0: Ik wil er gewoon niks aan doen. Dat is misschien de goede zin.
1: Ik denk dat de goede zin is, inderdaad. En hij vindt het gezellig, dus dan blijven we het maar gewoon doen. Het is niet dat wij de enige twee op kantoor zijn. Maar goed, ja, hey, ik heb verder nog niemand erover gehoord. Maar goed, False Reality. Beetje hetzelfde idee, want die kwamen dus ook voorbij in zo'n... hoe zeg je dat? In zo'n samenwerking. Want die hebben een samenwerking met Speed. Dus dat ben ik ook maar eens even gaan uitvogelen van, nou, wie zijn deze mensen dan? Mm-hmm. Ze komen uit Londen en opgericht in 2023, dus het is nog best wel een wat nieuwere band.
2: Ja.
1: Ze noemen het zelf trash-infused hardcore crossover sound, geïnspireerd door Trapped in the Ice, Metallica, Backtrack en oude Sepultura en zelfs Deftones. Dacht ik, nou, yes,
0: wat een bijzondere combo.
1: Ja, ik moet even ademhalen, ik gewoon een hele mond vol.
0: En maak het er maar zwaar dan.
1: Ja, ook dat. Ja.
0: Dat is, ja.
1: De band is... De frontvrouw is Rachel Rigby. En dan staat er zo... Deze band is helemaal gegrond en geaard. In de hardcore gaan al jaren naar showtjes. En denk ik, ja, dat is toch iedereen? Of niet?
0: We zijn allemaal gegrond en geaard.
1: Nou, ja, iedereen is OG. Maar deze Rachel, die was wel... ook op een bepaald moment is haar eigen festivals gaan organiseren en gaan hosten. Want er was niet genoeg vrouwelijke representatie. Dus ze dacht, nou, misschien moet ik daar zelfs even voor zorgen.
2: Fair.
1: Dus dus haar eigen band ook. En dan ook haar eigen festivals. En ik had wederom twee nummers uitgekozen. Eentje dus die samenwerking met Speed. En eentje gewoon alleen False Reality. Dus de vraag wederom, wat willen we? Willen we jazz?
0: Willen we free jazz?
1: Lift muziek? Ja. Of willen we Speed?
0: Ja.
2: Nee, nou.
1: Ook met het gegeven dat we al een keer ook een samenwerking met Speed nog een keer in de show hebben zitten.
0: Ja,
1: geloof
0: dat,
1: ik. Als
0: dat
1: ik even...
0: klopt. Ik heb ook een samenwerking met Speed. Ah. Nou, ik niet, maar een nummer. Ja, het is mooi dat
1: ik heb een samenwerking met cocaïne.
0: Ja, ik heb een samenwerking met Speed, want ik ga hartstikke. Nee, dat is niet wat ik. Een van de nummers die ik ga draaien is een samenwerking waarvan een van de samenwerkers Speed is.
1: Juist.
0: Dat.
1: In dit geval laten we dan voor alleen False Reality gaan voor het nummer Cranium.
0: Doen we.
1: Let's go.

0: Check. Nou, ook weer zo'n duidelijk einde. Geen fade-out, niks lulligs. Nee, ja.
1: Ik hou ervan.
0: Ja. Nou.
2: Toerecht
0: aan. Ja.
1: Ik ben hier niet boos over. Nee.
0: Same. En ze hebben dus nog die samenwerking met Speed. Dus die kun je lekker zelf beluisteren of in de show notes opzoeken.
2: Staat in de show notes.
0: Staat in de show
1: uit
0: notes.
1: Uit de show notes is die handel.
0: 100%. En anders kun je lekker zoeken op False Reality en Speed. Dan kom je er ook.
1: Ja. Doe ook zelf eens wat, jongens.
0: Ja. Gewoon even lekker zelf doen. Ja, het is allemaal zo makkelijk tegenwoordig. Laatste dingetje die ik heb. Iets even gewoon eens een keer iets anders.
1: Oh?
0: Ja, geen hardcore. Wat?
1: Wat?
0: Wat?
1: Het is jazz.
0: Nou.
1: Parapapapada.
0: Bijna.
1: Jazz.
0: Tada.
3: Ja, want ik was al verbaasd. Ik kreeg die lijst door. En dat is een band die ik ken. En die ik leuk vind. Dus ik dacht, wow.
1: Wat gebeurt in de schuur?
3: Spotify is je sportse playlist.
0: Nee, dit niet. Deze dus niet. Nee, want dit is
3: je sekslijst?
2: Staat deze
3: hier gelijk? Nee, ook niet.
0: Nee.
3: Gewoon vet band.
0: Ja, want dit is dus staat hier op mijn blaadje. En dat heb ik gewoon gekopieerd van Wikipedia. Dat, het wordt geclassificeerd als sludge en stoner metal. En dan heb ik het over Kai Lesta. Hoe de fuck kom ik daar nou weer bij? En dat vroeg ik me dus gisteren ook af toen ik dit aan het voorbereiden was. Want deze lijst die ik dus nu vandaag aan jullie presenteer. Dat is ontstaan gewoon in de loop der tijd. Dus elke keer als ik zo'n nummer tegenkwam dacht ik, oh ja, even opschrijven voor de volgende Mashcult. En deze kwam daar dus ook in terecht. En toen zat ik gisteren te denken, hoe kwam ik hier ook alweer bij? Ik kan er gewoon echt niet meer opkomen. Het enige wat ik kan bedenken is dat het laatste Roadburn was. En dat zij vorig jaar op Roadburn stonden. En dat hij op de een of andere manier daarom in mijn lijst terecht is gekomen. Ik zou het echt niet weten. Maar
2: is het vet?
0: ja. Vraag het aan Neo. Ja,
2: Neo weet ik wel. Die zit hier op het glimmende strand.
0: Ik vond het wel cool.

0: plaats van harder en sneller of zo. Dus ik denk op de een of andere manier dat ik er zo bij terecht ben gekomen. Deze band bestaat al best wel lang. Ik kan even niet meer terugvinden wanneer ze nou zijn begonnen. Zo goed heb ik het dan niet opgeschreven, blijkbaar. 2006. En ze hadden wel bijzonder. Ze hebben heel vaak twee drummers gehad in de band. En ze hebben dus, waarom ik deze band natuurlijk ook heb gekozen, want het gaat over de vrouwen. Ze hebben een frontvrouw en dat is Laura Pleasant. En ze hebben ook een frontman en dat is Philip Cope. Goeie naam. Ja, Laura Pleasant.
1: Ja, precies. Oh, wat deed je, Neo? Wat deed je? Ja. Hi, I'm Maggie Pleasant. Doe eens.
0: Mensen, daarvoor moet je meekijken dan.
1: Ja, precies. Dit is alleen voor de kijkers, niet voor de luisteraars.
0: Radio is het...
2: Jammer.
0: Jammer, joh. Als je op Wikipedia kijkt, dan hebben tegenwoordig zo'n soort van grafiek waarin je kan zien hoe lang de leden en welke leden en wie er allemaal in zit in een soort van tijdlijn. En dan zie je dus de overlaps en je ziet wel wie welk instrument heeft gespeeld. En je ziet ook dat ze een hele lange hiaat hebben gehad. Dat ze in 2016 hadden ze gezegd, we nemen een pauze en we komen niet meer terug van de pauze. Maar dat hebben ze dus uiteindelijk wel gedaan. Want in 2024 zijn ze weer teruggekomen en in 2025 hebben ze op Roadburn gespeeld. En op Hellfest en vast op nog veel meer festivals waar ik natuurlijk nooit kom. Volgens nog.
1: Ja, volgend jaar ineens wel.
0: Ja, precies. Dan zie je mij ineens op al die stoner dingen. En misschien, ja, wie weet, hè, Roadburn. Ik zie mezelf niet gaan, maar...
2: Nee, ik denk dat je nooit
0: de wonderen, nou, er was dus ook dit jaar was er hardcore, zag ik, in de Hall of Fame en in de Lady Bird, in de skatepark. Dus misschien wordt het toch een keer tijd om te gaan en me te laten verrassen. Maar goed, ik ben dus best wel zo'n nerd. Ik hou van grafieken en tijdlijnen. Ik vind dat echt super overzichtelijk. het is gecodeerd met kleurtjes. Ja, ik kan het van harte aanbevelen om dus even de Wikipedia van een band op te zoeken. Waar zeker een band die al langer bestaat. En dan eens even die tijdlijn erbij te pakken. Als je ervan houdt.
2: Lekker concreet.
0: Ja, in dit geval ja, Kailessa. Als je ze gaat opzoeken, dan weet je precies wat ik bedoel. Ik heb gewoon maar eens opgezocht van waar laten ze zich dan door inspireren. En het schijnt dat ze dan elementen van de hardcore punk. Dus misschien is hij zo al bij mij terechtgekomen. Zo een beetje het universum geeft mij dit. Psychedelic, stoner rock, technical speed metal, good old fashioned Black Sabbath sludge. Nou ja, van alles dus. Ik kan me daar heel moeilijk een voorstelling bij maken. En ik denk dat ik niet de enige ben. Dus misschien moeten we gewoon...
1: Ik ben ook in de war.
0: Misschien moeten we gewoon gaan luisteren naar...
2: Wat is het?
0: Luister en ben ik zelf wat het dan precies is. Het is dus de band Kailessa. En het nummer is Scapegoat.

0: Tik hem aan, ouwe. Tik hem aan, ouwe.
1: Dat ze een drummer hebben.
0: Ja, ze
2: of
0: hebben
2: twee.
0: Een
2: drummer.
0: De drummer
2: is afgelopen. Oh.
0: Misschien liet hij ze vallen. Dat hij ze stokjes liet vallen en opraapte.
2: Ja, maar gaan we niet meer uitknippen.
0: Nee, laat maar. Ja, hallo. Het hoort er gewoon bij. We noemen het de outro. Ik vond het... Ja, nou, ik riep het net al tijdens het nummer. Het doet mij denken aan Danko Jones.
3: Mij niet, want ik luister er natuurlijk nooit naar.
0: Nee, dat begrijp ik, ja. En jij had daar een aanvulling op, lieve Maggie.
2: Ja, rauwe.
0: Danko Jones.
2: Maar, is er ook een rol achter?
0: Nee.
2: Weer een aanvulling.
1: Wat zei ik?
0: Ja, die zei dat.
2: Ja, je bent zo lekker aan het.
0: Ze vond dat ik scheet.
1: Oh!
0: I'm a scat girl.
1: Ja, nee. Ons Rea is zo lekker aan het scatten vandaag. De pipi papa.
0: Kan dat nog een keer? Het klinkt heel vies.
2: Ik vind het wel goed, want jij hebt alles gedaan in je carrière. Zo gaat het lekker.
0: Nou.
2: Ben jij een
0: scatgirl geweest?
1: Godverdamme. Deze vraag.
0: Dit is echt. Mijn moeder kijkt, hè? Mijn moeder kijkt. Dit wordt wel de titel.
2: Was je? Nee, je hebt net gezegd dat je een scatgirl was.
0: Ja, het was mijn eigen schuld. Ja. Maar zo is heel veel van wat mij overkomt mijn eigen schuld.
2: Dus wat jij overkomt.
0: Ja.
1: Nou weet ik ook niet of je oprecht niet weet wat het betekent.
2: Ja,
1: nou,
2: maar ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nee.
2: Mijn moeder, wat
0: dat vrees ik wel, ja. Mijn moeder komt niet uit een ei. Nee.
3: Ik wel blijkbaar. Nee, ik heb geen idee wat het betekent.
0: Hou dat vast. Of hou het maar niet vast.
3: Mag ik zelf googlen zeker?
0: Krijg je vieze handen.
1: Don't google it.
0: Don't google it.
3: Oh.
0: Nee.
3: Okay.
0: Nee.
1: Of wel.
0: Ja. Nee, er is ooit... Nou ja, ik denk dat de meeste bekenden daarvan... die hadden één beker. Nou, dan weet je genoeg. Het is twee meiden, één beker. Het is tijd om door te gaan. Met iets heel anders.
3: Laten we het vooral snel doen.
0: Ja, dat moet wel echt. Potverdorie. Nieuwe releases.
2: Podcast verdorie.
0: Hey. Nieuwe releases. Daar mocht ik mij over buigen van jullie. Dat vond ik hartstikke gezellig. En het eerste wat je dan doet, is naar de metal release website gaan. Daar staat dus ook nummers op die nog niet uit zijn. Maar waarvan ze zeggen, pas op. Houd je vast aan de takken van de bomen. Dit komt eraan. Maar er stond ook iets op wat er al was. En waarvan ik dacht, oh ja joh, serieus. Want deze band bestaat al ruim 30 jaar. En dan zou je denken, misschien moeten jullie met pensioen. Dat denk ik wel vaker bij bands. Maar ze zijn niet met pensioen. Ze hebben een nieuw album uit. Het is Seven Dust.
1: Wow.
0: Ja, wel dus. 15e studioalbum. Ja.
1: Respectabel.
0: Ja, het is nog erger. Ze hebben het album One genoemd.
2: Ja. Hoeveel
0: album was
2: het?
0: 15e.
2: Dan kan je toch ook gewoon denken. 15.
0: Ja, nee, ja, maar weet je waarom ze het? Ze hebben er namelijk uitgelegen dit.
2: Dit is het beste album gemaakt.
0: Nee, omdat zij nog een van de weinige bands zijn met hun originele line-up nog intact.
2: Dus?
0: Wij zijn One. We are One. Ja, wij zijn niet uit elkaar te trekken.
1: Bleh.
0: Ja, het is smerig, maar dat is hun eigen verklaring. Hè? Ik bedenk dit niet.
2: En het is ook niet Metallica die een nummer heeft?
0: Nee, helemaal niet. En wat ik dus heel grappig vind, is dat ze het hebben laten produceren door iemand die Michael Elvis Baskette heet.
1: Nice.
0: Van Alter Bridge. Elvis, E-L-1-1. Nou ja, het is... wat is het? Het is eigenlijk een throwback. Toen ik het hoorde, dacht ik, hey, ik ben weer in de jaren 90. Ik heb een moeilijke broek aan. En rare...
2: Een veel te wijde broek.
0: Ja.
2: Met een veel te zware ketting.
0: Ja, precies. Ja. En met hier van die blauwe uitslag, omdat het namelijk goedkoop... Je weet wat ik bedoel? Het is echt... Het is...
2: Van iets anders was, van de sleutelhanger, ja. Waarvan je dan de skill af hebt gerukt.
0: Ja.
2: En, met diamant.
0: Ja, precies. Allemaal, nou dat. Er zitten ook kleine gaatjes in mijn t-shirt van die veel te grote beltbakkel die daar de hele tijd tegen aanschuurt. Dat gebeurde spontaan. Toen ik dit nummer hoorde. Want het heet dus One. Verrassend. Dat is de titelsong. Weet je wat? Ik ga het gewoon laten luisteren. En dan ga ik je vertellen wat er, behalve mijn complete transformatie naar 20-jarige Rea, nog meer met mij gebeurde.

0: Oh, nou, jij dacht dat het al klaar was. Het was nog niet klaar, lieve schat. Maar fijn dat je er ook bent.
1: Allerbeste grappige
0: dag net,
1: maar...
0: Ja, nee. Maar dus, en zo. Wat gebeurde er met mij? Ik was, zoals ik al zei, ineens weer verkeerd gekleed. En ik wist niet meer hoe laat ik naar bed moest, want nooit. En ik vond het dus eigenlijk best wel oké.
2: Zo catchy.
0: En ik kreeg, ja. Nou, ik weet niet. Ik kan wel iets met die koortjes.
2: Het is weer zo'n super gateway gewoon. Voor alle nu 13-jarigen die dan...
0: En die dan daarna Killswitch moeten gaan luisteren.
2: Nou, bijvoorbeeld.
1: Ik zou ook bang dat ik het gewoon nog vet vind. Zeg maar,
0: met ook. Ja.
3: Misschien moet ik de rest ook nog maar eens gaan luisteren.
0: Ja, dat ben ik dus bang voor ineens. Maar Seven Dust dus. Ik ga jullie vertellen, jongens. Ze komen naar Nederland.
2: Oh my god.
0: Ja, wel pas in november, maar ze komen. Ik vind het helemaal gezellig. Misschien moeten we erheen, Maggie.
1: Sowieso. Maar dan? All dressed up.
0: Ja, gaatjes in mijn shirt.
3: Grote van die krokante randjes aan de onderkant.
0: Ja, krokante randjes.
2: Sowieso in november regent het, dus dan zuigt die broek helemaal vol met water.
0: Ja, dan is de helft van de broek nat. Ja, dat wil ik. Oh, heerlijk. Nou, goed.
1: Zo heb ik nog steeds.
0: Oh, die heb ik ook nog steeds. Ja. Nou, komt helemaal goed. Dat gezegd hebbende, vorige podcast hebben wij een kleine spraakverwarring gehad. Want, wij maakten kennis dankzij Maggie. We maakten dankzij Maggie kennis met René van Lies. Accountant en muziekmaker. Die een cameootje had ergens. En wat wil nou? Iemand heeft hem het fragment gestuurd. Heb je dat zelf gedaan, Maggie?
1: Nee, heeft Nina gedaan.
0: Ah, nee. Ja, iemand heeft dat fragment gestuurd. En ik wil jullie graag laten horen wat hij ons te vertellen had. Want ik heb het uiteraard hier naartoe weten te formuleren. Na heel veel moeite en gedoe. Hier komt René van Lies.
4: Hey, met René van Lies. AKA René van Lies. Hey, super tof dat jullie die Bonripper track hebben gedraaid. Ik denk dat ik nog een leuke track voor jullie heb. En dat is de nieuwe van Lies. Met de uitroepteken. En Jam van Speed doet op deze track mee. En hij is sinds vandaag uit. Check maar even op Spotify of op Bandcamp. En als je de WAV-file nodig hebt, dan sturen we hem op. Yo, hoi.
0: Nou, dat hebben ze gedaan. Dus wij gaan in de serie van de nieuwe releases, niet meer zo nieuw, niet meer gloed nieuw, luisteren naar Blind Wait van René van Lies met Speet. Ik weet niet wie Speet is, maar dat gaan we vanzelf ontdekken.

0: Ja, daar ben ik altijd fan van.
1: De, nou, als we het dan hebben over de hardcore checklist. De two-step, de breakdown. Ik hou er wel van als ze veel dingen aantikken. Ja, precies.
2: Ja, dat hebben ze goed gedaan. Nou ja.
1: René.
0: Nou.
2: Zeker niet. Nou, Ruud van Lies.
0: Oh, wat erg.
3: Ja, dank je.
2: Nee, het is helemaal lief. Is leuk. Ja, jouw Rietje. En van de ene Nederlandse inzending blijven we toch ook weer in Nederland met de Rotterdamse band White Knuckle Grip. Ja, dus. Oh, het blijft heel erg stil. Ja,
0: I don't know her, sorry.
2: En het gekke is, you don't know her? Nou, ik wel. Sterker nog, ik heb een sticker van ze op mijn koelkast.
0: Oh,
2: nou, wow. En als je op mijn koelkast zit, dan weet je gewoon, dan ben je er.
1: Dan heb je het gemaakt.
2: Ja, meer heb je niet nodig in je leven. Er zit alleen wel een gekke intro bij. Een intro waarvan ik dacht, oh, beetje bijna shoegaze-achtig. Ja. Ja.
1: Playlist.
2: Het nummer heet My Hero No More. No More. En ja, nee, je bent mijn held niet meer.
3: Sorry.
2: Ruud, Ruud is van zijn... Wauw. Nou ja, het nummer gaat over persoonlijke strijd. Met als prachtige tekst, I stitched my own wounds. En het besef dat de helden van vroeger niet meer bestaan. En dat je uiteindelijk zelf je rug moet rechten. Het is een emotionele rollercoaster. Mm-hmm. En nou ja, er komt echt alles van het spectrum komt voorbij. Dat durf ik toch wel te zeggen. White Knuckle Grip, My Hero No More.

0: raar einde weer. En er zat, er zit een drumstukje in waar ik van in de war raakte. Hm. Toch wel een beetje.
1: Als drummer zijn.
0: Ja, en wat vond jij ervan, oma Gij?
1: Dan vraag je het aan mij?
0: Ja,
1: ja, dat is maar één oma hier, dat klopt. Ik had wat vragen bij de vocals.
0: Diep, te diep in de keel, te hoog in de diep. Ja.
1: Is het iets tegen het huigje aan?
0: Wauw. Urker. Nee, dat hoef jij geen. Tenzij het iets van jou was wat tegen het huigje aan zat, hoef jij geen sorry te zeggen.
1: Wat zou het kunnen zijn? Wat voor mij was dat tegen het huigje aan?
0: Ik heb geen idee, vrouw. Ik was er niet bij. Goed,
1: maar
0: we dwalen af.
1: Lekker, ja. Lekker basje, lekker drummetje. Best wel een beetje vies. Ja,
0: ja dat ja. Dus. Ik hou wel van deze viezigheid.
1: Ik ook.
0: Dus dat gezegd hebbende, gaan wij verder. Want waar ik net even door de hardcore heen ben gegaan, gaan we nu richting de death. Ja. Ja.
2: Oeh, daar wordt iemand...
0: Ja. Hè? Ja. Ja. Ben jij het die wakker wordt?
2: Nee. Nee. Wel geïnteresseerd. Vertel. Ja.
0: Damnation.
2: Damnation.
0: Damnation. Oh, je van schrik laat je de hele boel vallen. Ik
1: ga met de graf en racen.
0: Oké, okay, jongens. Dit komt uit het Noord-Hollandse Alkmaar. Dus.
3: Stilte.
0: Ja, iedereen denkt Alkmaar. Hebben ze daar, maken ze daar muziek? Ja, dat maken ze.
3: Waar ligt dat in godsnaam?
0: Noord-Holland.
3: Ja,
0: ze noemen het zelf Death Groove.
2: Oké. Okay.
0: En ik snap waarom het zo heet. En het nieuwste wat ze uit hebben gebracht heet Defiance of Oblivion. En dat is de derde release die de heren dit jaar op ons afvuren. Ja.
2: Dit jaar hiervoor
0: Bloodbound en Between the Buried. En deze band is unsigned. Oftewel, ze rotten rechtstreeks vanuit de underground je gehoorgang binnen. Geen poespas, geen franjes. Maar vooral, nou ja, wat zij dan dus Death Groove noemen. En het is een soort, het deed me een beetje denken aan old school death metal, maar ook weer... nou ja, goed. Ze stonden in Musicon in Den Haag op Deathfest.
2: Mm, nice.
0: En nou ja, dit is dus Defiance of Oblivion.

0: Maggie.
1: Je lult er gewoon zo doorheen.
0: Ineens, oké, er gebeurt hier iets met Maggie. We hadden natuurlijk bij White Knuckle Grip, vond Maggie dat er iets tegen de huig van de zanger aan zat. Tijdens dit nummer misten we juist weer iets tegen de huig. Die zouden elkaar moeten gaan versterken. En vervolgens begin je over mijn huig. Die is er inderdaad niet. Ik heb geen huig.
2: Van jouw huig?
0: Nee, dat klopt.
2: Ja,
0: die is ooit door een AJO, een arts in opleiding, geknipt. Omdat hij dacht dat dat mijn amandelen waren.
1: Oh.
0: Hij is niet geslaagd.
1: Nee.
0: Studie klaar. Ja. Wat is, waarom lach jij om mijn leed?
2: Dat kan toch niet?
0: Nee, maar dat gebeurt.
2: Even, man.
0: Ja, nou niet meer als arts. ik denk ergens bij een bandenuitlichterij of kermis, denk ik. Zo'n touwtjeskermis.
1: Oké, let's go.
0: Ja. Ja, ze is kapper geworden, dat denk ik. Barber, barbershop Damambo. Goed.
3: Dus. Dat allemaal vanwege de huig.
1: Oh my god.
0: Even terug naar Damnation en Defiance of Oblivion. Uit Alkmaar dus. En zoals we al zeiden, ze zijn ongetekend. Ik zou het fijn vinden als iemand ze gaat tekenen. Want ik hoor allerlei elementen die ik echt heel vet vind.
1: Zeker.
0: Alleen,
3: zelfs ik ben het daarmee eens.
0: Zelfs, ja, nou hier, kijk. Heel veel potentie. En wat ik alleen super jammer vind, is dat in de mix voor mij althans de zang echt te zacht is.
2: Ja, jammer.
0: Ja. Dus nog een keer. En dan een klein... En dan, dan gaan we hem iedere week draaien. Nou ja, dat... Misschien. Thuis. Ja, thuis sowieso.
3: Thuis, ja.
0: Thuis sowieso.
3: Bij de onderkapper.
0: In barbershop de amandel. Ja. En voordat jullie allemaal stomme vragen gaan stellen, luisteraars, over mijn huig, dan het antwoord is ja en hou je mond. Goed, we gaan verder naar Quicksand. Ja, heel snel. En dit is, het is namelijk de nieuwste release van het Nederlandse duo Between Cities.
1: Vertel meer.
0: Na een enorme succes met Beyond This Grave zijn ze nu terug met een zeer ambitieuze track. Quicksand. Nick Jongejan en Gijs de Waal, niet te verwarren met Ruud van Lies, hebben voor deze release de hulp ingeroepen van Britse topproducer Dan Weller.
4: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ja, je luistert nog steeds naar Mashcat, de nog hardere podcast. En na mijn ongelofelijke deep dive in de Nederlandse nieuwe releases, even Seven Dust daar gelaten uiteraard, ga ik jullie meenemen naar Lokaal Kabaal met niemand minder dan Maggie!
1: Hey!
0: Hoi!
2: Ja,
0: dus
2: ik was ook een beetje...
0: Zit je haar wild?
2: Ja, ik naar buiten gegaan en de rest... Ja. Hoor je niks van.
0: Precies.
2: Ja, ik heb vandaag 4 bands voor jullie uitgezocht uit de Lage Landen. Ik heb een beetje gecheat. Moet ik eerlijk zeggen. Niet helemaal. Een beetje buiten de randje gekleurd. Ik wou beginnen met Bravery. En dan denk je, Bravery, dat is nog een band uit Italië. Dat klopt. Maar de zanger van Bravery heeft heel lang in Nederland gewoond. Die heeft ook bij Samaritan onder andere gespeeld en allerlei andere bands. Dus ik dacht, het mag wel een beetje. En hij is ook veel in Nederland, dus...
3: Semi-lokaal. Heet hij Ruud van Lies?
2: Hij heet niet Ruud van Lies.
0: Hij heet de Rudy van Lies.
2: Luca,
0: a.k.a.
2: Even kijken, wat zijn zij? Zij zijn downtempo deathcore from the grave.
0: Oh.
2: En daar staat bij op Instagram 5XL.
1: Oh, dus, what does it mean?
0: Ja.
2: Dat dacht ik. Was het van zo dead of zo down tempo of zo groot? Ik weet het niet.
0: Hoe breed is de zanger?
2: Look it up.
0: Heeft die een 5XL shirt aan? Dat kan, hè?
2: Mogelijk. Even kijken. Zij komen uit 2023. Dus ze zijn net 3 jaartjes aan de weg aan timmeren. En ze hebben al 80 shows gespeeld in 11 landen.
1: Netjes.
2: Zij gaan als een malle. Ik heb zelf met Figo ook in de band gezeten. En toen ging hij ook als een malle. Nummers schrijven. Pam, pam, pam. Gewoon ging hard, ging snel. Hij zit al, weet ik hoe lang, in bands. Dus ook vroeger Kay Again. Uit Italië. Dus hij showtjes, toertjes, pam, pam, pam. Dus dat gaat als een malle. En ze zijn nu op dit moment op tour. Helaas hebben ze gisteren en eergisteren Nederlandse shows gehad. Dus die kan ik niet meer echt promoten in Hoofddorp en in, pardon, in Heerlen. En zij hebben ook een flinke tour van 17-4 tot 7-6. En daarna plakken ze nog even een week een UK-tour aan. Dus ze gaan ervoor. Ik heb een nummer uitgekozen. Die is wel nieuw. Maar als het goed is, is ongeveer nou en nu en rond dit tijdsbestek komt er een nieuw nummer uit. Houd het in de gaten. En ik vroeg een beetje van, hebben jullie nog iets van cools te melden of iets leuks of grappigs? En toen zei Pico,
1: nee.
0: Die zei, ik werk samen met René van Lies. Of Ruud van Lies.
2: We are not a poser social media making meme kind of band.
1: Damn.
3: Dus oké. Okay.
2: Ze knallen gewoon. En ik vind echt oprecht heel vet. Dus alles, we hadden het net over boxjes aantikken. Tikte wel aan bij mij. Dus ik wou lekker gaan luisteren naar Bravery. En het nummer, moet ik heel even spieken. Icon of Sin.
0: Bam.

0: hier zat niks tegen de huid aan.
1: I love it. Ik vind het zo lekker. En Neo zei het al. Ik weet waarom jij dit vet vindt. En waarom?
2: Visa lomp.
1: Ja. Ja, super. Als je hiervan houdt, dan is dit het...
2: Bam, bam, bam, bam, ja, bam, bam, bam.
1: Op het podium. En nee, love it. Mocht je de kans krijgen om ze live te zien... ze zullen hier zeker vaker spelen. Doordat Pico natuurlijk allerlei contacten hier heeft. Dus houd het in de gaten. Blijf luisteren. Dan gaan we naar Rifle Pack. Die noemen zich Straight Up Brutal Energy from the Dutch Green Heart. En toen dacht ik weet niet wat het is.
0: Nee. Het Groene Hart.
3: Het Groene Hart.
1: Is dat volgens mij
0: gekomen? Dat is een gebied. Ja.
1: Maar ik wist niet dat het Groen Hart was. Ik dacht dat het een kaashart was.
0: Nee, het Groene Hart is een groot gebied waarin ook een aantal natuurgebieden ligt.
1: Natuurlijk weet jij dat. Dus Wiki Rea. Rea-pedia.
0: Dit is correct en ook juist.
1: Ja. En ik ken de bandleden Kevin en Perry. Dat zijn twee broers. Die heten IJs van een achternaam. Ik dacht dat het een soort gimmick was, maar het is gewoon een achternaam. En Buddy, en die hebben vroeger in Bound in Blood gezeten. En nu kijk ik Rea even.
0: Ik wou net zeggen, want deze namen komen mij heel... Ja.
1: Ja, die hebben ook lekker veel gespeeld in om Rotterdam. Ik zei Gouda, Rotterdam. Nou, ergens in die regionen.
0: Ik krijg een flashback naar Thanatos.
2: Sorry?
0: Wat? Nee, dan wordt zij ineens wakker.
2: Ja, wat zei
0: Sorry?
2: Je?
0: Zei je Thanatos? Tanden los, Tante Jos? Ja, dat is, daar moet ik ineens aan denken. Dat is in die groep Menschom.
1: Oké. Okay. Ja, die hebben lekker... daarbij heb ik vroeger veel gezien. We hebben veel leuke dingen meegemaakt. Met een band waar ik toen mee was. Als een soort tourmanager-achtig ding. Wat eigenlijk meer was op het moment dat we de venue betreden en de drempel overgingen. Maggie, hoe lang gaan we eten? Dat was eigenlijk. Mag ik misschien eerst naar binnen? Mag ik misschien even kijken wie de promotor is, dat ik het kan vragen? Dat was eigenlijk een beetje wat mijn rol was.
3: De moeder.
1: Ja, de moeder. En zei, jongens, we moeten helemaal gaan rijden, want dan ben ik echt te laat. En zij waren bij de blad waren ook mee. En nou ja, mijn geheugen doet niet helemaal meer, maar iemand was... Op een leuke avond de sleutel van de bus kwijtgeraakt. Hadden niet de extra sleutel. Die moest nog vanuit Nederland via een of ander postservice.
2: Oh,
0: mijn hemel.
1: Ik heb wat shows gemist.
2: Oh.
1: En ik weet nog van toen dat de zanger Kevin, die maakte toen wat filmpjes als een soort, was hij ninja-achtig met allemaal vechtmoves en zo. Maar die blijkt dus een carrière te hebben als stuntman, wat ik echt heel cool vond om te horen. En die heeft recent ook in Hollywood in een productie met Brad Pitt.
3: Oh my god, wat vet.
1: Dat zijn leuke, vind ik nou heel leuk.
0: Seven Handshakes, duidelijk. Ja, ja, ja.
3: Dus dit zit zo naast mij in de auto als een carpoolen en dan zegt, oh! Wat een leuk feitje. Oh, Hollywood. Dus ik krijg zo daarnaast. Ja, en? Nee, dat hoor je dadelijk.
1: Ja, zeg je.
3: Ik denk nu ook niet.
1: Nee, ook niet.
0: Wauw.
3: Gemeen, hè? Superleuk.
1: Lekker ninja. Even kijken, wat kunnen we daar nog van zeggen? Ze hebben nog een show in Tirol binnenkort.
0: Met Anton van Lies.
1: In Duitsland, dus dat gaat lekker. En wat voor hun belangrijk is gewoon lekker veel spelen, lol maken. Zijn ook, hoe kan ik dat zeggen, niet meer 20. Laten we het daarop houden. Dus ik vind het heel leuk om te zien dat zij weer bij elkaar zijn gekomen na al die tijd. En weer gewoon een band hebben gewoon fucking hard gaan spelen. Jaloers. We gaan luisteren naar Untold. En wat wel grappig was, want bij de drie bands die nu komen, alle drie. Ik had een allemaal benaderd van, hey, vertel wat leuks. Dit was niet ons allerleukste nummer. Sorry, want ik vond het wel een lekker nummer.
2: Dus fuck jou. Dat gaan we gewoon doen.
1: En nog één brugje, want ik had ook dat berichtje van Ruud van Lies gezien. En zij hebben hun album opgenomen waar ook Lijs opgenomen heeft in de studio.
0: En over hun sticker heen geplakt op de koelkast.
1: Toen dacht ik heb een brugje. Maar je had hem al gemaakt.
0: Sorry.
1: Dus laten we gaan luisteren naar het nummer dat ik wel vet vond. En zij dachten dat het vetter kon.
0: Oké. Untold.

0: Zo.
1: Ja, zo.
2: Alsjeblieft.
1: Alsjeblieft. Wat vonden jullie ervan, Leo?
2: Het klinkt voor mij echt als dudes die weten hoe dit moet.
1: Ja.
2: Gewoon, ja, die snappen het. Nogmaals, iedereen weet, hardcore is niet mijn ding. Maar goed, als er een lekkere vibe in zit, lekker een beetje voortgang stuwend, dan kan ik daar wel, mijn hoofdje op meeknikken. Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat een genuanceerd antwoord.
2: Goed, hè?
0: Ja.
1: Ik zou ze ook wel graag live willen zien. Ook omdat ik het aardig geduwd vind, maar ik denk dat het live wel, dat iedereen zo lekker meegaat.
2: Ik vind het gelikt. Misschien is dat het woord, maar op de positieve manier.
1: Oké.
2: Gewoon goed ontwikkeld. Van, ja, wij snappen dit. Dit hebben we vaker gedaan.
1: Ja, we hebben het vaker gedaan. Oké, nou, over dit hebben we vaker gedaan.
2: Wat?
1: komen we uit bij Impact. Ook hardcore. Dus daar zit ik lekker in vandaag. Dat is hardcore uit het zuiden.
0: Dan is het Impact. Ligt eraan waar? In het zuiden?
2: Is het Zeeland? Dan is het Impact.
1: Is het Brabant? Dan is het Impact. Kut.
0: Impact. Kut.
1: Kei-impact.
0: Kei-impact.
1: Nee, lekker uit het zuiden. Ik kwam ook in mijn feed terecht en ik dacht, dat vind ik wel echt lekker. Toen ging ik even kijken, toen dacht ik, hey Kevin, die ken ik. Dus die gaan we eens even een berichtje sturen om te kijken van, yo, wat is op met Impact? Zij hebben nieuwe nummers uitgebracht 2 weken geleden. Die heb ik dus niet gekozen, want ik had ook weer een nummer gekozen waarvan ze zeiden van, ik kan beter. Dus ik had beloofd ze wel even te noemen. En dat is onder andere God Complex. Dus misschien kan die nog in de show notes.
0: Nee, ja hoor, dat kan.
1: Of dat kan. Eigenlijk hebben zij ook hetzelfde. Zij hebben allemaal veel in andere bands gezeten. Ook allemaal hardcore bands. Zijn ook allemaal wat ouder. En ze willen ook gewoon met elkaar gewoon lol hebben. Feesten, humor, onzin, alles. Bestaan nog geen half jaar, als ik het goed heb. Volgens mij oktober 25. En ze hebben wel Revolution Calling gespeeld. Ik weet niet of jij ze toevallig daar hebt mogen zien.
0: Dat zou best kunnen. Ik heb
1: geen idee.
0: Nou, niet per se, maar dat kan me niet herinneren.
1: Okay. Maar dat
0: is geen actieve herinnering.
1: Nee. Het is meestal november, dus als je oktober begint, is dat...
0: Is wel redelijk vlot.
1: Ja. Dus dat,
0: goeie connecties.
1: Veel vraagtekens. Kevin, hit me up, want ik wil van alles weten. Het nummer dat ik heb gekozen heet Hollow Faith. En die komt van de eerste release. En ik vond deze nogal vet. Check ze even uit op Insta, zou ik zeggen.
0: Ja, dat gaan we doen. Hollow Faith Impact.
3: Tell us a

0: man.
1: Als vertel.
0: Ik begon met, oké, dit vind ik vet.
1: Ik vond het heel goed.
0: En toen?
2: Kwam de clean. Ja.
1: We schrokken ervan, hè?
2: Een beetje wel, ja.
1: Ja.
2: Het was een beetje zonde.
1: Ja, vond ik echt jammer. Maar verder vond ik wel vet. En ik kan ook nu met volle overtuiging zeggen dat ik die aftershow die ze hebben gespeeld van Revolution, dan lig ik echt al lang en breed in mijn bed.
3: Hoe laat is dat dan?
1: Geen idee, maar ik zie niet eens de laatste band op Revolution. Echt, ik weet niet wat het is tegenwoordig, maar ik trek dat gewoon niet meer.
2: Leeftijd?
1: Dus, ja, leeftijd. Ik ben ook zo oud. Nee, ik weet het niet.
3: Je topt gewoon te vroeg.
1: Dat is het, ja. Ik piek altijd vroeg.
3: Ja, je hebt tegenwoordig crowdsurfen.
2: Ja. Extra uitputtend.
3: Oké. Okay. Nou, het was hartstikke leuk, die avondshow. Ik ga gewoon drie keer te genomen.
1: Dus. Waarschijnlijk.
3: Maar ik vond het ook vet. En ik dacht met de clean vocals van apart, oké. Omdat het zo niet bij zo'n echte hardcore band past. Dus ik heb meerdere nummers wel geluisterd, maar dat is wel echt een ding. Dus het is niet van, we hebben één uitstapje met een zanger van...
2: 30 Seconds from Mars.
3: Ja, het hoort wel er echt bij.
1: Ik vind het niet altijd per se kut, maar het is. Ik vond gewoon de stem wat minder mooi. Sorry.
2: Ik weet ineens waar het me aan deed denken. Nou. En dat is eigenlijk heel erg.
0: Oh.
2: When darkness falls. Oh. Dat was hem.
0: Wat is dat?
3: Kill Switch.
2: Ja, ons. Ja, het is. Ja, het is een compliment. Nou, steek hem in je zak.
3: Steek hem in je waarden ook.
1: Achter je huis.
2: Ook een goede titel.
3: Zijn we er? Heb ik mijn girls even nodig?
0: Sorry.
1: Tenuum.
2: Tenuum.
3: Dat was het. Ik ben altijd een beetje een moor met mensen uitspreken, naam, alles eigenlijk uitspreken.
1: Oh, je meent het. Zelfs René is te moeilijk.
3: Ja.
2: Ruud.
3: Dat betekent, ik moest heel erg aan mezelf denken, dun, fijn of delicaat. Dus dat dacht ik, misschien kan ik mijn naam ook veranderen. Met die ja. Blackened metalcore.
0: Oh, dat vind ik heel lastig.
2: Geblakerde metalcore.
1: Ik kan hier niet eens een voorstelling bij maken.
3: Nee,
2: wat is blackened is dan dat er... Een paar specs of blaak in zitten en verder niet? Is dat het?
0: Daarom de combo. Ik ken het helemaal niet hoor. Maar als ik hoor blackened, denk ik yes. En dan metalcore. En dan denk ik, oef.
1: Wat?
2: Hoe dan?
3: Toch heb ik het uitgekozen, want ik mag zelf kiezen.
2: goed zo, Maggie. Wow. Pak je rechten.
1: Je vrije wil gebruikt.
3: Ja. Nee, maar omdat ik het vet vond. Want anders vind ik het zonde van mijn airtime. Dus ik heb deze gekozen. Ik vond het vet. Het klonk vet. Nou, dit is ook niet ons beste nummer die ik heb uitgekozen. Nee, dat klopt. Ik heb gewoon mijn eigen smaak. This Train heb ik uitgekozen. This Train.
2: Ja, niet

0: kunnen we ook doen, want dat kan ons dan schelen. wie spelen daar nog meer? Menace Plague, Hometown Crew en zij dus. Oh, hardcore punk metal, ik weet niet wat je kan verwachten in Kampen. Ik ben er nooit geweest. En ze spelen op Dementra Metal Fest.
1: Voor mensen met alt.
0: Had ik ook nog nooit van gehoord. Dus die heb ik opgezocht. Ik ga mijn bril afzetten. En dan weten we dat het goed is. Even kijken. En wie staan er allemaal op de bil? Ja, ik ken dus echt geen hol. Hesken, ken jij denk ik wel?
2: Nee.
0: Progressieve death metal.
2: Dit wordt steeds beter.
0: Progressieve post metal.
1: Wat de hel?
0: En even kijken, progressieve metal. Ik hou niet van progressieve metal. Helemaal niet.
3: Ik denk dat je dan niet aan het festival moet gaan, hè, Maggie? Waar is het? Wanneer is het dan? Kun je dat vermijden?
1: Waarom ben je dit aan het promoten dan, schat?
0: Nou, omdat als er een metalfest in Nederland is en ik ken het niet, dan vind ik dat op z'n minst, niet dat ik alles ken natuurlijk, maar dan wil ik wel weten, waarom heb ik de pak hier nog nooit van gehoord?
1: En waarom hebben ze ons niet uitgenodigd?
3: Of je hebt ervan gehoord, maar je bent het weer vergeten.
0: Ja, en toen keek ik, dacht ik, natuurlijk weet ik dat niet, want het is allemaal progressief, hou ik niet van. Oké, dus wat deze
3: goed
0: mensen,
3: verhaal.
0: Weet ik niet.
2: Hoe heette dit? Kampermoord? Wat zei je?
0: Ja, twee dingen. We hebben Kamperslowfest.
1: Okay. Die hebben we gehad. Ja, en nu gingen we naar Dementor. Maar dan...
0: In Rekken. Waar de fuck is Rekken?
1: Dat klinkt als België.
2: Dementor Metalfest.
0: Dementra.
1: Ja, dat was de vraag dat ik vroeg of het was voor mensen met...
0: Het is 3 dagen. Boah. 3 dagen met progressieve metal. Nou,
1: ik ga even kijken waar Rekken in hemelsnaam ligt.
2: Dementra.
1: Het heet ja, Dementra.
0: Ik kan mijn eigen handschrift niet lezen.
3: Je kijkt
1: het
3: maar
1: heet
3: als
1: niet
3: als
1: Dementra, het is Dementra. Dementra Metal Fest. En het Gelderse dorp Rekken in de Achterhoek. Rekken. Ja. Van vrijdag 11 september tot zondag 13 september. Met de camping Ontspatie Moeten in Rekken. Dat is waar het is. Waar je dus ontmoet.
3: Oftewel, een hele goede campingnaam.
1: Dit gaat over dat je... Hè, dit is zo'n zelfzorgcamping met yogalessen en hot tub.
3: En daar moet helemaal niks.
1: Precies. Ontmoeten. Ja. Niks moeten.
0: En ik dacht voor een goede pornofilm... Rukken in Rekken.
1: Rekken en trekken.
0: Oké, okay, maar laten we gewoon naar het nummer luisteren. Want nogmaals, ik vind ze vet. En ik ben heel benieuwd wat zij nog... in petto hebben. Dus ik ga zeker ook luisteren naar de nieuwe nummers die uitkomen. Ik hoop jullie ook. Ja. Gaan we? Dank je.

0: Ik vind het heel vies wat je nou zegt.
1: Ja.
0: Ik zeg drums niet live ingespeeld. Dat is wel mijn conclusie van de koude grond. Of echt een hele, hele, hele strakke drummer. Ja. Dat is wat ik denk. Maar misschien krijgen we nu boze mailtjes. Kom maar op, jongens. Tell me all about it. Oh, wow.
2: Hey,
0: Neo.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: It is Neo's turn, baby.
2: Oh, ja.
0: Ze is helemaal, moet ik ook nog wat doen vandaag? Ja.
2: Nee, ik dacht even, wil je mijn mening erover horen of naar mijn stukje?
0: Ook.
2: Nou ja, van mij mogen ze Blackened wel weglaten. Ik vind het niet
0: Blackened. Ik hoorde het niet.
2: Dus ik denk het enige stukje Black wat erin zit is allicht een beetje Dimmu Borgir-achtig orgeltje erin. En ja, that's it.
3: Een viooltje.
2: Wat zeg je?
3: Een viooltje hoor ik nog aan het begin, dacht ik. Of heb ik die gedroomd?
0: Ik heb orkestje, geen viooltje gehoord.
3: Orkestje, maar... ja, precies, orkestje. Ook
2: ja,
3: goed.
2: Nee, not for me. Okay. Helaas. Maar goed.
1: Vertel maar wat wel voor je.
2: Bruggetje, want ja. Het volgende gaat niemand van jullie leuk vinden, maar ik wel.
0: Oh, wat leuk. Oh, nee, ik vind het niet leuk dat je hoest, inderdaad.
2: Ja, nee, we hebben allemaal een beetje irritering opgelopen.
0: Oh, lekker. Gaan we nu allemaal even hoesten?
2: Mayo?
3: Nee, ik ben gewoon gezond.
0: Ah, wauw.
2: Heerlijk. Lekker. Nee, goed nieuws, groot nieuws. Dat vind ik echt heel erg te gek. Want de Baroeg is weer open.
3: Woehoe.
2: Is er al iemand geweest? Nee?
3: Nog nooit zelfs. Echt, hè? Ja, ik ben echt een cultuurbarbaar. Dus dat blijkt wel weer.
2: Oh, dan heb je wel echt een stukje geschiedenis gemist.
3: Ja, zeker.
2: Ik vind het hartstikke leuk.
3: If I could turn back time.
0: Sorry. Ik heb vragen.
3: Wat is jouw probleem?
0: Nee, niet jouw probleem. Ik hoor je nu al voor de tweede keer best clean zingen.
3: Oh.
0: En pophitjes.
3: Oh.
0: Is dit... Wat gebeurt hier?
3: Stiekem ben ik toch misschien iets minder cultuurbaar dan dat ik dacht.
0: Nou, share.
3: Nou, ik mag echt heel graag karaoke doen. Maar ik doe het bijna nooit. Maar in de auto. Ik had laatst een hele roadtrip naar Zwitserland. Ik heb de hele roadtrip gewoon echt keihard mee zitten blaren. En ik ben ook geflitst in Duitsland. Toen dacht ik, oh, ik weet al hoe die foto eruit ziet.
0: Hij zag er open zo. Ah!
3: Ja, niet dus. Dat is een beetje jammer. Maar goed, er komt er nog een tweede als het goed is. Er is nog een tweede kans.
2: Trots op jou.
3: Dank je.
2: Wanneer gaan wij een keer met z'n allen naar Tante Ali's met elkaar?
0: Ja. Ook, nou, inderdaad.
2: Ik, misschien, weet je, stel dat je mensen kent in de Baroeg, kunnen we het daar ook een keertje.
3: Oh, zou het dan mijn eerste keer in de Baroeg en mag ik dan meteen daar zingen?
0: Ja.
2: That would be great.
3: Zingen, ja, karaoke toch?
0: Ja, dus ook zingen.
3: Welke andere karaoke ga ik doen? Ja, dag.
2: Mag ook.
0: Nou zeg.
3: Ja, niet, nee, dat kan ik echt niet.
2: Anyway.
0: Baroeg, terug naar Baroeg.
2: Open.
0: Baroeg.
2: Ja. Ik woon nu 20 jaar in Rotterdam. Ik heb zoveel shows daar gezien. Shows die jij ook vet vindt. Ik heb Obituary daar gezien. Cannibal Corpse. Zoveel vet shows. Volgens mij had ik laatst ook verteld dat ik pissig was op de Nergal. Omdat hij de Baroeg een kleine shithole noemde. Dat heb ik hem nog steeds niet vergeven.
1: En ik zei...
2: Teringleier. Ja, fuck jou ook. Ja. Anyway, de Baroeg is nu heel groot geworden. Ik ben er zelf nog niet geweest. De openingsshow, openingsconcert was acuut uitverkocht. Echt in no time. Yeah. Uit mijn hoofd speelde daar in ieder geval Asarai. Maar dat is alleen voor de oude goths. Die kennen dat nog. Nee, dat is oké. Okay. Maar ik dacht toen van... Hey, weet je wat? Laten we eens kijken naar wat Rotterdam binnenkort weer allemaal te bieden heeft. Al dan niet omdat ik werd aangeschreven door een maat van mij. Ik mag zijn naam niet noemen, want dat is niet boeiend.
1: Oh.
0: Ach.
2: Heel black metal.
0: Was het Ruud? Van Lies.
2: Misschien zijn tweede naam. Nee, zijn bedrijf heet Satanas in Glorium. Dus u kunt al raden...
0: Wie het is.
2: Wat hij graag boekt daar.
3: Ik dacht een gospelkoor.
0: Dat zou wel vet zijn, maar dan met die naam ook.
3: Ja, precies.
2: Het zou een kerkelijke muziek, toch?
0: Ja.
2: Nee, hij boekt de black metal shows voor de Baroeg. En één daarvan die is binnenkort Of tenminste binnenkort. In mijn hoofd is dat binnenkort. Ik word oud. Volgende maand.
3: Dat is best binnenkort.
2: Ja. 12 juni. Op vrijdag.
3: Ja.
2: Hebben we een heerlijke, heerlijke black metal show. Waaronder Dodenkrocht uit Nederland. Drengskapur. Deens.
0: Oh. Ik dacht even dat er iets in je keel vloog. Maar dit...
2: Dat denk ik constant als ik een Deen hoor spreken. En dat is dan een zin. En de headliner heet Ebony Pendant. En wat ik daar echt heel vet aan vind, dat het klinkt echt als old school black metal. En dat is het niet. Het zijn Amerikanen en het is een jaar of 6, 7 oud. Dus ik vind het vet dat ze echt die oude vibe kunnen vasthouden voor de diehard black metal fans. Ga hier zeker naartoe. Dus ik wilde graag luisteren naar A Vampiric Bloodlust van Ebony Pendant.
0: Dan komen ze.

0: Ik hou van hoe jouw gezicht oplicht van dit soort muziek.
1: Ja, gewoon vies. Wat zei jij? Kelderbox, garage. Ja, ranzig. Minimaal.
0: Grotmuziek.
1: Ja, ik vind het vet. Dus ik zal er zeker bij zijn. Absoluut.
0: Nice.
1: Allicht wel iets voor jou, Maggie.
2: Oh, 12 juni. Zet hem in je agenda.
1: Zet hem in je agenda.
3: Ik heb hem maar ik heb hem in je agenda.
0: Oh, ja, wij weten dat.
1: Oeh, dan moet ik even heel snel zoeken, want ik ben de... Ah, daar heb ik de datum. 4 dagen daarna, dat is op een dinsdag, Old School Death.
0: Wie? Old School Death.
1: Possessed.
2: Death op een dinsdag.
1: Zeker, ja. Death dinsdag.
2: Hey.
3: Maar wie is er ook
0: dead
3: op
1: een
3: dinsdagavond? Ik.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het is niet de minste band om te boeken. Er zijn mensen die noemen het ook wel de grondleggers van. Daar valt natuurlijk altijd over te discussiëren. Maar dat vind ik dan wel vet dat je als nieuwe venue je opent en dat je dan... Ja. Alsjeblieft.
3: Ja, lekker.
1: Possessed treedt op met Sin Senum. En voor degene die het niet kennen, er staat dan For Fans of Death, ook niet tenminste. Exodus, niet tenminste. En Venom, niet tenminste. Dus gewoon goede old school death possessed met Burning Hell. Burning in Hell, sorry.

0: Alsjeblieft.
1: Dank u wel.
0: Wordt
1: dank
0: veel
1: je.
0: Gescapt deze aflevering.
1: Ja.
2: Maar we laten het even gewoon gaan.
0: That's what she said.
1: Compilatiesket. Nee.
0: Veel gestimd, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, kijk. Dat is een betere omschrijving.
0: Heeft iemand van jullie al de foto's gezien van de nieuwe Baruch?
1: Ja.
2: Ook.
0: Helemaal niks?
2: Denk ik. Nee.
0: Wat ik een heerlijke grap vond toen ze aankondigden van we gaan verbouwen, is dat heel veel mensen zeiden, behouden we dan wel de pilaar in het midden van de zaal? Jij bent er nog nooit geweest, maar...
1: Nee, dat was een ding.
0: Het was... Baruch is niet zo groot. En dan in het midden stond er precies één paal. En als je pech had, stond je erachter. En dan kon je nooit iets zien.
2: Mega kut.
0: En het is waar je je bekertjes kwijt kon.
3: Ja, en als er een moshpit was, dan werd je...
1: Tegen de paal ge...
3: Ergens gepland tegen die paal.
1: Ja.
3: En die gaf niet mee, kan ik je vertellen.
1: Nee, dat is geen soepele paal.
0: Ja.
3: Bij de Bosse Brouwers is in het bos hebben ze ook een paal. Daar hebben ze een gat in gezaagd. Op ooghoogte. Zo stom.
0: Ik kan het ergens
2: maar
0: wel...
2: Maar wiens ooghoogte dan? Het, ja. Heel specifiek weer.
3: Een stuk. Oh, oké. Okay. Onder ons de mensen van 280, nee. Maar het...
2: Oké, okay, de gemiddelde
1: bezoeker kan er doorheen kijken.
3: Juist.
0: Ik vind het echt hysterisch.
2: Dat is wel een goed idee. Ja,
0: ik moet nu denken aan die Japanse gameshows, dat ze zeg maar zo'n figuur...
1: Ja, ja dat je erin moet en dat dan is dat kussen je... Ja, dat.
0: Dat je in dezelfde houding er doorheen moet, anders word je op je bek geslagen of zo.
1: Ja.
0: Top, die Japanse shows.
3: Dat moet je goed weten.
1: Bijvoorbeeld.
2: Nou ja.
0: Klinkt niet ongeloofwaardig.
1: Ja. Maar goed.
0: Ja, over eten gesproken. Paal. Als ze bij de Baruch aan het koken waren voor de band, zeker op die zondagmatinees, nou dan meurde die hele toko naar de ui, was ook altijd top. Ik moet wel zeggen, want ja, de helft van mijn vrienden die werkt daar en zijn vrijwilligers en zo, waar de Baruch altijd heel trots op is geweest, dat je daar als je komt als band, krijg je altijd een vers gekookte maaltijd.
1: Ja, kijk.
0: En dat is wel een pluspuntje.
1: Zeker weten.
0: Geen pizza. Wat je schijnbaar overal krijgt. Mm-hmm. Dus ik weet niet hoe de keuken eruit ziet. Maar wat ik heb gezien van foto's. We hebben nu een balkon. Een grotere ruimte. Het is veel hoger.
1: En dat balkon, dat staat op palen.
2: Ik wou net zeggen, is nou die paal
3: dus?
2: Er nog?
3: Ik heb het wel gezien en het deed me een beetje denken aan...
0: Het deed mij denken aan de Gebroeders Nobel in Leiden.
1: Ja.
3: Oude
1: zaal
3: van de
1: patroon
3: of zo, geloof ik. Nou,
1: ik
3: weet het niet.
1: Maar goed, paal dus.
0: Paal, geen paal. Zover ik zag, vrij weinig paal. En dat vindt de een minder en de ander leuk.
3: Ja,
0: maar
3: het
0: is helemaal goed.
3: Als er een paal is.
0: Daar kan ik met je eens zijn. Dan spoelen we even vooruit naar augustus. 11 augustus hebben we Rotterdam Deathfest.
1: Ja, ja.
0: En een van de headliners is de band waar we altijd ruzie over maken. Hoe spreken we het uit? Volgens mij was het nog steeds Sanguisabog.
2: Sanguisugabog.
0: Sanguisugabog.
2: Er zitten meer letters in nog.
0: Scatbog. Dus ik vermoed dat een bepaalde trouwe luisteraar er zal zijn. Dat is niet mijn ding. Een andere band die er staat vind ik wel heel erg bruut. En dat is Revocation. Technical death metal. Met de zanger / leadgitarist Dave Davidson.
2: Cool.
0: En die ken ik. Oh, ik ken ook iemand.
2: Oh, wauw. Hoe ken je hem dan?
0: Ik vond hem altijd heel schattig, omdat hij zo'n kort broekje, heel strak, klein, kort spijkerbroekje aan had. En die...
3: Dat vond je schattig.
0: Ja, dat vond ik heel schattig. Nou ja,
1: dat was
0: verhaal.
1: Waarschijnlijk niet zijn insteek.
0: Ik krijg het gewoon warm op het podium.
3: Jij.
1: Hey, daarom had hij een kort broekje aan.
3: Sorry.
0: Hij was op tour en ze traden op in Haarlem. En volgens mij, ik weet niet meer wie er verder optrad. Want ik had flink wat gezopen. Ik was met een maatje. En ik ga een t-shirt kopen voor Revocation. En dat was Dave Davidson. Ik zo, hey man, love the music. En hij zei, dope, wil je bier drinken in de bus? En ik zo, jazeker. En hij keek heel blij. En toen zei ik, mijn maat gaat ook mee. En toen keek hij niet meer blij. En toen was het een heel awkward gesprek in de bus.
3: Oh.
0: Maar
1: wel gratis bier.
0: Wel gratis bier. En daarna altijd wel een beetje contact gehouden. Gewoon van, vette dato. Hey man, tof show. Baard staat je goed. Dat soort dingen.
3: Dat tegen jou.
0: Ja,
3: ik ook nogal
0: precies.
2: En de korte broek? Nog steeds een ding? Of?
0: Nee, die heb ik tijden niet meer gezien.
2: Hm.
0: Ik weet nog wel de laatste keer dat Revocation naar de Baruch kwam. Toen vroeg de drummer, hey, how are you? Can you get us some drugs? Kon ik niet, want dat gebruik ik niet.
1: Nee, jammer.
0: Maar ze zijn er weer. Jij. Ze komen weer optreden. Misschien, nee, ik ga nog steeds geen drugs regelen.
1: Maar ben je gek? Hey, je kan ze wat gedroogde spinazie in een zakje geven. Dat trappen de meeste mensen gewoon weer.
0: Premium Dutch weed.
1: Ja.
0: Maar ik vind ze heel erg cool. En ik vind goede vocals. En ja, gewoon top muzikanten. Dus geen Sanguisuga Bog, maar wel Revocation met Magnus Opus.

0: bijna jazz.
1: Was dat het einde?
0: Nee.
1: Oh, ik wou zeggen, dat was heel op het einde.
2: Bijna jazz, correct. De Dave Davidson is in het dagelijks leven jazzgitarist en docent daarin. Madness Opus heeft nog meer. En ze hebben nog meer nummers die veel langer zijn dan dat. Ik kan alleen zeggen, ga het eens luisteren. Ik vind het heel cool. Dus dat raad ik u zeker aan. De jongens timmeren al heel lang aan de weg. En ze hebben ooit in de Power Rangers film gezeten.
1: Wauw.
0: Nog meer leuke weetjes. En in de show notes kun je het hele nummer horen. Want na dit mooie technische gitaarwerk komt er nog meer.
2: En dan als laatste, niet te missen, dit jaar hebben we natuurlijk weer Baruch Open Air voor het eerst 2 dagen.
0: Wow. Wow.
2: Ja, het wordt steeds groter. Daar staan op zich wel coole namen. Wat namen die ik nog niet ken, maar die ik wel het checken waard vind. Fear Factory staat er.
1: Wat?
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Huh.
2: En dan nog iets ouder, de Buzzcocks staat
0: ja,
2: ook.
0: Leuk.
2: Waar jullie mij en eremijt Kevin waarschijnlijk kunnen vinden is bij de band Outerspaas.
0: Outerspaas?
2: Het is echt fucking raar. Maar het gaat echt een enorm feestje worden.
1: En wanneer is dit feestje dan?
2: Ja.
0: September meestal.
2: 11, 12 september in het Zuiderpark van Rotterdam. En ik kan ook zeker met enigszins gepast trots vertellen dat onze favoriete huisband Lijkschouwer er ook staat.
1: Oh, yay!
2: Waar mijn lief de gitarist en zanger in is. En mijn schoonbroertje de drummer en zanger.
1: En onze eerste gast, toch?
0: Ja, onze allereerste gast ooit waren zij.
2: Eerste gast in de uitzending. De jongens hebben net Roadburn gespeeld. Ook super vet. Dus ze zijn alleen maar aan het groeien. En het wordt alleen maar beter. So check it the fuck out.
3: Die special show die jij per ongeluk had verklapt.
2: Ik had het online gezet. Oh, Lijkschouwer speelt vanavond de Secret Show. En toen kreeg ik van Lijkschouwer zelf te horen.
0: Het is een Secret Show.
2: Wat zei ik? Jezus.
0: Ja, we kunnen allemaal in dezelfde app. Dus we zien dat. Dus we gaan uiteraard gezellig. Nou ja, gezellig. Ja, wel. Zometeen Carving the Augury van Lijkschouwer als ons outro muziekje draaien. Ja, dat is toch ook alweer het einde van deze aflevering van Moshcult. Dankjewel voor het luisteren naar Moshcult, de nog hardere podcast. Wil je meer afleveringen horen, dan moet je dus op je natte sokjes heel snel naar Spotify om ze daar allemaal terug te luisteren. Daar vind je ook de playlists in de show notes. En dat zit dus ook de nummers die de aflevering net niet haalden, wel waard waren. Maar ja, wij blunnen al eenmaal te veel. En dan kun je dus ook het hele nummer horen op het moment dat ik ergens in heb zitten knipknapsen. Vind je ons leuk? Geef ons dan alsjeblieft 5 sterren in de reviews. Duimpjes vinden we leuk. En als je ons echt heel leuk vond, volg ons dan op Instagram. Gewoon Moshcult. Hallo. Vinden wij leuk. En jij denk ik ook. En dan wil ik alleen nog maar zeggen, dank jullie wel dat jullie er waren, lieve dames. Yeah! Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor Lijkschouwer.
2: Ja! Yeah!

0: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met haar vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de centrale bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. Een jong kind is in Hilversum zwaar gewond geraakt na een aanval door een hond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident heeft kunnen gebeuren en om wat voor een hond het gaat. De aanval zorgt opnieuw voor een discussie over de veiligheid rond agressieve honden in de samenleving. En president Trump zegt dat hij mogelijk de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. moet missen vanwege spanningen rond Iran. Volgens Trump is het geen goed moment om Washington te verlaten. De bruiloft vindt dit weekend plaats op de Bahama's, maar Trump zegt dat hij vooral bezig is met overleg over de situatie in het Midden-Oosten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.